0: nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: volgende week. De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden. Van 2 tot 5.
1: Tot volgende week.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke week.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden.

0: Ja, doe ik het wel?
1: Ja, doe het wel. Zal ik het doen vandaag? Ja, ik doe het wel vandaag. Ik hoorde net helemaal niks op mijn hoofdtelefoon.
2: Ja, dat is gek.
1: Ik doe nog maar een plaatje extra hoor. Jimmy Gilstrap en Swing Your Daddy. Terug naar de jaren 70. En terug naar de begin jaren 80 met Olivia Newton-John. Daarvoor, dat was de eerste vandaag. In Utrecht is wakker. Let's Get Physical, dat was vroeger de aerobics. Zeg de naam aerobics, jou wel.
2: Ja, ja, ja, die waterdanssport, toch?
1: Ja, nou, ja. Niet, water niet.
2: Hoezo?
1: Ja. Ja, je bent met de waterstand in de war.
2: Aerobics. Wacht even.
1: Aerobics is een beetje fitness, zeg maar. De voorloper van fitness. En vooral popsterren en acteurs en actrices die zetten zich daarvoor in. Want die willen allemaal een beetje in shape blijven. En dat was eind jaren 70, begin jaren 80. Oh. Vooral heel populair. Wat is nu populair? De sportschool natuurlijk is altijd wel populair.
2: High Rocks. Populair.
1: Hoe?
2: High Rocks.
1: Dank je.
2: Het zijn echt van die gekke trends waar mensen helemaal tot de extreme gaan.
1: Oh, op zo'n manier.
2: Heel zwaar liften, heel hard rennen.
1: Dat is wel heel slecht voor je.
2: Triathlons, daar hoor ik ook heel veel mensen over.
1: Ja, maar
2: marathon.
1: Ja. Jij loopt ook wel eens, toch? Maar vooral toch meer wandelen, denk ik.
2: Ja, ik wandel graag en ik ga af en toe sportschool. Ook wel eens pilates, vind ik lekker.
1: Wat is dat ook alweer?
2: Ja, een beetje yoga-achtig, maar wel body strength. Dus dan doe je oefeningen waar je eigen lichaamskracht gebruikt. En ik heb lang gekickboxd, maar daar ben ik ook even vanaf gestapt. Omdat ik het toch allemaal wel heftig vond of zo.
1: Ja, kan je een kickboksen, krijg je vaak tikken voor je bek of niet?
2: Ja, maar die kan ik ook wel goed uitdelen hoor. Ja,
1: oh, kijk
2: ja,
1: hier
2: was
1: zo.
2: Wel echt goed. Maar
1: word je er agressief van of niet tijdens kickboksen, denk ik dan?
2: Nee, ligt aan je persoonlijkheid of aan je karaktertrekken. Ik denk dat ik juist meer me lekkerder voelde door. Omdat ik niet zo agressieve neiging heb.
1: Maar
2: ik
1: denk, ja, sorry?
2: Ik denk als je agressieproblemen hebt, dat je het niet moet doen. Want dan wordt het alleen maar getriggerd.
1: Precies. Ja. Je moet jezelf ook kunnen beheersen natuurlijk, denk ik, met zo'n sport. Maar dat geldt voor heel veel sporten natuurlijk.
2: Ja, ja, sowieso de eerste keer ook dat je op iemand slaat, is dat heel eng.
1: Een normaal
2: mens vindt dat niet leuk hoor.
1: Ja, er zijn mensen die vinden het heel prettig. Maar ik moet je ook zeggen, ik hou niet van uitdelen en zeker niet ook van incasseren. Ik moet er niet aan denken.
2: Ja, het is spannend. Ja.
1: Ja. Zo heb ik wel judo gedaan, heel erg lang geleden.
2: Dat is ook leuk.
1: Ik vond het toch wat. Ik was vrij jong hoor dat ik ermee begon. Maar jong weet ik niet, een jaar of 10 of zo. Er zijn jongens en meiden die dan veel eerder mee beginnen. Dat vond ik in het begin wel leuk, maar later ook niet meer. Val op de mat en stond ik tegenover tegenstanders. Laat ik zeggen dat ik in jaar 14 was, stond ik tegenover kerels van 25 tot 50 aan
2: toe. Maar dat was je wel goed.
1: Ja, nou, maar ik moest incasseren, joh. Echt, ik lag meer op de grond dan dat ik... huppakee, daar ging ik weer. En dan iedereen klap aan de kant na afloop, dan geloof ik. Nee, ik heb dat een jaar of wat gedaan. Toen ik verhuisd heb ik nog een keer gedaan. Toen dacht ik, nu stop ik ermee.
2: Dit is hem gewoon niet meer, nee.
1: Ja. Maar goed, wat moeten we incasseren vandaag? Niemand hoeft iets te incasseren. Het is luisteren naar diverse onderwerpen. Utrecht is wakker, fijne muziek, nieuws, weer verkeer. We hebben van alles en nog wat.
2: Ja, klinkt hartstikke goed. Laten we beginnen.
1: Ja, ik denk dat het allemaal goed komt. Het is vandaag natuurlijk de dag van dat de zon even er niet meer is.
2: Ja, de koperen ploer, het wordt verduisterd.
1: Oh, vanavond is het zover. En voor die tijd is er nog van alles en nog wat te bespreken. Dit is Utrecht is wakker. Goedemorgen.

0: combi. Dat weet je. Ja, René Vroger en Waylon. Hoe de liefde gaat. Nou, die mannen, zeker René, die is een stukje ouder in vergelijking met Waylon. Die heeft ook wel de ervaring natuurlijk, hoe de liefde gaat.
1: Ja, Natasja, hè?
0: Ja. Ik heb hem laatst nog even op tv gezien. Ik heb het programma niet afgekeken met Wilfred, René op Curaçao. En dan waren Natasja en René ook de gast. Oh. Nou, dan gaat het best heel diep in tranen natuurlijk. Het is echt emo-tv.
1: En we hebben meegemaakt. Ja. Ik vind Danny Vroger ook heel gezellig en zo.
0: Ja? Ja? Ik heb hem wel eens in de studio gehad. Kan me niet herinneren eigenlijk hoe die is.
1: Leuk. Nou, op TikTok is hij helemaal grappig.
0: Oh, en zie
1: leuke video's. Ja? Zo ken ik hem meer van.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja,
1: ik van die zoons, van die volkszangers. Christian Bauer, die is hij ook vaak te gast.
0: Oh ja. Ja, grappig. Vind je wel leuk, hè?
1: Ja. Ja. Tuurlijk, ja.
0: Dus eigenlijk een hele nieuwe lichting aan... Ja. Ja, van vader op zoon gaat het vaak natuurlijk.
1: Toch enig, ja.
0: Dat is leuk. Dat vind ik ook wel leuk, inderdaad. Ja. Dit is Utrecht is wakker. Anyway, Utrecht, ik heb een zwart beeldscherm, dus jij mag het zeggen.
1: Nou, we gaan het hebben over de Facebookvraag die we vandaag aan jullie stellen. Dat is, hoe beleef jij de lage waterstand? Ja, het water is aan het verdampen, hè? Het is warm en droog. Daarom zijn we benieuwd hoe jij deze droge zomer ervaart. En de zomers ook van toen en nu. Hoe vergelijk je het met vroeger, destijds toen jij jong was bijvoorbeeld? Heb je dat ooit zo laag gezien, dat water? Nou, er staan een paar foto's bij ons op Facebook, Radio M Utrecht. Dan zie je ook wel plekken waar het water lekker laag staat.
0: Oh ja, ik zie die woonark, die woonboot, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook wat, hè? Als je met je woonark ergens ligt, dus lager water, dan ga je ook schuim met je huis natuurlijk.
1: Ja, nou ja, ik was heel vorige gek. Week, toevallig was ik voor een ochtend live hier, toen ik interview voor Robert-Jan. De landgoed Lage Vuurse. Nou, daar waren van die vijvertjes. Leek met de strand.
0: Oh, realiseer ik me helemaal niet. Ja, dat zal wel, ja.
1: Het is echt een soort zandvlakte half. Ja, ja, eerst met zijn veld was natuurlijk die plas opgedroogd.
0: Ja.
1: Nou,
0: ja, dat zie je overal.
1: Ik schrok er wel even van, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ik heb wel ook het idee, maar dat is ook zo volgens mij, maar nu constateer ik het ook zelf, dat inderdaad wateren, die er zijn, plassen, zeg je dan, dat die inderdaad een stuk lager staan qua waterstand dan bedoel ik.
1: Ja.
0: Nou, dus dat is toch wel dit jaar.
1: Bij jou voor ook, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Ik woon dan vlakbij het water, zeg maar, gewoon aan het water. Ja, dat is 20 centimeter minstens minder dan een paar maanden, misschien maar een maand geleden of zo.
1: Ja, ik vind dat echt wel heel schrijnend. Ja, en we hebben het erover, omdat onze Robert-Jan Boy, die gaat in ons programma hier live om te checken hoe het eraan toe gaat bij de veerdienst de Eemlijn.
0: Kan die blijven varen, is misschien wel de grote vraag.
1: Misschien is het wel aangepast programma, net als veel ander vrachtverkeer nu.
0: Ja. Nou ja, de Eem is natuurlijk een water dat uitmondt in het Randmeer. Ja, daar zit nog wel water in, maar op een gegeven moment is de diepgang misschien niet meer genoeg.
1: Ja.
0: Dat kan.
1: Dat heeft gevolgen.
0: Ja, of de diepgang van een schip en daar kom je op de bodem. Er liggen kabels en zo, dus ja, wat gevolg. Goed dat hij erheen gaat. Zal hij zometeen komen toelichten, denk je? Of zal hij rechtstreeks naar de pont gaan?
1: Oh, goeie vraag. Maar ik hoop dat hij even langskomt. Vinden we wel gezellig.
0: Zeker. Regel jij de koffie binnen dan?
1: Ja, dat is goed. Ik ga wel even halen, ja? Ja. Oh, dat is goed.
0: Goed, dus even nog terug naar de vraag.
1: Ja, de vraag is, hoe beleef jij de lage waterstand? Dat horen we graag. Laat het weten in de app van RTV Utrecht. Kun je ons een appje sturen, komt die bij ons terecht. Ja. Of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Allemaal mogelijk, ja. Jeroen Schild is aan het rijden, zie ik. Stuurt een fotootje via Messenger ook door. Bob en Anne, ben er weer bij. Fijne uitzending.
1: Oh.
0: Geniet van het zonnetje op dit moment. Dat doe ik hier al. In Duitsland is hij in Lübeck. De zon komt op.
1: Oké.
0: Okay. Mooie foto ervan.
1: Goedemorgen. Leuk dat je bent.
0: Ja, ja, we moeten wel Duits reden. Ja. Nee, hoeft niet voor Jeroen, die is lekker onderweg als chauffeur. En dat geldt ook voor Jos, die zat volgens mij gisteren in Zwitserland. Weet niet helemaal meer, richting Nederland volgens mij. Of in ieder geval komt hij uiteindelijk weer deze kant op. Meestal rijdt hij naar Italië toe, maar dat gaat deze week niet lukken.
1: Wat een kilometer.
0: Bericht hij gisteren, ja, dat zijn de kilometervreters. En daarover gesproken, dat is een nummer van Henk Wijngaard. Henk Wijngaard, dat is natuurlijk de bekende Henk Wijngaard. Die is opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen.
1: Oh.
0: Ja, hij is recentelijk 80 geworden. Dus dat is niet zo best natuurlijk.
1: Oh,
0: als je
1: een
0: last van je rikketik krijgt.
1: Oh jee.
0: Dus, nou ja, zit wel bij Edwin misschien een plaatje weer straks van hem. Bij Edwin vanaf 9 uur.
1: Ja, een hart onder de riem steken hoor.
0: In de hits uit Holland. Dit is iets heel anders. Motown klassiekers.

0: Ja, en zo kreeg in 1987 het nummer van de Pretenders. Ik bedoel, het nummer van The Great Pretenders, van de Platters natuurlijk. Een hele andere wending met de stem van Freddie Mercury. Ja, en de klank van Queen daar natuurlijk bij. Maar het was Freddie solo in 1987. Er waren al wat dingen aan de hand met Queen en de band dus, zeg maar, en Freddie. En daarna zijn er nog veel meer nare dingen gekomen. Maar ja, dat was het overlijden van Freddie natuurlijk een aantal jaren later. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Robert-Jan is binnen, weet al ongeveer wat hij gaat doen, maar hij moet wat details prijsgeven. Dat gaat hij zo doen. Vandaag op deze zonnige en warme dag wat eraan zit te komen, met een temperatuur die gaat doorstijgen naar een graad of 8, 29 vandaag.
1: Ach jee.
0: Net geen 30.
1: Nou, de opmars is voelbaar.
0: Zeker, ja. Ja, morgen gaan we die 30 voorbij, volgens mij, als ik het goed onthouden heb gisteren.
1: Zit eraan te komen.
0: De wind gaat een beetje opsteken vandaag. Die komt uit de oostelijke hoek vandaan. Ja, want morgen en vrijdag worden tropisch, laat Giet al weten. En die blijven ook zonnig.
1: Ach,
0: dat had ik ook eigenlijk wel een beetje verwacht.
2: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
3: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.

0: De London Beat bij Radio M Utrecht, jaren 90, 1990 om precies te zijn. En I've been thinking about you. Oh, Robert-Jan bij ons in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Hallo. Ja,
0: we weten eigenlijk al wat jij gaat doen vandaag. Ook omdat we naar de vraag van vandaag aan Radio M Utrecht hebben gekoppeld. Het gaat over de lage waterstand.
1: Het lage water inderdaad. Dan de gevolgen voor de ponten.
0: Ja, natuurlijk.
1: Met name de ponten bij wijkbeduursteden. Daar praten we over wijkbeduursteden Rijzen. Over de lek en ook een stukje verderop.
0: Ja,
1: laat me zeggen, richting Schalkwijk, ook wijkbeduursteden, daar maar richting Beuzeghem.
0: Ja.
1: En die ponten die varen nog wel. Alleen de zwaar vrachtverkeer, dat mag er niet meer op.
0: Omdat die pont te diep komt te liggen.
1: Komt te diep te liggen, ja. Laag water natuurlijk. We weten dat het pont Culemborg-Schalkwijk al uit de vaart is.
0: Mm-hmm.
1: Omdat de klep niet meer voldoende omlaag kan. Nou ja, dan kun je het niet op of af.
0: Ja.
1: Kortom, de lage waterstand die begint steeds meer zijn tol te eisen.
0: Mm-hmm.
1: Het valt hier relatief nog mee. Zeg ik maar eventjes, uit de losse pols.
0: Omdat de meeste ponten nog in de vaart zijn.
1: Ja, en ook omdat bijvoorbeeld het cruiseschip van de Zonnebloem.
0: Ja.
1: De minder validen, et cetera, laat maar zeggen. Die reisjes maken ook over de Rijn.
0: Ja, met die grote schepen.
1: Dat zijn enorme schepen.
0: Ja.
1: En de Zonnebloem, bepaald op het schip waar wij over praten, dat ligt normaal gesproken afgemeerd bij wijkbeduursteden of in Arnhem.
0: Ja.
1: En wijkbeduursteden ook een van de uitvalsbasis. Dus, zo laag staat het ook nog over niet. Maar ja, we hebben gisteren Rijkswaterstaat gehoord. Die zegt, zo droog, zo laag dreigt het, is het eigenlijk nog nooit geweest. Het dreigt een historische gebeurtenis te worden.
2: Mm.
1: En voorlopig is dat niet afgelopen. Het kan wel tot en met december duren.
0: Ja. Want we zijn er nu op een laag punt gekomen. Maar het water zal nog wel meer zakken dan
1: ja,
0: met die droogte.
1: Ja, het water dat door de Rijn stroomt natuurlijk. Nou, buiten Nederland wordt dat aangevuld. Bijvoorbeeld via regen in Duitsland, om er even wat te noemen. Waarop gehoopt wordt door de pontschippers. Waardoor de waterstand hier ook weer
0: natuurlijk, ja.
2: Mm.
0: Ja,
1: ja. We kunnen daar verder over praten als het gaat om verwaterschappen, verzilting. Mm. Gisteren ook weer in het nieuws, met name het Westland, hè, waar de nood hoger is dan hier. Wordt ook vanuit Utrecht water daarheen gepompt via het gemaal De Aanvoerder. Bij Utrecht zijn we geweest om de verzilting tegen te gaan. Maar de situatie wordt prangender.
0: Ja.
1: En ik meen dat morgen de deskundigen er nog via een soort crisisberaad nog eens extra raden gaan over praten.
2: Oké.
0: En dat is erger dan andere jaren, denk jij, of hoor jij om je heen?
1: Ja, wat ik zei, uitspraken van Rijkswaterstaat en zo. Mm-hmm. En wat je zo leest, is wel duidelijk dat dit eigenlijk nog nooit vertoond is.
0: Ja.
1: Zeker als het zo doorgaat.
2: Ja, en als je ziet wat de afgelopen 4 weken allemaal verdampt is, ben ik benieuwd, als het nog 4 weken zo aanhoudt, hoeveel water dan nog meer verdwijnt?
1: Ja, ik zat gisteren Nieuwsuur te kijken en er wordt ook gesproken over dijken. Hè. Er wordt ook gememoreerd aan de dijkverschuiving bij Wilnis, misschien nog wel bekend, dat daar de dijken op een gegeven moment zo droog worden dat er een heel stuk dijklichaam wegschuift eigenlijk. Hè. Dat is in Wilnis gebeurd in 2003.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor het water gewoon eroverheen kan stromen, et cetera. Woonblokken die helemaal droog komen.
0: Dijken worden zwakker naarmate het water al weg is, bedoel je dan?
1: Ja, want dijken moeten vochtiger worden gehouden.
0: Ja, precies.
1: En als je zo uitkijkt over de landerijen, denk je van, dat valt wel mee nog met het water in de boerensloten.
0: Mm-hmm.
1: Maar de waterschappen moeten er alles aan doen om dat in goede banen te leiden. En op een gegeven moment moet er echt een verdeling gemaakt worden. Dat gebeurt nu ook al.
0: Ja, wie wat krijgt dan water, bedoel je dan?
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar wij zijn een beetje water aan de zee aan het dragen. Je zegt richting het Westland eigenlijk. Die kant op, vanuit Utrecht dan vanuit Midden-Nederland.
1: Zeker, ja.
0: En dat doen wij dus al wel.
1: Dat doen we, ja. Dat gebeurt al een tijdje. Ja. We hebben alles over gehoord een aantal weken geleden.
0: Ja.
1: Maar dat is nodig om daar de verzilting tegen te gaan. En dat kan kennelijk nog vanuit deze streken.
0: En dan ga jij nu
1: nu naar de ponten toe, inderdaad.
0: De ponten, welke ook weer?
1: Ja, ik denk de pont van wijkbeduursteden Rijzen.
0: Daar ga jij kijken,
1: Daar ga ik eventjes vanuit. En anders moet ik naar Beuzeghem.
0: Ja, dat is een belangrijke verbinding natuurlijk als je van de een naar andere kant wil.
1: Ja, en dat vrachtverkeer moet natuurlijk wel een stukje gaan omrijden, dat zwaardere vrachtverkeer.
0: Maar hoe zit het bijvoorbeeld met het pontje bij Eemdijk dan bijvoorbeeld? Die kan wel gewoon varen?
1: Geen enkel probleem.
0: Want dat komt
1: krijgt water uit het IJsselmeer, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: Daar is nog genoeg water volgens nog.
0: Ja,
1: ook dat zakt, heb ik gehoord. Ja,
0: het Markermeer is dat dan natuurlijk. En via de Randmeer komt dat die kant op natuurlijk.
1: IJsselmeer is ook een buffer. Hè?
0: Ja. Ja.
1: Dus, maar goed, daar gaan we ongetwijfeld nog meer over horen. Maar volgens nog ga ik nu naar de reportagewagen, want ik moet er vandoor om op tijd de pont te halen.
0: Richting Wijk bij Duurstede, ja. Oké, okay. Nou, we horen je verslag daar vandaan een aantal keren in Utrecht te zwakken, dus veel succes.
1: Dankjewel.
0: Dit is Fleetwood Mac, een beetje dagdromen. Het is

0: I only want to be with you. Rolf Sanchez, Nederlands, Spaans bij elkaar. En dat nummer van Dusty Springfield. Hoor. Ja, precies, maar het is dus een origineel nummer van Dusty Springfield. I only want to be with you. Dat hoorden we dus al die keren, maar dan op zijn Spaans en Nederlands. Ja, heeft hij best wel goed gedaan. De melodie is natuurlijk geweldig. En Rolf kan dat natuurlijk ook goed. En in het Nederlands en in het Spaans. Dus helemaal voor elkaar. Ja. Weet je wie ook heel goed Spaans spreekt?
1: Nou?
0: Grita?
1: Is dat goedemorgen?
0: Goedemorgen. Muy buenos días.
1: Buenos días,
0: chicos. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien. ¿Y vosotros?
0: Sí.
1: Bien.
0: Gracias, y tú? Ja. Ik zeg trouwens tegen jou.
1: Voor verrassingen.
0: Hoe is het met u? Maar ik wou jou gewoon met je aanspreken, toch, Grita? Of niet?
1: Het lijkt me wel, ja. Ja. Ik heb dat altijd bij de Duitsers gedaan. Omdat wij Duitsers op school kregen. En dan had je alleen maar C geleerd. En stond ik daarna na mijn eindexamen in een discotheek met jongeren uit Duitsland de hele avond u te praten.
0: Dacht omdat
1: de
0: Duitsers heel punctief zijn natuurlijk. Heel erg
1: officieel.
0: Officieel.
1: Ja. Maar zeg maar gewoon je. Ja. Ook in het Spaans.
0: Ja. In het Engels is het veel makkelijker. Gewoon altijd you.
1: Oh,
0: you.
1: Ja, super. Weet je nog dat met Wim T. Schippers,
0: ja,
1: die
0: zeker.
1: Ik laatst overleden.
0: Ja, zeker,
1: die, had
0: ja.
1: die voerde die you in. Heb you er nog een beetje zin in? Vond ik heel inventief.
0: Heel slim, ja. Het is natuurlijk heel triest dat hij al is overleden. Ja. Maar recentelijk gebeurde dat.
1: Ja.
0: Inderdaad, die deed dat op de radio ook. En andere gesprekken. Wat jij zegt inderdaad, Grita. Zeg, dan gaan we even verder. Heb je dat ook gedaan? You. Want in het Engels. Zo bracht hij dat ook, hè?
1: Ja. You. En dan heb je, want het is vaak toch dat je een beetje moet zoeken. Zeg ik nou u of jij?
0: Ja.
1: En ja, als je daar gewoon allemaal you van maakt, J-O-E, dan zijn we er ook mee klaar.
0: Ja. Aretha Franklin gaan we laten horen. Think. En dan heb jij zometeen alle ruimte gegeven.
2: Heb je het weer dan zometeen?
0: Heb je het weer?
1: Ja, zeker.
0: Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. 13 voor 7 geworden. 1968. Hier is dan de Queen of Soul.

0: Think. Nou, nadenken hoeven niet, want ze is er, hoor. Griet als Spannenburg.
1: Goedemorgen, tezamen. Hi.
0: Ja, had je eigenlijk een beetje goed geslapen? Want die temperatuur, Anne en ik hadden het er net buiten de uitzending even over. Mm-hmm. Dat wij het zo heerlijk vinden dat die na die dagtemperatuur naar een idioot hoge hoogte gaat deze week. Maar ja, dat die nachttemperatuur nog altijd hartstikke lekker
1: is. Ja, dit is echt lekker. Ik vond dat je het gisteravond ook al merkte. Buiten, als je in de tuin zat of op het balkon. Mm-hmm. Ja, het koelde gewoon hartstikke snel af. En dat was eigenlijk helemaal niet vervelend. Als je weet dat die warmte er nog aan zit te komen. En dat gezegd hebbende. Ik denk ook dat de warmte de komende paar dagen best wel goed draagbaar zal zijn.
0: Oké,
1: in de zon is het heet natuurlijk, maar in de schaduw, de relatieve luchtvochtigheid is en blijft gewoon heel laag. Hij daalt zelfs morgen, denk ik, tot onder de 20%. En dan zie je dat je zelf gewoon heel goed je warmte kwijt kunt. Echt totaal anders dan toen eind juni. Ja. Toen we in die hele dampige... Was het ook nog warmer, hè, met die 7, 38 graden. Maar je kon toen gewoon je warmte niet kwijt. Nou, deze warmte is echt van een heel ander kaliber. Ja, dat is wel, dat is voordeel dan.
0: Het is 7:10. Je bent de brenger van goed nieuws voor velen. Ik denk ook, nou, want wij hadden het er net over dat die nachttemperatuur lekker, maar dat je zo meteen de 30 graden gaat bereiken, morgen, overmorgen, en er voorbij gaat, dan is het niet meer uit te houden. Maar dat is dus misschien niet zo.
1: Ik denk dat dat in de schaduw echt best wel goed te doen is. Het spannende vind ik eigenlijk, omdat er een oostelijke, zuidoostelijke wind opsteekt, die natuurlijk droog is, en onze velden en bossen en struweel, dat is allemaal behoorlijk droog geworden. Mm. Dus ik denk dat de brandweerclubs allemaal wel paraat staan.
0: Ik bevestig dat. Ik weet zeker dat dat zo is.
1: Ja.
0: Dus,
1: dus dat is het lastige. Dat ik ook denk van, misschien zit nog even de laatste echte piekspurt van deze bijzondere zomer. En als we hier doorheen zijn, dan kunnen we misschien weer een beetje opgeluchte adem halen. Valt er zaterdag ook misschien een bui? Nou, het zou mooi zijn. En dan worden de temperaturen ook weer iets bescheidener daarna. Ja.
0: Vandaag dus de 8 of misschien wel 29 graden.
1: Ja, 8, 29 gaat langzaam, hè, want we zijn een keel begonnen met een graadje of 11, 12. Rond lunchtijd is het 3, 24 graden. Dus temperatuurstijging die gaat gematigd snel. En dan vanmiddag 8, 29 graden, voluit zon. Een oostelijk windje wat gaat opsteken en goed houdbare warmte.
0: Ik zeg hartstikke lekker.
1: Ik denk dat het echt wel lekker aanvoelt.
0: Ja, nou. Volgende uur praten we er eens even over door. Over misschien de lange termijn verwachting.
1: Ja.
0: Hoorde je al een beetje iets over zeggen?
1: Dus, een bui. Misschien.
0: Frita, tot zometeen
1: weer. Tot zo.

0: Volgende week de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden van 2 tot 5.
1: Tot volgende week.

0: Oh, Joe Dolan en You're Such a Good Looking Woman. Een van de grote hits van deze Ier. Want dat was die Joe Dolan al heel lang niet meer bij ons trouwens. 7:02. Jij bent wel bij ons in Utrecht. Dus wakker Radio M Utrecht.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Wij gaan ons opmaken. Nou ja, dat klinkt heel gek. Jij misschien wel, maar ik niet. Maar zo heet dat. Wij gaan ons opmaken voor het volgende uur.
1: Utrecht. Ja, daar zit een hoop weer in. Waaronder iets over de zonsverduistering die eraan komt vanavond.
0: Dat wil je meemaken.
1: Ja, dus, een leuk gesprek wat we zo meteen gaan hebben.
0: Oké. Okay. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Nu met die Alessi's, ofwel die Alessi Brothers. All for reason.

0: met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
1: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
8: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
7: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
9: Het overstapje van Sierhuis, hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Moor! Emre Moor doet het, toch? Voor NEC.
7: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off-ronde tegen het Noorse Bodø/Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Klinkt als verkeersinformatie, maar daar hebben we helemaal geen tijd voor. Eerst maar eens eventjes, ik ga ook zo even kijken trouwens, of er toch wel iets bij is gekomen aan files. Want ik zag niks op het beeldscherm, maar Marjolein Heijen bij ons in de studio. En dat betekent wel eventjes aandacht voor het nieuws uit de regio bij Radio 1 Utrecht. Marjolein, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Een Amersfoorter moet mogelijk 3,5 jaar de cel in voor het beschieten van een woning. Het incident was 2 jaar geleden in de wijk Liendert. En volgens justitie had deze verdachte ruzie met een van de bewoners. In Veenendaal was gisteravond een politieachtervolging. Agenten zaten achter een auto aan en op de Holleweg verloor de bestuurder de macht over het stuur, botste tegen een bestelbus. 1 verdachte zou zijn aangehouden. De aanleiding van de achtervolging, dat is nog niet bekend. En het wordt vandaag en morgen ook weer warm. Reden voor de organisatie van de Utrechtse introductieweek om maatregelen te nemen om het hoofd koel te houden. Studenten, ze krijgen extra water, zonnebrand. Er zijn ook meer schaduwplekken gemaakt. En morgen, ja, dan geldt het Nationaal hitteplan, ja. Het hele land dus.
10: Ja. En Grieta zei net, dat vond ik eigenlijk wel verrassend voor 7 uur, dat doordat het wel heel erg warm wordt, maar dat er heel veel vocht in de lucht zit, dat het wel niet zo benauwd aan gaat voelen als de voorgaande keer.
11: Oh, dat is wel prettig ook.
10: Ja, zeker.
11: Ja, toch? Ja,
10: dat
11: voor iedereen.
10: Maar
11: ja.
10: Nieuws denk ik voor veel mensen, dus
11: ja, goed. Zeker.
10: Maar het gaat wel heel erg warm worden, dat sowieso.
11: Sowieso moet je daar een beetje rekening mee houden.
10: Marjolein, dank je. Tot zometeen.
11: Tot zo.
10: 19:30 en dan het nieuws uitgebreid hier bij Radio 1 Utrecht. Verkeer, rijd goed door.
12: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
13: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.

0: eens.
1: Alle tijd, want het is zomer.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
3: Zeven over zeven. Utrecht is wakker met nieuws, weer verkeer en fijne muziek. En Robert-Jan Boy natuurlijk, die gaat verslag doen van het lage water bij Wijk bij Duurstede. Robert-Jan, bonjour.
4: Ja, bonjour. Goedemorgen. Ja, nog een klein stukje rijden. Ik rijd nu trouwens door Wijk bij Duurstede. Ik zie daar de kerktoren al. En dan inderdaad naar de haven. Want de ponten richting Beuzeghem, richting Rijzen over de Lek, die varen nog wel. Maar zwaar vrachtverkeer is niet meer welkom. Boven de 10 ton, meen ik. Dus dat heeft allemaal uiteraard met het lage water te maken in de Lek en in de Nederrijn. We gaan eens even kijken wat precies de situatie is en wat de verwachtingen zijn. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar het veer Culemborg-Schalkwijk en vice versa. Mm-hmm. Ja, die vaart niet meer vanwege de lage waterstand.
3: Ja.
4: Een actueel thema.
3: Ik vraag me af, maar dat weet jij misschien wel. En anders vraag je het zo meteen maar met je gasten die je op locatie tegenkomt. Moet het vrachtverkeer ver omrijden als ze deze pont uiteindelijk niet meer kunnen gaan gebruiken? Dus?
4: Ik zal het wel eventjes vragen, inderdaad. Dat gaat allemaal via de snelweg natuurlijk.
3: Daarom.
4: Maar dat schijnt toch wel een behoorlijk stukje te zijn, inderdaad.
3: Maar goed. Ik
4: zal het zeker aan de orde stellen.
3: Oké, zometeen na 19:30 in Utrecht is wakker, hoor je er meer over. Diverse onderwerpen natuurlijk in dit uur.
5: Straks zometeen om 19:15 gaan we in gesprek met een oogarts van het UMC Utrecht, Moor Dikman. Ja, want het zal je niet zijn ontgaan. We kunnen vanavond kijken naar een gedeeltelijke zonsverduistering. En waarom is het nou zo belangrijk om dat te doen met een speciale eclipsbril? Of met iets anders, een alternatief? Nou, daar gaat hij ons alles over vertellen.
3: Ik ben benieuwd. Ik heb een vergiet. Denk ik wel.
5: Ja. Gaan horen of dat ook een goed alternatief is.
3: Of dat echt voldoende je ogen beschermt, inderdaad. Als je
5: wil
3: kijken
5: hoe dat is om te horen van een oogarts die daar verstand van heeft.
3: Nou, Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Goedemorgen.

0: Rolling Stones uit het jaar 1967. Ja, ze maakten ook stevige muziek van een aantal jaar daarvoor ook al. Braken ze wel de tent af, dat gebeurde ook in Nederland wel. Dit was 67, een rustig nummer Ruby Tuesday op deze woensdag. Woensdagochtend is 12 minuten voor 19:30 geworden. Dit is Radio M Utrecht.
1: Ja, het nieuws zal je niet ontgaan zijn de afgelopen dagen. Vanavond kun je een gedeeltelijke zonsverduistering zien. Ook in onze provincie Utrecht. Maar is dat kijken daarnaar gevaarlijk voor je ogen? En waarom is het bijvoorbeeld belangrijk om dat te doen met een speciale eclipsbril? Hoe dat zit, vragen we aan Moor Dikman, hoogleraar oogheelkunde en afdelingshoofd van oogheelkunde in het UMC Utrecht. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe komt het dat je zo'n gedeeltelijke zonsverduistering beter niet met het blote oog kunt bekijken?
2: Omdat het zonlicht ook tijdens een gedeeltelijke zonsverduistering nog steeds enorm fel en krachtig is. En je oog heeft daar geen natuurlijke bescherming tegen. Dus als je rechtstreeks naar de zon kijkt, kan het netvlies beschadigd raken. En die beschadiging kan blijven zijn.
0: Ik heb een zonnebril liggen. Is dat voldoende voor vanavond?
2: Een zonnebril is absoluut niet voldoende om bescherming te bieden vanavond.
1: Oké, waarom niet?
2: Omdat het onvoldoende filtreert. Het licht is te veel en wordt gefocust door het oog. Dus een zonnebril is absoluut niet voldoende. Een eclipsbril zou voldoende bescherming bieden, mocht het aan de norm voldoen. Maar we zien ook dat er veel van deze brillen uit de handel worden genomen. Omdat, ondanks het feit dat er een isonormering op staat, voldoen ze toch niet aan de norm. En daarnaast begrijp ik dat ze ongeveer uitverkocht zijn.
0: Ja, dat wel. Maar stel dat je ze wel hebt liggen. Ja, u zegt isonormering, dat is een bepaalde normering, zeg maar, kwalitatief. Deugen ze misschien ook niet allemaal? Dat is wat u eigenlijk zegt.
2: Precies, de ogen misschien niet allemaal. En als er een krasje op zit, kunnen ze ook niet meer goed functioneren. Dus ik zou niet adviseren om rechtstreeks naar de zon te kijken.
1: Ja, oké. Ja, nu noemde net al netvliesschade. Wat voor schade kan dat veroorzaken aan onze ogen als je het toch wel doet zonder eclipsbril kijken?
2: Eigenlijk is het een soort verbranding van het netvlies. Het netvlies is het lichtgevoelige weefsel achterin het oog. Die beschadiging, dat voelen we niet, omdat het netvlies geeft geen pijnprikkel. En de schade kan zelfs uren of dagen later ontstaan.
1: Ja. Gebeurt dat vaak als mensen lang de zon in kijken? Ziet u dat?
2: Dat gebeurt gelukkig niet heel raak, maar het komt zeker voor. En vooral bij een zonverduistering zijn mensen geneigd om langer en vaker naar de zon te kijken. En het lastige is nogmaals dat we het werkelijke aantal moeilijk precies kunnen meten, omdat mensen soms pas veel later met klachten komen.
1: Ja.
2: En dan is het verband met het kijken naar de zon niet altijd direct te leggen.
0: Zijn er ook andere lichtbronnen of iets waar je netvlies van beschadigd kan raken?
2: Ja, zeker. Er zijn veel laserbronnen tegenwoordig bijvoorbeeld waar het netvlies door beschadigd kan raken. We gebruiken dat eigenlijk positief om mensen met netvliesaandoeningen te behandelen met speciaal apparatuur.
0: Ja, maar dat is om oneffenheden of zaken die het oog, die het zicht belemmeren, om die juist weer goed te krijgen.
1: Ja, zo'n ooglaserbehandeling, ja.
0: Ja. Ja. Hoe gaat u zelf kijken vanavond? Of ga je niet kijken vanavond als oogarts? Zegt u, nou, ik doe dat niet, want ik beveel dat niet aan.
2: Ik ga zeker niet direct naar de zon kijken.
0: Nee, dat begrijp ik. Dat zou heel gek zijn.
2: Ja, ik ga weer een livestream bekijken.
0: Oh.
2: En ik heb met mijn kindje zo'n camera obscura ga ik maken.
0: Oh, wat goed. Leg even uit wat dat ook weer is, want dat is een mooie naam ook trouwens.
2: Ja, dat is, je kan dat heel makkelijk merken door een gaatje te maken in een karton en dan met je rug naar de zon wijzen. En dan projecteer je eigenlijk de zon op een vel papier. Je kunt ook een vergiet gebruiken of een zeefje. En dan kijk je niet direct naar de zon, maar naar een projectie van de zon. Dat is heel leuk.
0: Kijk eens, we moeten gaan knutselen vanmiddag nog om tijd die zonsverduistering mee te maken. Eigenlijk ben ik heel erg goed.
1: Leuk hoor.
0: Goed, wat we nu als conclusie kunnen trekken is dat je, als je een eclipsbril hebt, ja, dat je dus niet 100% zeker weet of die goed is. Dus dan wil ik wel weten, raadt u dat als oogarts nou af of aan om een eclipsbrilletje te pakken en vanavond naar die zon te gaan kijken?
2: Ik zou dat persoonlijk niet doen, maar als je een goede eclipsebril hebt die wel aan de norm voldoet en geen krassen heeft, zou dat in principe veilig moeten zijn.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik vind het toch een beetje eng om hiermee af te sluiten. Zeg, nou ja, dan moet je dat maar niet doen of wel doen. Want, ja,
1: hoe weten we dat zo'n bril aan de norm voldoet?
0: Precies, hoe kun je dat zien?
2: Dat weet je dus niet. Oh, dat is precies het probleem. Spannend. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Het is een mooie natuurfenomeen, maar doe dat indirect. Weet je, het is niet zo spannend. Normaliter, ik weet niet hoe jullie dat doen, maar ik kijk niet de hele dag naar de zon.
0: Nee, dat is waar. Dat doe je normaal ook niet. Nee,
1: ik had heel snel mijn zonnebril op, anders dan krijg ik van die prikogen.
0: Ja, en dat is dus niet voldoende, zegt de dokter.
1: Nee.
0: Het, hè? Dus,
1: ja. Nou,
0: veel plezier met knutselen, camera obscura gaan maken met uw kind. En dank voor de toelichting in de uitzending in elk geval. Hè?
2: Ja, ook voor jullie. Fijne dag.
0: Dank. Mor Dikman, hoogleraar oogheelkunde. Verbonden aan het UZ
1: Utrecht, yes.
0: Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, ja,
1: daar zit toch wel
0: een beetje bedenkingen over hoe ik dat vanavond ga doen.
1: Ja.
0: Gewoon maar een beetje de lucht kijken, denk ik dan. Ja. Niet waar die zon stond. Het wordt ook donker natuurlijk.
1: Ja, of die camera obscura namaken, vond ik ook al leuk. Even knutselen vanavond.
0: Vanavond? We gaan vanmiddag knutselen. We gaan samen knutselen.
1: Oh, dat vind ik leuk, ja.
0: Radio M Utrecht is wakker met Nick Kurt.

0: Nick Kershaw. Ja, ik zei het al, toepasselijke titel. I won't let the sun go down on me. Ja, die zon.
1: Dat
0: ik
1: is ben wat, dat hoor.
0: Nu we dit hebben gehoord van de professor.
1: Ja.
0: De overheid van het combinatie van deze functies. En hij is de hoofdtijger. Met zijn uitspraken dat je toch heel voorzichtig moet zijn met ook een eclipsbrilletje.
1: Check of die voldoet aan de norm en dat hij niet beschadigd is. Anders kan het effect gewoon niet zo zijn. Dan hoef je beter niet te dragen.
0: Is
1: de conclusie.
0: Ik blijf lekker binnen.
1: Ga via livestream kijken. Denk.
0: Gordijnen dicht ook. Goed, vanavond dus, dan is het zover. We gaan er nog wel door over praten natuurlijk in Utrecht. Maar zometeen hebben we iets anders te horen. Hè? Dat is het nieuws uit de regio. Marjolein, vertel.
2: Ja, dat gaat dan weer over een forse strafeis tegen een man uit Amersfoort. En over hittemaatregelen tijdens de introductieweek voor studenten in Utrecht.
0: Over 2 minuten hoor je er meer over bij Radio M Utrecht.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Het is 19:30. Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Marjolein. Dat begint met een forse strafeis tegen een man uit Amersfoort.
2: Het Openbaar Ministerie wil dat hij 3,5 jaar de cel ingaat. Deze man wordt verdacht van het beschieten van een woning in de wijk Lindert 2 jaar geleden. Volgens justitie had de verdachte ruzie met een van de bewoners. De man wordt ook nog verdacht van een straatroof. Onder bedreiging van een mes heeft hij een scooter gestolen. In Veenendaal was gisteravond een politieachtervolging. Agenten zaten achter de bestuurder van een auto aan. Op de holle weg verloor de man de macht over het stuur en botste tegen een bestelbus. 1 verdachte is aangehouden. Volgens omstanders is een ander op de vlucht geslagen, maar dat is nog niet bevestigd. De aanleiding voor de achtervolging is onduidelijk. In Nieuwegein zijn persoonsgegevens per ongeluk openbaar gemaakt in minstens 2 documenten van de gemeenteraad. En de gemeente heeft na een melding direct actie ondernomen en de autoriteit persoonsgegevens geïnformeerd. En ook zijn meerdere documenten tijdelijk offline gehaald, zodat ze kunnen worden gecontroleerd. Vanwege de warmte neemt de organisatie van de Utrechtse introductietijd maatregelen. Zo'n 3000 studenten maken deze week kennis met de stad. Voor hen zijn vandaag en morgen gratis flesjes water beschikbaar. Er is zonnebrand en er zijn ook extra schaduwplekken gemaakt. Bijvoorbeeld in Park Lepelenburg, waar meerdere activiteiten zijn. Vanaf morgen geldt ook nog het Nationaal Hitteplan in het hele land om extra te letten op kwetsbare mensen. En je kunt er ook meer over lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Nou, meteen maar even naar het weer. Opnieuw dus zonnig en warm. Vanmiddag kan het 28 of 29 graden worden.
0: Moeten we ons nog tegen wapenen? Of zijn we intussen wel door de wol geverfd?
2: Ik denk dat we inmiddels een beetje gewend zijn geraakt, toch?
0: Ja, op zich wel.
2: Denk het ook. Weet je hoe je het huis koel houdt? S'avonds lekker die ramen open.
1: Airco aan.
0: Als die koelte maar binnenkomt op een gegeven moment in je huis. En die warmte er dus uitgaat, dan gaat het wel goed, denk ik.
2: Ja, toch?
0: Ja. Dat was de conclusie voor mij. 2:30. Verkeersverwachtingen.nl
10: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
13: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
14: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
15: Utrecht is wakker met Bob.

0: Paul McCartney. Deliver Your Children. 8:08 inmiddels geworden. Ja, de droogte, de lage waterstand, we hebben het er al veel over gehad. Ook die van de Lek en de Nederrijn, die laten zich steeds meer gelden. Neem de pont bijvoorbeeld tussen Culemborg en Schalkwijk, die vaart niet meer. En nu zijn er ook alweer maatregelen genomen bij de ponten, onder andere van Wijk bij Duurstede. Daar is verslaggever Robert-Jan Boy en die staat op de pont. Ben je al heen en weer gevaren of niet?
1: Over de belasting.
2: Ja, Bob, al diverse keren moet ik zeggen. En het blijft fascinerend om dit te zien, want ja, je kunt je voorstellen, de lucht is blauw. Het water spiegelt. We zien de oever, we zien in de verte de kerktorens. Ik zie daar het oude veerhuis van Wijk bij Duurstede recht voor mij. En de pont vaart heen en weer, inderdaad. Het water staat lager. Dat kun je misschien wel een beetje zien aan de keien langs de kant van de Lek. Beetje begroeid, dus dat komt nu eventjes bloot te liggen als het ware. En ik zie de meneer hier, die komt net op de fiets aan.
1: Ja.
2: We varen nu weer richting Wijk bij Duurstede.
1: Ja, inderdaad.
2: Even zwaaien naar boven, want ja? De pont is dus ja, uiteraard langwerpig. Dus je kunt erop rijden, maar het wordt eigenlijk overkapt door het stuurhuis.
1: Ja.
2: Een soort overkapping is er eigenlijk gemaakt. Daar zit schipper Henk, gaan we zo meteen naartoe.
1: Ja.
2: Maar u bent regelmatig hier te vinden als u zo zwaaiend aan boord gaat.
1: Ja, klopt. Dagelijks.
2: Waarom?
1: Om naar mijn werk te gaan.
2: Waar werkt u?
1: In Wijk bij Duurstede.
2: Ja, waar komt u vandaan?
1: Ik kom uit Maurik.
2: Kijk.
1: Dus, ja, dit is een hele belangrijke tak om naar de overkant te komen.
2: Om een stukje af te zijn.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dus.
2: En wat vindt u van deze ambiance? Als u hier regelmatig komt.
1: Ja, mooi.
2: Wat doet het met u?
1: Ja, even terug in de tijd.
2: Ja. Terug in de tijd?
1: Ja, dit maakt het even dat het allemaal tot rust brengt.
2: Ja.
1: En daarna gaan we weer in het vluchtige leven verder. Als we aan de overkant zijn gearriveerd.
2: Dat zijn van die werktuigelijke gedachten. We begrijpen het. Maar ja, het lage water.
1: Ja, dat,
2: komt dat
1: is
2: ook
1: dan
2: nog een beetje
1: zorgwekkend. Zorgwekkend. Dus ik hoop dan weer in de vaart blijven. En dan kunnen we daar gewoon gebruik van blijven maken.
2: Nou, we gaan even naar de schipper toe om te kijken wat precies de stand van zaken is. Nog, nou wat zal het zijn, 20 meter varen.
1: Ja.
2: En dan
1: ja.
2: Gaat de klep weer tegen de wal aan.
1: Ja, hartelijk dank.
2: Goeie tocht.
1: En een fijne dag.
2: We gaan hier eventjes een bakboord uit. Stijl trapje hier. Omhoog. Hup. Dat is één. En daar is nog een groene trap. Altijd even goed vasthouden natuurlijk. Rechterhand op aan de leuning. En dan komen we hier bij een soort aquarium. Boven het dek. Even kijken. Alle rust hier. En daar zit schipper Henk eens even kijken in een grote stoel. Aan weerszijden allerlei knoppen. Draait aan een soort pookje. Oh, we zijn er bijna. Zitten we midden in de concentratie, schipper Henk?
3: Dat valt best mee.
2: Ja?
3: Ja, dat valt wel mee.
2: Wat gebeurt er op dit moment?
3: We zijn nu aan het aanmeren.
2: Ja.
3: Dus wij pakken nu weer de veerstoep. En wij gaan de auto's er weer afzetten.
2: Kijk, en de klep, die gaat nu de wal op.
3: Ja.
2: Hups, ik een beetje omhoog. Klein stukje nog. Precies zo te zien, vanaf boven. Fantastisch. En we zijn er weer. We voelden door de hele pont heen.
3: Engeland.
2: Kunnen we nu wat vragen?
3: Zeker.
2: Zeker. Hoe is nou de stand van zaken met het lage water? We horen vrachtverkeer nog 10 ton. Dat kan niet meer?
3: Dat klopt, ja. In verband met de lage waterstand doen wij ons beperken tot een gewicht van 10 ton.
2: Ja, ja. Want hoe laag staat het water nu?
3: Wat ik zo ongeveer kan inschatten is dat het toch wel zo'n misschien 1,80 meter lager staat dan normaal. Misschien wel 2. Ja.
2: En heeft dat, waarom kan het zware vrachtverkeer er dan niet op?
3: Dat heeft te maken met de beweegbaarheid van de klep.
2: Van die klep?
3: Ja.
2: Ja. Ja.
3: Dus als de klep niet ver genoeg meer omhoog kan, zodat we dus weg kunnen varen.
2: Ja.
3: En er zou zwaar verkeer op komen te staan, dan zitten we dus met nog meer vast.
2: En dan moet het vrachtverkeer toch een stukje omrijden natuurlijk.
3: Ja, dat moet dan via de bruggen.
2: Ja, ik denk Renen.
3: Renen is een optie of de andere kant op.
2: A7, is er eigenlijk veel zwaar vrachtverkeer? Wat moeten we dan aan denken?
3: Dat kunnen tankwagens zijn. Dat kunnen dus auto's zijn met die straatstenen vervoeren of tegels. Soms ook gewoon grind.
4: Ja.
3: Grind is natuurlijk ook heel zwaar. Soms krijgen we wat zand over, zware grond. Dus dat zijn de zware auto's.
4: En als het veer Culemborg-Schalkwijk nog, die is helemaal uit de vaart? Deze vaart dan nog?
3: Deze vaart nog, ja.
4: Hoe kan dat?
3: Ja, wij zijn een van de betrouwbaarste pontjes kennelijk.
4: Uiteraard. Dus, maar de rivier is net wat anders hier, de Lek. Of zo,
3: dat, het, dat kan. Dus wij hebben misschien het geluk dat dat diepgang hier wat meer is. De constructie van de pont zorgt er waarschijnlijk ook voor.
4: Ja.
3: Dat wij... wij zijn ook een vrijvarende pont. Hè? Dus we hebben iets meer bewegingsruimte dan iemand of een pont die dus
4: aan draait. Die Beuzegum zit aan een soort anker en vaart, hangt aan een kabel, zeg maar heen en weer.
3: En dat geldt ook voor de andere pont. Dus.
4: Nou, ik zal niet langer storen. Het is al heerlijk rustig hier. Misschien komen we straks nog even kijken, want dit is toch een soort rustig walhalla. Ja,
3: dit is
4: een schitterend uitzicht.
3: Een beetje water erbij en je hebt de spa, hè?
4: Er zijn weer nieuwe auto's opgekomen. De stoel wordt omgedraaid zometeen. Kijk, de slagbomen gaan dicht. En dan gaan we weer heen en weer richting reizen.
3: Ja.
4: Bedankt. En fantastisch iets, hè? Even kijken.

0: En zo is het vrolijke Nederlands lied weer hoorbaar geweest bij Radio M Utrecht in Utrecht is wakker. En zometeen, vanaf 9 uur, dat duurt dus nog eventjes, natuurlijk alleen maar Nederlandstalige muziek. Want Edwin heeft dan natuurlijk zijn programma. En dat is de hit uit Holland hier bij Radio M Utrecht. Ja, daar is altijd heel veel belangstelling voor. Voor heel veel programma's trouwens. Maar ik bedoel, voor het Nederlandse lied met name. En dat dragen wij dan ook zeker een warm hart toe. Ja, jij snapt dat?
1: Ja, ik hou er ook wel van. Ik vind het wel wat gezellig, het volks. Ja, de ene hit is natuurlijk leuker dan de andere, moet ik eerlijk zijn. Maar
0: natuurlijk,
1: ja,
0: maar smaken verschillen.
1: Ja. Echt wel leuk, een nieuwe hit.
0: Ja, wij vinden het leuk om dat te laten horen. Dat is een uur lang bij Radio M Utrecht. Van 9 tot 10. Maar voor die tijd nog veel te doen dus. In Utrecht is wakker. Bijvoorbeeld de vraag van vandaag die de hele dag centraal staat op de radio.
1: Ja, hoe beleef jij de lage waterstand? Nou, we hoorden net al onze verslaggever Robert-Jan Boy. Die is ter plaatse bij de veerponten om te kijken hoe die daarmee omgaan. Maar we zijn benieuwd hoe jij ze beleeft, die lage waterstand. Of die droogte als het ware. Er zijn wat reacties op binnengekomen. Hans die zegt goedemorgen Bob en Anne. Hier in de buurt is geen water te vinden, maar het lijkt wel herfst hier. Met alle verdroogde bomen. En het gazon in de tuin wordt steeds bruiner. Ja, dat is ook een waarneming, hè? Hebben we hier even kijken. Gerda zegt goedemorgen. Het is een vreemd gezicht. En waarschijnlijk zal dit wel vaker voorkomen de komende tijd. Hier in de omgeving varen er geen pontjes meer. Ja, ik ben er niet afhankelijk van, zegt Gerda. Maar het kan lastig zijn als je er wel afhankelijk van bent. Of als je ze nodig hebt. Ja, dat is ook zeker een feit. Dan moet je even omrijden of zo. Ik hoop dat er dan wel goede alternatieven komen voor de route. En Johanna die zegt, goedemorgen. Ja, ik vind het erg triest als je dit soort foto's ziet. Ja, als je het kunt zien op Facebook bij ons Radio M Utrecht, hebben we wat foto's bij toegevoegd. Van bijvoorbeeld een woonboot en een sloot waar je

0: voor hetzelfde gaat hebben we volgend jaar een hele natte zomer. Dan denken we allemaal van, hé, maar vorig jaar was het toch heel erg lang droog. Ja, dat kan ook.
1: Dan zorgt dat ook weer voor nieuwe problemen natuurlijk.
0: Yes, ah, ja. Zo is het.
1: Anyway, blijf reageren, vinden we leuk. We hebben het over. Hoe beleef jij die lage waterstand? Laat je reactie achter in de app van RTV Utrecht, WhatsApp of Facebook, Radio M Utrecht.
0: Weet je wat we gaan doen?
1: Nou?
0: We gaan doorpraten over het weer.
1: Ja, dat is Gita.
2: Goedemorgen weer.
0: Ja, lage waterstanden, hoge temperaturen. Nou. Die combinatie is het, hè, de laatste tijd wel.
2: Ja, klopt. En alles gaat over de droogte, alles gaat over de zon. We hebben natuurlijk een heel zonnige zomer beleven. Een warme natuurlijk, een droge zomer. Eigenlijk zitten alle weersystemen vast. We zitten continu onder hoge druk. En eerder had je nog wel dat als er een hoge drukgebied was wat oostwaarts wegtrok, dat er voordat een volgend hoge drukgebied daar weer opnieuw boven ons land kwam te liggen, dat je dan een tijdelijk eventjes bijvoorbeeld een paar buien kreeg of wat regen, motregen. Ja, ja. Dat is nu niet. Je ziet steeds dat elk hoge drukgebied wordt onmiddellijk gevolgd door het volgende hoge drukgebied. En er komt eigenlijk geen kans om daar even een frontje tussendoor te frummelen.
0: Nou, en dat is jammer. Waar. Ja, ja. Ja, dat is jammer inderdaad. Ja. Ja. Nou, we gaan door de dagen heen. De komende dagen eventjes qua temperaturen, hoogtes die we gaan bereiken. Maar ook andere zaken die spelen. Begin maar met de dag van vandaag. De zon is er meteen bijgekomen. Ja, bijna overal wel, denk ik.
2: De zon is er voluit bij. We zijn op veel plaatsen gedaald in de late nacht, vroege ochtend naar 10, 11 graden. Het is nu een graadje of 14. En de temperatuur gaat naar 8, 29 graden met voluit zon. Geen vocht aanwezig om stapelwolken te laten ontstaan. Dan kunnen wat van die hoge wolkensluiers overdag langs drijven. Ik denk niet vanavond, maar wel overdag. Dat is een beetje de enige bewolking die je ziet. Ja. En de wind zit in de oostelijke hoek. Die is over het algemeen zwak. Die gaat in de loop van de dag wel wat aantrekken naar matig. Windkracht 3, 4. En dan ja, morgen en overmorgen. Dan zitten we op 3, 34 graden in de middag. Misschien nog zelfs een beetje hoger. Ja, voluit zon. Ik denk geen wolkje aan de lucht. Lage dauwpunten, oftewel lage luchtvochtigheid. En zeker in de ochtenden eigenlijk geen wind. En dit is precies ook zijn de weersomstandigheden om bijvoorbeeld zand- en stofhoosjes te veroorzaken. Oh. Ik zag er dit weekend 2. En dat is eigenlijk, vaak heb je dat op als ondergrond, bijvoorbeeld een asfaltlaag waar wat zand op ligt of hooi, die heel heet wordt, want asfalt wordt natuurlijk nog extra heet, dat je daar een soort klein mini-tornadootje op krijgt. En dan zie je dat allemaal, dat zand of dat gras in een soort slurfje omhoog gaan en eventjes langs een aantal mensen bewegen. Ik zag van het weekend, zondag zag ik er eentje in Overijssel, bij Ommen. Daar ging echt een parasol van een paar mensen ging om. Je zag echt zo'n stofhoosje met wat hooi erin. Ja.
0: Maar echt een stukje de hoogte in. Dus ja, ik denk, je hebt het over asfalt of over de weg, zeg maar. Ja. Nou, eventjes een centimeter of 10, 20 boven de weg.
2: Nee, dat gaat echt wel, 10 meter of zo de lucht in.
1: Oh, ja.
0: Nee.
2: En dat is echt op die hitte, je krijgt het de grond, de bodem wordt echt extra verhit. Zeker asfalt, en ligt daar wat zand bijvoorbeeld op, of een zandpad, wat ook heet wordt. Ja. Dan kan het even een kleine mini-tornadertje geven. Een stof of een zandhoos. En daar zijn vandaag en de komende dagen echt uitermate geschikt voor. Dus weer iets om op te letten.
0: Ja. Zo, ik hoor daarvan op. Ik moet je,
2: nooit gezien, nog?
1: Nee.
0: Nou
1: nee,
0: ja, misschien, nou ja, misschien wel, maar in die zin, maar dat helemaal niet.
2: Dus, ja, misschien denk je gewoon een soort windvlaag. Maar als je dan ziet, dan precies, zie je echt wel zo'n slurfje eigenlijk. Een beetje ongeorganiseerde slurf, maar toch.
0: Oh, gaat de parasol. Kijk, bij de buren gaat de parasol. Ik zie dat al voor me inderdaad.
2: Zo'n hoos. Dat ja.
0: Oh, als je dan gaat dat ziet, die van ons gaat ook weg. Huppakee.
2: Strandbal, oké. Ja, dat kan. Dat is een beetje het idee.
0: Mijn vrouw gaat de lucht in. Hey,
2: dat gaat niet lukken, denk ik. Dan moet het echt dan tornado zijn. Die hebben we dan voorlopig niet.
0: Ik maak gekkigheid, maar dit zijn weerfenomenen die komen dus voor in deze tijd.
2: Ja, zeker.
0: Dus,
2: ik denk niet dat konijnen of katten mee de lucht in gaan. Daar is er echt te licht voor. Oh. Maar lichte dingen met een grote oppervlakte, tuinkussens of zo, of weet ik wat, dat kan wel eventjes de lucht in gaan. Ja.
0: Nou, alle respect voor de katten. Ik weet dat jullie, Anne, en jij ook een kattenliefhebber bent.
2: Ja.
0: Ik ben echt zo'n dierenliefhebber, laat ik heel eerlijk zijn. Maar gisteren hadden we weer de kat van de buren bij ons. Ja, en ik denk, en
2: die heeft
0: een klein beetje opgejaagd. En die ging natuurlijk weer naar huis toe. Het beestje kan er niks aan doen. Maar wat denk je? Wel kattenstront in mijn tuin.
2: Nee.
0: En dan denk ik van nee, dat vind ik toch wel wat smerig eigenlijk.
2: Die zag jouw tuin als kattenbak.
0: Heerlijk vond ik.
1: Nou, als daar een zandhoos komt, dan vliegt die drol door je tuin. Dat is ook
0: wij wijken heel erg af van, we zitten nu in de kattendrollen. We zaten net in tornado's en hoge temperaturen. Vandaag

0: 8:29, kom maar even terug op de dag van vandaag.
1: Ja, dat zal ongeveer om tussen 3 en 5 ongeveer gehaald worden. Want ze hebben even een weg af te leggen omdat ze zo'n kille nacht hebben gehad. Mm-hmm. En vanavond zie je dan de temperatuur ook weer redelijk snel dalen.
0: Oh.
1: En vannacht heb je dan, een graad of 15 ongeveer.
0: Ja.
1: En vanavond natuurlijk de gedeeltelijke zonsverduistering.
0: Ja, daar wil ik nog even over hebben. Want je zegt net iets over temperatuur. We hebben niet veel tijd meer nu voor 8 uur, denk ik. Maar de temperatuur gaat op een gegeven moment naar beneden.
1: Ja.
0: Maar als de zon verduisterd wordt vanavond, hè, die gedeeltelijke zonsverduistering, merk je dat ook in de temperatuur al dan?
1: Nee, dat denk ik niet. Al worden er wel extra metingen gedaan. Een weercollega van mij in Drenthe, in Holsloot, die heeft allerlei meetdingen opgesteld om dat te kijken of dat wat is.
0: Ja.
1: Gebeurt wel bij volledige zonsverduistering. En dan zie je ook echt heel veel effecten in de natuur. Maar we gaan zien wat deze gedeeltelijke zonsverduistering oplevert aan inderdaad een temperatuurschommeling.
0: Ja. Daar kunnen we dan morgen weer op terugkomen.
1: Ja,
0: maar zometeen in het volgende uur, Utrecht is wakker, hebben we weer een weeroverzicht van jou. Kunnen we nog even kijken wat we doen. Maar je mag nog niet naar huis.
1: Sterker nog,
0: je zit in je eigen weerkamer. Wij ronden af met jouw weerspreuk.
1: Ja, eentje die niet ruimt, maar die misschien wel uitkomt. Laten we het hopen. Tenminste, ik hou van de winter. Een warme zomer, een strenge winter.
0: Tot zometeen, Gita.
1: Tot zo.
0: Bedankt voor nu, hè.
1: Joehoe.
0: Derde uur Utrecht is wakker in de aantocht. Het is 5 minuten voor 8. Dat leiden we in met de Cats en Be My Day.

0: werkmateriaallevering en voor het altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
9: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
8: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit de fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
10: Visser houdt ze, redt ze het. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
8: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: We nemen een frisse duik in de derde uur. Utrecht is wakker. Dat van start ging het nieuws uit binnen- en buitenland. Brengt ons bij de stem van Marjolein.
12: Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Marjolein, steek van wal.
12: De gemeente Nieuwegein heeft per ongeluk persoonsgegevens openbaar gemaakt. In zeker 2 documenten van de gemeenteraad. Die zijn wel meteen offline gehaald. Net als ook andere documenten. Want die worden nu eerst gecontroleerd. Een jongen van 19 uit Bunschoten heeft een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf gekregen, omdat hij volgens de rechter voor een levensgevaarlijke situatie had gezorgd. Hij had namelijk een paar kilo professioneel vuurwerk in een schuur neergelegd. Dat spul werd gevonden nadat er brand was uitgebroken. Nou, het liep goed af, maar het had heel anders kunnen gaan.
11: Lijkt me wel, ja.
12: Als dat was ontploft bijvoorbeeld, ja. En wie vanavond naar de gedeeltelijke zonsverduistering gaat kijken, die krijgt nog even een waarschuwing om dat alleen maar met een goede eclipsbril te doen, omdat het anders schade kan geven aan je ogen.
11: Precies. Moet je kijken of er ISO-norm op staat, een bepaalde norm. Ja. En dat mag ook niet beschadigd zijn natuurlijk, de bril dat je wel gehoord in de uitzending.
12: Nee, precies. Ja. Echt oppassen. En niet je gewone zonnebril opzetten. Nee.
11: En jij? Vanavond ga je kijken.
12: Ik heb geen eclipsbril, dus
11: ik ook niet.
12: Ga proberen die truc te doen met het vergiet en dan met je rug naar de zon en een wit blaadje, toch? Ja. Zoiets was het.
11: Wordt het niet een beetje strijd wie als eerste de vergiet pakt? Of ga je, ja, dat kan ook natuurlijk thuis.
12: Je kan toch samen door de vergiet kijken op dat blaadje?
11: Kan
12: volgens mij wel. Ja.
13: Ook romantisch, gelijk even date night. Eclipse kijken.
11: Met samen
12: zo is het. Kijk, hier, goede ideeën.
13: Nou, Bob.
11: Vergiet me niet. vanavond dus. We gaan er nog verder over doorpraten in Utrecht is Bakker zometeen. Marjolein, we horen je natuurlijk met het regionieuws om 8:30
12: uit.
11: Tot zometeen. Ik heb verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A27 en ik heb ook nog een melding voor de A28. Almere, Gorkum, de A27 dus. Tussen Utrecht-Noord en Knoop het Lunetten, daar liggen voorwerpen op de weg. De hoofdrijbaan is dicht. Uiteraard moet je dan de parallelbaan nemen. Maar je hebt wel ook 20 minuten vertraging op die parallelbaan richting Gorkum dus. En A28 van Amersfoort naar Utrecht, dat is vanaf Rietten Dolder, nummer 3, tot aan Utrecht. Dus de aansluiting met de A27. Ook daar doe je vanwege de vertraging op de 27 5 minuten langer over.
14: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
17: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
18: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
19: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
20: Als je dit hoort, dan is dat een veilig gevoel. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Kijk op ecebv.nl.
21: De zomer vier je bij ons.
22: Want het is zomer.
23: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
11: Ja, voor dit uur is ook weer de grote vraag.
12: Schipper, mag ik overvaren?
11: Robert-Jan Boy.
25: Ja. Nou, dat mag inderdaad, want hij vaart toch wel hoor. Een pont tussen Wijk-Beduursteden en Rijzen. Hij komt juist weer aan de kant van Rijzen uit. De mevrouw op de fiets gaat er zo meteen weer vandoor. En is blij dat hij vaart waarschijnlijk?
26: Nou, zeker. Anders kom ik niet op tijd op mijn werk. Ik denk dat ze dat bij Beneden Leeuwendierenkliniek ook wel heel fijn vinden.
25: Aha, anders moet u via de Renen zeggen. Zeker.
26: Nee, dat duurt veel te lang. Nee? Dat duurt veel te lang. Dan kom ik niet op tijd en dan zitten al die honden en katten op mij te wachten.
25: Kijk, en dat kan niet. Nou, u kunt nu weer verder gaan, want de klip is omlaag. Is weer op de wal beland, als het ware. Zodat het makkelijk. Kijk eens even. Dat is hem. Gelukkig maar. Ja, Bob, want deze pont. Ja, we zijn er weer. Andere ponten varen niet. Bijvoorbeeld het pont tussen Culemborg en Schalkwijk. Vanwege het lage water. En dan kan die klep niet goed terechtkomen. Maar hier dus wel. Hoewel vrachtverkeer vanaf 10 ton niet meer kan.
26: Ik weeg nog geen 10 ton. Gelukkig.
25: Nee, maar dat is niet persoonlijk bedoeld hoor. Nee, dat kun je niet onrustig houden. Wat hij zegt. Nee.
11: Vooral door eten, dan lukt het misschien.
25: Jongen. Zeg, en je kunt toch duidelijk zien dat het echt laag water is. Want ik heb even mijn licht opgestoken bij de schipper. Schipper Henk, die daar hoog boven op een soort overkappend stuurhuis zit. Daarin uiteraard aan de joysticks om de boel te besturen. En die zei net, kijk eens even naar die keien. Kijk eens even naar het aan de oever. Normaal gesproken is het allemaal onder water. Dus het water staat toch behoorlijk laag. Maar goed, dat mogen al duidelijk zijn.
11: Ja.
25: Als het ook beperkte mogelijkheden is om deze pont te gebruiken.
11: Nou, we gaan er meer over horen na 8:30 in Utrecht is wakker. En als de verbinding dan even een beetje niet hapert.
13: Op zee.
11: Dan, ja. Ja, precies. Ja, dat heb je wel natuurlijk.
13: Nou,
11: dan horen we Robert-Jan weer uitgebreid natuurlijk bij deze pont. En de stand van het water is natuurlijk bijzonder laag. Maak je dat zelf ook mee?
13: Ja, inderdaad. Hoe ervaar jij dat, die lage waterstand? Laat het weten in de app van RTV Utrecht. Kun je ons een appje sturen of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
11: En zometeen hebben we een heel ander geluid. Het gaat over de hoofdorganist Amersfoort die we gaan bellen.
13: Ja, 27 is hij. En er wordt inderdaad een nieuwe hoofdorganist van de Keistad Amersfoort. Ja, de Sint-Joriskerk gaat vanavond klinken als Wiebren Blokkers.
11: Kijk eens aan.
13: Benieuwd hoe dat klinkt, horen we zo.
11: Precies, en voor die tijd laten we iets anders horen. Is bin wie du.
13: Ja.
11: Marjane Rosenberg af Radio M Utrecht. Schön, goedemorgen.

0: te zijn.
1: Wat is er allemaal gebeurd met Robbie Williams nadat hij uit Take That stapte? Hij ging solo, had een goede carrière, geweldig. En we hebben het nu over 2001. De Backstreet Boys en de Take That is allemaal jaren 90. Maar Take That, ja, in de jaren 90, solo. Dit was 2001. We zijn 25 jaar opgeschoven. Hij is natuurlijk vader geworden. En,
2: wat een tijd, hè?
1: Hij heeft een hele. Hij is rustig geworden, volgens mij.
2: Ja, ik vind het zo'n leuke man.
1: Oh, ja, vrolijke man. Is het ook.
2: Vrolijk, charismatisch. Ja. Ja. Mooie muziek. Ja.
1: Maar dat hij al 25 jaar oud is, niet te geloven.
2: Dat is bizar.
1: The Road to Mandalay. Nou, wij hebben een andere weg ingeslagen intussen. Want we gaan het hebben over de Sint-Jongenskerk in Amersfoort, waar vanaf vandaag het heel anders gaat klinken.
2: Ja, de klanken die daar uit het orgel komen, komen voortaan vanaf het najaar van Wibren Jonkers. Hij is 27 jaar oud en wordt de nieuwe hoofdorganist van de Keistad.
1: Daar is hij.
2: Ja. Wat betekent dat? En hoe heeft hij op jonge leeftijd zijn hart verloren aan het orgel? Dat willen we weten van hem. Goedemorgen, Wibren.
3: Goedemorgen.
2: Hey, jij bent een echte orgelvirtuoos. Je bespeelt vanavond 4 orgels en 2 piano's. Hoe heb je dat geleerd?
3: Nou ja, waar je mee omgaat word je mee besmet, zeggen ze wel eens. Dus wij hadden thuis een orgel en piano staan. Mm-hmm. En zowel mijn moeder als mijn vader speelden daarop en waren daar groot liefhebber van. Dus ja, het was voor mij volstrekt normaal om daarmee aan de gang te gaan.
1: Vond je het leuk dan orgel spelen? Want bij een ouder speelde ook orgel waarvan ik dacht van nou, dat vond ik een beetje oudbollig. Het moest wel meer zo'n synthesizer zijn eigenlijk.
3: Ja, ja, ja, ik kwam er dus later achter dat heel veel mensen inderdaad zo dachten.
2: Oh.
3: Maar ik vond het zelf helemaal leuk. En ik, dus ik had daar niet zoveel last van. Nee. Die vooroordelen, die karikaturen die soms over het orgel bestaan, die waren bij mij nog niet zo binnengeslagen. Mm. En die bleken later ook totaal niet rechtvaardig te zijn. Dus ik was er ook wel blij mee dat ik daar niet mee besmet was.
1: Je hebt de verdedigende houding aangenomen. Dat vind ik alleen maar hartstikke leuk. Hoor. Nee, maar ik maak een beetje gein, want ik vond het best wel bijzonder natuurlijk dat mijn ouders alle twee orgel speelden. Mijn vader kan het nog steeds heel goed keyboard spelen en zo. Dus het is wel. Leuk om dat in huis te hebben, hè? Iemand die muzikaal is. En dus je hebt het met de paplepel ingegeven gekregen. Dan komt het eigenlijk op neer.
3: Ja, ja, zeker wel. En die verdedigende houding, ik vind het alleen maar leuk dat mensen het orgel waarderen. En ik snap het tegelijkertijd ook wel waar de vooroordelen soms vandaan komen. Dus die probeer ik ook met man en macht te bestrijden.
2: Ja, was dat ook toen jij een klein jongetje was het moment dat je dacht, dit is het, ik word organist?
3: Nou nee, ik wist wel dat ik organist werd, maar ik wist nog niet dat ik daar ook mijn geld mee zou gaan verdienen. Meestal als jongetje, ja, dan je denkt überhaupt niet na over waar je je geld mee wilt verdienen. Of het moet dan politieman zijn natuurlijk.
1: Ja, of brandweer, maar, hè? Brandweer.
3: Ja, of brandweer, ja. Piloot misschien al.
2: Nee, profvoetballer.
3: Ja, 17 of 18 of zo toen ik dacht van, nee, misschien moet ik hier toch maar iets professioneels mee gaan doen.
1: Ja.
3: Dus dat duurde nog een paar jaar.
1: Nou ja, dat lijkt lang geleden in jouw optiek. Je bent 27, introduceren we je net. Dat is 10 jaar daarvoor. Dus het werd wel duidelijk, jij wilt met het orgel aan de gang en nou ja, hoofdorganist van Amersfoort worden. Dat doe je niet zomaar. Hoe is dat dan gekomen?
3: Ja, nou op een gegeven moment bleek in het voorjaar dat de vorige organist, Rien Donkersloot, een transfer ging maken, laat ik het zo zeggen.
1: Ja?
3: Die is naar mijn sluis vertrokken. Waar ook een geweldige orgel en een dito kerk staan. En toen wisten wij dus, er komt een vacature en dan gonst het al snel in het orgelwereldje. En er kwam inderdaad een vacature online. En toen heb ik maar gewoon gesolliciteerd. En dan mag je op gesprek komen, tenminste dat mocht ik. En als dat goed gaat en goed wordt bevonden, dan mag je ook nog eens naar het zogenaamde proefspel.
1: Ja, dat is wel best.
3: Dat heb ik samen met 2 andere kandidaten heb ik gespeeld op het proefspel. Voor een jury en voor de sollicitatiecommissie van de kerk.
1: Een soort idols eigenlijk.
3: Ja, zo zou je het kunnen zien. Ja. Er is nog net geen bel dat iedereen zich kan omdraaien en zo. Dat is weer een ander
1: programma.
3: Ja. Nee, maar gelukkig was het wel unaniem. Dus wel een enigszins vergelijkbare situatie. Dus zowel de sollicitatiecommissie als de externe adviescommissie, die waren eensluidend in hun oordeel. Dus dat is fijn. Dan voel je ook een beetje mandaat.
2: Ja, vanavond treed je voor het eerst op in de Joriskerk in Amersfoort. Je geeft ons vast een voorproefje van hoe dat gaat klinken. Komt-ie.

0: Wiebrennen, is dit één orgel of hoor ik er meerdere? Want ik vind het wel waanzinnig mooi klinken, jullie gezegd.
1: Dit is er maar één. Wat je nu hoort is het orgel van de Martinikerk in Groningen. Bijgenaamd het Groene Monster. En dat is niet heel gek als je hoort hoeveel geweld daaruit komt in zo'n stuk.
0: Dit is mooi. En dat horen we alleen maar op de radio. Dus hooguit via twee speakertjes. Als je in zo'n... als je in zo'n hele grote ruimte zit, dat is wel een belevenis. Dat komt wel tot je, denk ik.
1: Ja, zeker. Het is een totaal surround ervaring. Als je in een kerk zit en zo'n orgel begint over je heen te donderen. Overigens kan het ook fluisterzacht klinken natuurlijk. Hè. Dat is het leuke van orgels. Het is, je bent in je eentje verantwoordelijk voor of heel veel decibellen of juist heel weinig. Maar wel altijd in een prachtige context van zo'n mooie kerk.
2: Ja, Wiebren, je noemt de Martini-toren in Groningen. Het Groene Monster. Heeft de Jochemskerk in Amersfoort ook een bijnaam? Of moet je die nog bedenken?
1: Nee, die ga ik nog bedenken. We hebben natuurlijk ook zoveel orgels daar in Groningen. In Amersfoort. Dat ik ze eigenlijk per orgel een naam zou moeten geven.
2: Oh ja.
1: Om ze überhaupt uit elkaar te kunnen houden.
0: Is dat, nooit eerder gebeurd? Hè? Door de vorige organist dan?
1: Een naam gegeven?
0: Ja.
1: Nou, niet dat ik weet. Die is in ieder geval niet in de openbaarheid gebracht.
0: Nou, dat moet gaan veranderen. Ja, dan willen wij wel de primeur hebben van jou dan.
1: Nou, dan spreken we dat met deze af.
2: Hey, hoe laat kunnen we je horen in Amersfoort vanavond?
1: 8:00 begint het concert. En dan begin ik dus met die muziek die jullie net ook hoorden. Vandaar het lijntje.
0: Ja.
1: Maar daarna komen veel meer componisten uit de muziekgeschiedenis langs. Onder andere Mozart en Franz Liszt. Dus grote namen. En, zeer welkom om dat te horen en te zien gebeuren.
2: Hartstikke leuk. Wiebren Jonkers, 27 jaar vanaf vandaag. Nou, vanaf het najaar, maar je bent nu hoofdorganist van Amersfoort. Treedt vanavond op in de Joriskerk. Dankjewel en veel succes.
1: Graag gedaan en dank.
0: Hoi, hoi.

0: En de Hollywood Bananas, ja, bedenk maar zo'n naam. Lou en de Hollywood Bananas. Nee, net zo moeilijk als het orgel een naam geven, volgens mij.
1: Ja, het Groene Monster. Maar laten we hem even helpen met de naam bedenken voor die orgels.
0: Nou, kijk, als we allemaal een beetje naam in kunnen sturen.
1: Weet jij een leuke naam voor een orgel? Laat het weten in de app of op Facebook.
0: Ja, nee, maar je zegt dat, natuurlijk. Ja. Ja, leuk. Voor deze Sint Joriskerk in Amersfoort. Ja. Want er zijn heel veel orgels, dus er zal wel één naam bij zitten. Die zal door Radio M luisteren.
1: Joris en de Draak? Nee.
0: Dit is Frank Boeien en de groep. Jij

0: 1 miljoen sterren. Vanavond zijn ze te zien. Vannacht beter gezegd. Ja. Nou, niet 1 miljoen, maar wel een aantal vallende sterren.
1: We gaan blijven klaarzitten na die zonsverduistering gelijk door naar de sterren.
0: Het wordt allemaal wat. Moeten we zo meteen nog eens even over hebben. Na het nieuws onder andere hier bij Radio M Utrecht om 8:30. Marjolein, in het regio nieuws.
2: Ja, ik ga het ook hebben over die zonsverduistering.
0: Oké,
2: ja.
0: Maar niet over de sterren nog. Want niet die, over de sterrenregio's vannacht.
2: Oh, vind ik ook leuk. Ja.
0: Zeker, maar daar heb je het niet in het nieuws over.
2: Nee, wel dus over een waarschuwing voor iedereen die naar die eclips gaat kijken. Want hè, dat moet je dan weer veilig doen. En ik heb het ook nog over Nieuwegein, want die gemeente heeft per ongelukken persoonsgegevens gelekt.
0: Zometeen hoor je meer.
3: En hoe was het bij het ING servicepunt?
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Hey Remo!
12: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
11: Hey, Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
0: 8:40. Echt hoog tijd voor het regio nieuws. En ja, het is allemaal hoog zomer. Toch beginnen we met vuurwerk, Marjolein.
2: Ja, want er was veel mis met de opslag daarvan in Bunschoten. Dat is niet helemaal de goede. Ja, dat doen we straks. Ach, weet je, ik zet hem even stop, want dat leidt zo af.
0: Oh,
2: ja. Een jongen van 19 uit Bunschoten, daar begin ik mee. Die heeft een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf gekregen, omdat hij volgens de rechter voor een levensgevaarlijke situatie heeft gezorgd. De man had een paar kilo professioneel vuurwerk in een schuur opgeslagen. Dat spul werd gevonden nadat er brand was uitgebroken. Het liep goed af, maar dit had heel anders kunnen gaan volgens de rechtbank als dat spul was ontploft. In Nieuwegein zijn persoonsgegevens per ongeluk openbaar gemaakt in minstens 2 documenten van de gemeenteraad. De gemeente heeft na een melding direct actie ondernomen en de autoriteit persoonsgegevens geïnformeerd. Ook zijn meerdere documenten tijdelijk offline gehaald, zodat ze kunnen worden gecontroleerd. Wie vanavond naar de zonsverduistering gaat kijken, moet dat alleen doen met een goede eclipsbril. Niet met een cd'tje of een gewone zonnebril, zelfs niet met 2 over elkaar. Volgens deze oogarts van het UMC Utrecht is een goede eclipsbril echt belangrijk om schade aan ogen te voorkomen.
13: Vooral bij een zonsverduistering zijn mensen geneigd om langer en vaker naar de zon te kijken. Een eclipsbril zou voldoende bescherming bieden, mocht het aan de norm voldoen. Maar we zien ook dat er veel van deze brillen uit de handel worden genomen. En als er een kwastje op zit, kunnen ze ook niet meer goed functioneren.
2: Even die bril dus goed controleren voordat je hem gaat gebruiken vanavond. Als je er nog één hebt kunnen vinden, want er is ook een hele run op die brilletjes. Om 7:55, dan is het hoogtepunt van de zonsverduistering.
0: Ja, dan denk ik van, oké, als je het niet hebt, iemand die commercieel denkt, nou, ik ga van die brilletjes produceren voor de volgende keer. Maar die heb je pas in 2081 weer nodig, toch?
2: Ja, nou,
14: dat kan ik nog wel gebruiken.
2: Ik denk dat wij dat niet meer gaan meemaken.
0: Nee, maar er zit nog iemand hier die wel natuurlijk.
1: Ja, jullie kunnen naar mij zwaaien op het moment van de sterren. Hallo.
0: Ja. Ander nieuws.
2: Ja, het is Maureen Koster uit. Zij is niet gelukt om een medaille te veroveren op het EK Atletiek in Birmingham. De 34-jarige atlete kwam op 5 kilometer als een van de favorieten aan de start. 3 ronden voor het einde nam ze ook het initiatief om het tempo te verhogen. En tot de laatste 200 meter liep ze op kop. Maar uiteindelijk werd ze door haar concurrent toch ingehaald en werd ze teleurstellend zesde. Nou, daar lees je ook meer over op onze app en website. Het weer, dan nog eventjes. Het is al zonnig en het wordt weer warm. Vanmiddag zo'n 28 of 29 graden.
0: Maar voor die tijd nog heel wat bulletins die je gaat voordragen.
2: Zo is dat. Ja,
0: samenstellen, niet te vergeten. 10:30, 11:30.
2: Ga zo maar door.
0: 11:30, ja.
2: Tot straks.
0: Dankjewel, Marjolein Heijen. Dan hier bij Radio M Utrecht verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland uiteraard. De A2, daar begin ik mee, van Utrecht naar Amsterdam. Het is langzaam rijden tussen knooppunt Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel. Is maar een klein stukje, toch 10 minuten extra. Het is erg druk daar. En op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam, tussen Nieuwegein en Utrecht Leidse Rijn, doe je een kwartier langer over je reis.
11: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
15: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
16: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
17: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
18: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
19: En win een blauwe bever safari vaart over de prachtige wateren van onze provincie.
20: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: De hits uit 1963. Die hoor je, zoals nu, de Dura Run van de Crystals. En vanmiddag trouwens van 2 tot 3 alleen maar jaren 60 muziek... om die herinneringen nog even boven tafel te krijgen. Of boven water te krijgen, beter gezegd. In Utrecht is wakker was het dit. En vanmiddag dus van 2 tot 3 in Studio 60's bij Radio M Utrecht. Nou, we horen weer wat geluiden. En dat komt via de microfoon van Robert-Jan... die op de pont zit over de lek bij Duurstede. Hoe gaat het, Robert-Jan, met de vaart? Hij vaart nog steeds de pont, hè, hoop ik.
1: Ja, de pont vaart nog steeds, Bob. En ja, voortdurend heen en weer natuurlijk van de kant van Wijk bij Duurstede naar de overkant richting Rijzen. Dan zit je in Gelderland over de Lek. Het is een pont die eigenlijk voortdurend bezet is. Voortdurend auto's erop, fietsers die naar de overkant willen. Het is ook spitsuur een beetje. Hoewel het ook zomertijd is, een vakantie, dat merken ze hier ook wel een beetje. Even gauw een vraag stellen aan deze mevrouw. We zijn bijna weer aan de overkant. Ik begrijp, u maakt niet zoveel gebruik van de pont, hè?
2: Nee, eigenlijk bijna nooit.
1: Maar valt u nu wel met de neus in de boter?
2: Ja, zeker.
1: Ook met wat het lage water betreft?
2: Ja, zeker. Het is historisch.
1: Historisch laag water, wou je zeggen?
2: Ja.
1: Hoe denkt u daar verder over de lage waterstand? Ik bedoel, zegt u van nou jongens, ja, dat zal me verder worst wezen? Of,
2: Nou, ik woon zelf in Tiel, dus ik krijg er best wel veel van mee.
1: Wat dan?
2: Dat de woonboten die liggen helemaal gewoon op de bodem. Het brengt ook heel veel schade en heel veel ongemak.
1: Ja, en we zijn er nog niet, hè?
2: Nee, zeker niet.
1: Het kan nog verder zakken. Het kan wel tot december duren, heeft Rijkswaterstaat gisteren gezegd.
2: Ja, het duurt heel lang.
1: Ja, maar goed, de pont vaart nog.
2: Gelukkig wel.
1: Gelukkig wel.
2: Ja, het scheelt een hoop kilometers.
1: Wat doet deze ambiance trouwens met? Want kijk eens even, die blauwe lucht, die rivier spiegelend, het kerktoren van Wijk bij Duurstede in de verte, de dijk, ga zo maar door.
2: Het is prachtig.
1: Ja. Het is prachtig.
2: Ja, het is hartstikke mooi.
1: En ziet u die kei, die grijze kei, heeft u die gezien?
2: Ja, daar ga ik niet tegenaan rijden.
1: Nee, maar normaal gesproken is het helemaal onder water, hebben wij begrepen.
2: Oh,
1: het strandje daar aan de andere kant is er normaal gesproken ook niet.
2: Oh, wauw.
1: Laag water.
2: Ja.
1: Moment, u moet weer vanaf.
2: Ja.
1: Ik geef eens naar de schipper, die zit hier boven.
2: Nou, fijne soort, dag.
1: Ja, dank u wel. Stuurhuis boven de pont. Een soort brug eigenlijk, een overkapping. En daar zit schipper Henk. In alle eenzaamheid, met een schitterend uitzicht natuurlijk, de boel te besturen. De klep is nu naar beneden gegaan. Even kijken. Ja, kijk, daar zit hij weer. Even juist puntje opzoeken. Te midden van allerlei knoppen, te midden van joysticks. Te kijken, toch weer gespannen, niet gespannen, maar ontspannen. Maar geconcentreerd naar de klep. Zijn, ja, zijn we er klaar voor?
3: Wij zijn er klaar voor,
1: ja. Ja, niet meer dan 10 ton, hebben we al gehoord.
3: Ja,
1: dat is een grens die nu wordt aangegeven.
3: Ja, onder deze omstandigheden niet meer dan 10 ton.
1: Nee.
3: Ja.
1: Maar als we nou even kijken naar de toekomst. Het kan nog verder zakken.
3: Het kan nog verder zakken, ja. Als dat ook zou gebeuren,
1: ja.
3: Dan kunnen we niet op deze manier erdoor, zoals we dus nu aan het varen zijn. Want als je naar voren kijkt, dan hebben we daar een metalen plank liggen. Een metaal...
1: Een klep?
3: Een klep. En dat is eigenlijk een hoekverkleiner. Zo moet je dat zien. De auto's kunnen redelijk op een makkelijke manier zo...
1: Ja.
3: Zonder een grote knik te maken, kunnen ze aan boord komen.
1: Ja.
3: Wij zijn een van de weinige veerponten die dus ook zo'n knikverkleiner hebben.
1: Ja.
3: En mocht het nou dus helemaal de spuigaten uitlopen, dan zouden we onder bepaalde omstandigheden die hoekverkleiner weg kunnen halen.
1: Er is een soort plan B. Op die manier.
3: Er is op die manier een soort plan B. Wordt het makkelijker op? Niet echt. Nee. Denk aan een voorruit van een auto. Is makkelijker als de voorruit erin zit. Maar je kan nog steeds rijden zonder een voorruit. Bij
1: dus voorlopig blijft deze pont wel varen?
3: Deze pont die kan behoorlijk lang door blijven.
1: Ja, maar goed, als het water verder zakt, ja, op een gegeven moment is er geen houden meer aan natuurlijk.
3: Ja, maar dan spreken we wel over zo'n wegvallen van het water.
1: Ja.
3: Dan, dat gebeurt bijna nooit. Dus de kans dat deze pont blijft varen is erg groot.
1: Hoe is het trouwens om hier te voortdurend te zitten? Met het uitzicht, met de knoppen,
3: ja,
1: met
3: lekker,
1: de klep.
3: Lekker rustig. Ja, hoor. Wij vermaken ons wel.
4: Dat geloof ik. Heen en weer. En deze pont heet trouwens Spes Futura.
3: Ja, dat klopt. Ja.
4: Hoop
3: op de toekomst.
4: De toekomst. Ja. Nou ja, laten we die hoop houden. We gaan weer naar de overkant. Het uitzicht is fantastisch.
3: Dat behouden, zeker.
4: Behouden vaart.
3: Dank u.
0: Ja, nou, die vaart voorlopig wel. Dan hoeven we ons niet druk op de maak al door Schipper heen. Maar goed, lage waterstand, dat is wel een feit natuurlijk. Op allerlei plekken maak je dat mee en kun je dat meemaken.
5: En allerlei mensen zien dat ook. Daarom willen wij weten, hoe beleef jij die lage waterstand? We zijn benieuwd. Laat het weten in een reactie in de app van RTV Utrecht. Of de Facebookpagina op Radio M Utrecht.
0: En er zijn er nogal wat, hè? Er zijn heel wat reacties. Dus we leggen
5: zo
0: meteen
5: even terug.
0: Ja, precies. Leggen wij even onder de loep. Eerst nog even luisteren naar Alex. Alex Boyen, Fever Dream.

0: Utrecht is wakker, Radio Web Utrecht, goed dat je er bent en ja, goed dat je ook reageert. We hoorden het een paar keer volgens mij reizen vallen, maar Marion die reageert eventjes via WhatsApp. Oh, dat hoor ik, maar de Pontwijk bij Duurstede vaart niet naar reizen, maar naar Rijswijk.
1: Kijk, ja, dat is wel een verschil.
0: Dat is
1: waar. Dus
0: ja.
1: Bij deze eventjes een correctie.
0: Ja, Marion Blom uit de Betuwe, nou die kan het weten. Overigens, Rijswijk ligt natuurlijk ook in Zuid-Holland. En Rijzen, of Riezen, ligt er dan ook in Overijssel. Dus ja, je hebt meerdere plaatsen aan.
1: Ja, dat begrijp ik wel.
0: Dus vandaar even de verwarring. Maar Marion, dank je wel voor je appje eventjes naar ons.
1: Ja, we hebben het over de lage waterstanden. Hoe beleef je die? Er zijn wat mensen die daarop hebben gereageerd, op die vraag die we stellen. En dat is bijvoorbeeld Michel, die zegt: goedemorgen. Ik kijk mijn ogen uit wanneer ik binnendoor in Duitsland rij over bruggen. Mm-hmm. Oude steden worden daar zichtbaar. Mensen steken het water over te voet. En ik mag met de vrachtwagen de pontjes niet meer op in verband met
0: Nee, precies. Ja, te zwaar.
1: Dan gaan wij ook
0: te laag water.
1: Ja, ja. Ja. Nou ja, goed, we hoorden net Robert-Jan al, die dan op de veerpont bij Wijk bij Duurstede is. Ja, die gaat dan nog wel goed. Maar er zijn ook ponten waarbij dat niet meer lukt, zeg maar. Mm-hmm. David zegt: goedemorgen, hier in Harderwijk is er nog niet heel veel van te merken. Tenminste aan de bomen, die heeft het meer over de natuur. Het gras verdwijnt zichtbaar, net als de bloeiende planten. Maar ja, Harderwijk zit op het laagste punt van de Veluwe. Dus het grondwater zit nog redelijk onder de oppervlakte.
0: Mm-hmm.
1: Dat heeft ook weer te maken met hoe droog het dan wordt.
0: Nou, Harderwijk ligt aan het Randmeer natuurlijk, bij Flevoland. Dus aan de overkant Zeewolde. En daar is het nog behoorlijk vochtig, nog gelukkig daar, omdat het laag ligt.
1: Ja, hier en hebben we Gerard, die zegt: goedemorgen. Na de wolkenbreuk van een aantal weken geleden was het water bij ons in sloten ongeveer 5 centimeter hoger dan nu. Dus er is echt een flinke daling gezien in dat waterpeil.
0: Ook, nou ja.
1: Waar Gerard is nu, zeg maar. Ja, dat is te zien, hè. Nou, ik noemde het eerder al, deze uitzending. Vorige week was ik even mee op pad met een boswachter.
0: Ja.
1: Hebben we gezien hoe de Leersumse plas, een van die plassen, is opgedroogd.
0: Dat is gek om te zien,
1: denk ik. Het is zo onwerkelijk. Het enige wat ik zag was grond en modder. Gewoon een beetje restant van water. Ja, de warmte, de aanhoudende warmte en de extreme droogte hebben effecten op dat water. Even kijken aan Peter, die zegt: goedemorgen. Dit is ook lastig voor woonboten. Met hun toegankelijkheid en ook de kabels en de leidingen, met risico van breuken en schade. Ja, dat gaat op termijn misschien ook wel wat problemen opleveren als het zo doorgaat, hè, met die warmte en die droogte.
0: Zeker, die woonboten worden ook door Henny genoemd. Die zegt: morgen Bob en Anne, ik vind het toch wel erg zorgelijk dat lage water voor de boeren en tuinders en de woonboten, inderdaad.
1: Ja, nou goed. We hebben ook nog een luisteraar die zegt: de hengelsport gaat hier ook wat van merken.
0: Oh.
1: Ja, weet je, als het water laag staat, dan zijn er waarschijnlijk ook vissen die denken: maar geef mijn portie maar een fikkie, ik zwem even waar ben.
0: Nou, die doen het niet meer. Ik bedoel, die houden op natuurlijk. Die kunnen niet zwemmen als er te weinig water is. Natuurlijk. Als het droog komt te staan allemaal, gaan al die vissen dood. Heb je als visser er ook niks meer aan?
1: Nee, dan kun je ook niet meer vissen. Dus dat

0: gekregen vannacht. Hoe heet dat? De Perseïden? Perseïden, ja. Ik moest even nadenken. Ja. Dat is vannacht, dus je kunt met een stoeltje buiten zitten op je balkon. Of in je tuin.
1: Ja, het is het hoogtepunt ook. Dus er zijn wel, volgens mij zijn er wel 50 meteoren te verwachten. Per uur al.
2: Het kan niet op vandaag met de natuurverschijnselen.
1: Ja.
0: Voordat we nou vandaag nog even qua temperatuur onder de loep leggen. Wat voor temperaturen kun je vannacht dan verwachten voor degenen die buiten willen gaan zitten om naar die sterren te kijken? Die vallende sterren.
1: Uiteindelijk in de late nacht, maar dan begint het natuurlijk alweer te dalen, heb je de laagste temperatuur. Dan zitten we op zo'n, ik denk 14 tot 16 graden ongeveer.
0: Zit laag op je stoeltje, dus je zit bijna bij de grond, zeg ik dan.
1: Ja, dan koelt het misschien extra af. En je zit natuurlijk in het buitengebied, omdat je geen licht storing wil. Dus het is frisjes. Maar als je nou meer richting middernacht gaat, dan is het toch ook al wel donker. Dan heb je nog iets hogere temperaturen. Dat is
0: waar. Ja. Dus je ziet het positief in voor degenen die naar de sterren gaan kijken. De vallende sterren komen eruit.
1: Ja. Ja, zeker. En ja, we hebben het daarvoor natuurlijk de gedeeltelijke zonsverduistering. En vlak voor de gedeeltelijke zonsverduistering de hoogste temperaturen. Zo aan het einde van de middag 8, 29 graden. Ja, voluit zon, wat vliegtuigstrepen, wat sluierbewolking. Maar vanavond denk ik zo goed als helder. En met weinig wind.
0: Wat hebben we nu voor temperatuur zo ongeveer in Midden-Nederland?
1: 16 graden op de meeste plekken. In stedelijk gebied kan het natuurlijk al een beetje weer wat warmer zijn. De temperatuur loopt aardig op. Mm-hmm. En rond het middaguur zal het een graad of 24 zijn. Dus we gaan snel naar die zomerse waarde van 25. En dan koerst de temperatuur gewoon verder. Met zon, met een licht briesje uit het oosten. Die is zwak tot matig. Kan wel een beetje vlagerig worden. Dat heb je vaak bij dagen waarin het aardig opwarmt. Dan krijg je een beetje thermiek. En dus mogelijk ook die stof- en zandhoosjes waar we het over hadden.
0: Voorgaand uur, ja. Ja. Dus je parasol kan zo de lucht ingaan. Dat komt door zo'n dingetje.
1: Zeker als je het leukste is natuurlijk als je op een plek gaat zitten waar net de hooi nog ligt te drogen. En daar je parasol op zet. Lekker heet natuurlijk ook. Dan heb je wel de grootste kans op een hooihoosje.
0: Ja, en als je dan doorhoost, want het water heb je wel nodig. Morgen wordt het warmer en zo. Flink wat vocht moet je tot je nemen, denk ik dan morgen en overmorgen.
1: Ja, dit is wel. Je verdampt natuurlijk flink. En je merkt het niet zo, omdat je huid, als je uit de zon zit, toch wel veel droog blijft. Omdat de luchtvochtigheid zo laag is, zowel morgen als overmorgen als vandaag. Veel zonneschijn. Alles verdampt als een gek. Mensen met een vijver zullen ook echt wel moeten bijvullen. Omdat de verdamping hoog is. Omdat de relatieve luchtvochtigheid 's middags naar 20% gaat. Dus je hebt een mega verdamping. Ja. En het is allemaal al zo droog. En de vochtigere lucht komt eigenlijk pas op zaterdag. Dan wordt het een beetje benauwder, wat dampiger. Komen er ook weer eens wat stapelwolken voor de afwisseling. En kan er zowaar een bui vallen.
0: Als welkome aanvulling uiteindelijk van een hele warme periode, denk ik.
1: Ja, ik denk dat ze die wel nodig hebben eigenlijk, die bui op zaterdag. En dan denk dat in de loop van zaterdag in Frankrijk een paar buien gaan vallen zondag en maandag.
0: Oh, daar zijn ze heel blij mee, denk ik.
1: Oh, ja, wat is dat zeker. Welkom, hè? En zondag en maandag ook in het bovenstroomse gebied van onze lek gaan buien vallen. Dus dat mogen we dan in de loop van volgende week bij ons toch wel zien als een kleine stijging van de grote rivieren. Voorwaar.
0: Ja.
2: Nou, het is iets.
1: Het is in ieder geval iets, ja. Ja, klopt.
0: Vanavond veel plezier, Grieta.
1: Ja, jullie ook. Veel plezier.
0: Kunnen we er morgen over doorpraten nog wel eventjes? Hoe het geweest is dan natuurlijk, denk ik, of niet?
1: Ja, Jordi zit morgen voor de waarneming van Margot. Want Margot is natuurlijk in het noorden van Spanje om volle zonsverduistering daarmee te krijgen. En ik ben er vrijdag weer.
0: Oh ja, goed. Ja. Dan kunnen we het dan ook wel even hebben. Ja. Misschien wel mosterd naar de maalt hebben. Dat maakt verder niet uit. Maar in elk geval, Margot die is vandaag ook hoorbaar. Die is aan tafel volgens mij. Gaat ze een toelichting geven op haar Spanje-bezoek. En hoe ze daar met gedeeltelijke, of misschien wel meer
1: dan volle. Volledige. Daar is die vol.
0: Precies. Ja. Volle verduistering meemaken. Dus dat is wel
2: in
0: even
2: de
0: anders
2: hitte,
0: natuurlijk.
2: Ja. Ook in de hitte. Voor dat ze dat gaat doen.
0: Ik slik er al van. 40 graden is toch een beetje heet. En 38 ook trouwens.
2: Ook.
0: Dank voor nu. Vanmiddag aan tafel. Dat schiet.
1: Zekers.
0: Okay,
1: tot snel, hè. Mooie dag.
0: Rita, dankjewel. Doei. Ja, dit was hem weer. Deze Utrecht is wakker.
2: Doorheen gevlogen.
0: Wat ben je allemaal aan het uitpakken, Edwin Meerman?
2: Edwin staat al naast ons.
0: Wat, alle hits? Hele grote koffer meegenomen.
2: CD's,
0: met allemaal
2: vinyl
0: CD's. Ja, dat is leuk natuurlijk. Ja.
2: USB-stick.
0: Edwin zometeen met de hits uit Holland. Pieter erachteraan met En bij de koffie. En voor dit alles uit, alvast even ter introductie van het Nederlands lied Hans de Boy. En weet je dat je thuis bent? Voel je je thuis, Edwin?
3: Zeker.
0: Dat is goed.
2: Fijn.
0: Tot morgen, fijne dag.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Het is 9 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
9: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
8: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers die met AI waren gemaakt. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
10: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen. Maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
8: Het is voor Steenbergen haar 15e EK goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. Het wordt tussen de 27 en de 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
15: Veilig op vakantie?
14: Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
15: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
16: De zomer vier je bij ons.
17: Want het is zomer.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

dat is vaak wat men van hen denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Luisteren.
1: En over sterren ging het hier ook bij Benny Nijman. En de komende nacht kun je ze dus allemaal zien vallen. De meteorenregen. Verder blijft het gewoon droog hoor, vandaag. Deze 12 augustus. Met ook een nacht die we achter de rug hebben. 12 graden in de beeld. Maar het kwik stijgt nu snel in de thermometer. De hits uit Holland. Hier zijn de Nederlandse sterren. Ik ben Edwin en welkom. Het wordt een mooie dag. En dat in de vakantie. Of toch niet? Hier is Paul de Leeuw.
2: Mijn kinderen gaan naar school. Ik smeer wat brood, ik doe een gymbroek in een tas. En loop met ze mee, zoals elke morgen. De schoolbel is gegaan. Ik zie ze allemaal zo vrolijk binnengaan.

0: Het is zeker lang geleden. En ook hier ging het over de zomerzon bij Teach-in en Dingedong.
1: In zee met...
0: En de bel weer voor een nieuwe ronde in de hoge golven. Eentje ook over de zon, die hier nu al even kopje ondergaat. En de vraag is, van wie is deze stem? Dit zonnetje in huis, ook uit de jaren 70. Luister, daar komt ze. En te winnen is hier een mooie strandbal. Ja, het gaat ook over de zee in dit nummer overigens. Kans op 2 kaarten ook voor een tochtje over de Utrechtse wateren met het blauwe beverschip. Geheel gerund overigens door vrijwilligers. Met z'n tweetjes gezellig op safari. Je mag ook nog een cadeautje kiezen uit de winkel als je in de uitzending komt. Laat het maar even horen in de app of mail het als je wil naar studio@rtvutrecht.nl. Graag even met je telefoonnummer erbij dan.

0: zomer vier je bij ons.
1: Af en toe slaap je niet.

En vanuit een luchtballon zal het helemaal mooi uitzicht zijn, lijkt mij zo, vanavond met de zonsverduistering. Jeroen van den Boom, ook hoog in de hitlijst deze zomer. Ja, tot nu toe gaat het eigenlijk alleen maar over de zon in dit uurtje Hit Zuid-Holland. Hoe toevallig is dat? Maar ja, die maan hebben we ook nodig. Dus hier is Tino Martin. De maan

Mag je altijd nog genieten van de meteoren zwermen? Erik Mezi was dat. En zonder jou. Hij had het geleend uit Duitsland. Hij had er 40 jaar geleden een groot succes mee. Zometeen het tweede half uurtje van Hits uit Holland. We horen van Bonnie Sinclair.

0: wordt tropisch warm en het blijft droog. Maar het regent wel weer waarschuwingen. Daar hoor je zo meteen meer over van Marjolein.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent. Hey!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
0: Het regio nieuws van 9:30 met Marjolein Heijen weer. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: We beginnen even met nieuws over een rechtszaak.
10: Ja, want het OM heeft een forse celstraf geëist tegen een Amersfoorter. De eis van het Openbaar Ministerie is 3,5 jaar cel tegen een 23-jarige man, deed verdacht van het beschieten van een woning in de wijk Lindert 2 jaar geleden. Volgens justitie had de verdachte ruzie met een van de bewoners. De man wordt ook verdacht van een straatroof. Onder bedreiging van een mes heeft hij een scooter gestolen. Duizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen, omdat ze op straat leven of nog schulden hebben. Volgens de brancheorganisatie van GGZ-instellingen gaat het om ruim 60.000 mensen die opnieuw in een crisis belanden. Om dit te voorkomen gaat deze behandelaar in Utrecht de straat op.
11: We kennen onze pappenheimers, onze cliënten, zeg maar. We weten ook waar ze vaak het winkelcentrum bijvoorbeeld op een bankje zitten. Of waar ze mensen die geen huis hebben, waar ze eventueel de slaapplekken zijn. En we krijgen natuurlijk ook veel van de ketenpartners te horen als ze een cliënt van ons hebben gezien waar die slaapt. Dan gaan wij op zoek.
10: De brancheorganisatie wil dat gemeenten verplicht worden om cliënten na een behandeling in de gaten te houden. De politie heeft gisteravond 3 mannen aangehouden na een achtervolging. Agenten gingen achter een auto aan na meldingen van inbraken in Renen. De bestuurder negeerde het stopteken en reed hard weg voor de politie. Op de Holleweg in Veenendaal verloor hij de macht over het stuur en botste op meerdere geparkeerde auto's. De 3 inzittenden, van 25, 29 en 55, zitten vast. 2 van hen raakten licht gewond. Vanwege de warmte neemt de organisatie van de Utrechtse introductietijd maatregelen. Zo'n 3000 studenten maken deze week kennis met de stad. Voor hen zijn vandaag en morgen gratis flesjes water beschikbaar. Er is zonnebrand en er zijn extra schaduwplekken gemaakt. Bijvoorbeeld in Park Lepelenburg, waar meerdere activiteiten zijn. Meteen maar even door naar het weer. Het is nu al zonnig. Het wordt ook warm. Vanmiddag zo'n 28 of 29 graden. En morgen en vrijdag tropisch warm, zo'n 34 graden.
0: Ja, die was vanavond om 8 uur hoef je niet in te smeren, volgens mij.
10: Dat is niet nodig, hè? Dan is de zon weg. Ja.
0: Dankjewel, Marjolein.
12: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Je buurman heeft het al. Een veilig gevoel. ECE. Al 40 jaar specialist in alarm- en camerasystemen. Kijk op ecebv.nl.
17: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
18: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
17: Hits uit Holland met Edwin Meerman. Hey!

De weemoed komt je tegemoet. Bonnie Sinclair. En misschien ook wel lekker om buiten te gaan zwemmen vooral vandaag. En als je vanavond toevallig aan de kust bent, dan heb je een mooi uitzicht, lijkt me zo, op de ondergaande zon met die verduistering erbij. Ja, nu gaat er ook al een stem eigenlijk kopje onder vanmorgen. De vraag is, van wie is die? Het is er ook weer eentje uit de jaren 70, luister. Ook over de zon. Merk dat die toch wel een beetje lastig is. Dus sla je slag als je graag die strandbal wil hebben. Een cadeautje uit de winkel. En ook nog kans wil maken op 2 kaarten. Voor dat blauwe beverschip over de Utrechtse wateren. Ik kan nog een paar minuutjes meedoen. Ik zoek dus vooral de naam van deze zangeres. In de app of mailen studio@rtvutrecht.nl.

0: Hij stond nummer 2 in de vakantie 100 van vorige week. Justin de Wild.
1: In zee met...
0: Wij zijn even verbonden helemaal met Beekbergen, als het goed is.
2: Ja, dat is juist.
0: Ja, goedemorgen Reini.
2: Goedemorgen.
0: Reini Vossenstein, oorspronkelijk uit de Wild, hè, gewoon. Maar ja. Je bent op vakantie.
2: Ja. Ik ben even een paar dagen weg. Ja, of ja. Wij, moet ik zeggen.
0: Dat is het niet Beekse Bergen, maar Beekbergen.
2: Beekbergen, ja, bij Apeldoorn. Ja. Ja.
0: Vertel eens even, wat voor omgeving ben je op dit moment?
2: Nou, in een prachtige, bosrijke omgeving... waar de heide al heel mooi in bloei staat. En heel, heel fijn fietsen is.
0: Ja, het is prachtig weer.
2: Ja, we zijn hier om te fietsen natuurlijk.
0: Ja. En goed, dan moet je je ook wel goed insmeren en zo, hè? Want het is wel, Peter, de zon is krachtig. Dus,
2: zeker, ja.
0: En waar fietsen jullie zo naartoe?
2: Nou, ik laat het verrassen door mijn partner. Die tippelt de route uit en ik volg gewoon.
0: Oké, volgzaam type, ik hoor het wel. Ja, en waar kom je dan, waar gaan jullie vandaag naartoe? Wat is de planning?
2: Nou, in ieder geval rondje Apeldoorn helemaal. Okay. Maar het is toch wel een heel stuk van bijna 60 kilometer, hoor. Ja.
0: Nou, een fijne dag. Dat klinkt allemaal gezellig. En je dacht, ik ben naar een lekkere vakantie. Ik ga toch even meeluisteren vanmorgen.
2: Ja, zeker.
0: Ja, want we hadden een duik in zee genomen. En de vraag is, welke stem bedolven in de golven, hè?
2: Ik hoorde de stem van Sitka Peter, als het goed is.

0: Luid en duidelijk nu, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, ook uit een zomer van lang geleden, toen ze ook nog in het Reuzenrad zat met Ronnie Tober.
1: Ja, nog? Klopt, ja. Naar de kermis. Maar dat kan ik me nog wel herinneren, ja.
0: Ja, en hetzelfde jaar was ook dit nog een hit voor haar in haar eentje. Ja. Dus Dans naar de zon vinden we wel heel toepasselijk vandaag. En vanavond de zonsverduistering, die zal ook bij jullie uiteraard wel, denk ik, een beetje zichtbaar zijn.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Heb je een brilletje?
1: Nee. Ik kijk er niet naar. Nee, dat is niet zo goed voor mijn ogen. Nee,
0: zeker, heel goed idee. Maar je kan er altijd wel elders even meepakken. Misschien ergens via internet of zo meekijken natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Op een veilige manier. Nou, ik wens jullie een mooie dag daar. Je krijgt een,
1: dankjewel.
0: Een mooie strandbal nog van mij. Ook een koeltasje doen we erbij. En
1: heel
0: ook
1: graag.
0: Een kans op 2 kaarten voor het Blauwe Beverschip. Vanavond tussen 6 en 7 wordt de winnaar gebeld door Joost. Dus ben je dan in de buurt van je telefoon?
1: Tussen 6 en 7, ja, dat denk ik wel, ja. Ja, dan ben ik hier op de kamer. Ja hoor, zeker. Ja.
0: Geniet ervan, hè?
1: Ja, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Dag Reinie.
1: Dankjewel. Dag.

En dat waren twee dansjes achter elkaar. Siska Peters en het spelletje. En Vincent ook nog even. Zweven door de lucht had hij het over. Nou, dan kun je de verduistering in ieder geval wel goed waarnemen, denk ik zo, vanavond. En daarover gesproken, onze weervrouw Margot Ribbering, die is in Spanje en doet verslag straks bij Connie aan tafel. Zometeen is Pieter hier met Woordbouwer. En vanmiddag ben ik nog een uurtje bij je in Studio 60's. Ja, dat is die goede oude tijd, hè? Connie Konings.

0: reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
1: eSIM. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
9: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
4: Woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt

0: eens.
1: Want het is zomer.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Lowland Sisters, Radio M Utrecht. Goedemorgen, 7 over 10. Alles wel daar aan de andere kant. Ja, alles onder controle. Deze bijzondere dag, woensdag 12 augustus 2026. Nou, op naar de verduistering met Radio M Utrecht. Onze Margot is in Spanje. Je hoort haar straks bij Connie. Hartstikke leuk natuurlijk. Ondertussen gaan we nu aan de koffie. Ik ben Pieter, ik zorg voor die koffie. Ook voor de muziek die daarbij past. En uiteraard onze letters. Het spelletje Woordbouwer. Nou, de hele week maak je dagelijks kans op een extra prijs. Namelijk de safarivaart voor 2 personen op het Blauwe Beverschip. Onze dagprijs. Zorg ervoor dat je in de hoed terechtkomt. En de prijzenkast natuurlijk weer gevuld. Dus laten we beginnen. En de letters die vind je in de app van RTV Utrecht. En met die app mag je ook appen naar de studio. Zo werkt het. Het komende uur kun je gaan stoeien met de C van Cornelis, de B van Bernard, 2 keer de E van Eduard, 2 keer de I van Isaac, een P van Pieter, de S van Simon en de R van Richard, een N van Nico en 3 keer de L van Leo. Bekijk het eens rustig, ik hoor heel graag van je. Vind ik gezellig, kom maar door. En dan kijken we ondertussen alvast naar boven en dan zien we ook wat mooie sterren van Simply Red.

0: volgende week de Goedemiddag Zomertour met Jos van de Heerde.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van de Heerde van 2 tot 5.
1: Tot volgende week.

lekker. Jan en Annie, en de zomer vier je bij ons. En take me to Ibiza. Nou, het is kwart over 10 geweest inmiddels. Dus we moeten een beetje opschieten. De koffie komt eraan zometeen om 10:50. En de koffiepauze met de koffiekeuze natuurlijk. Je mag weer gaan stemmen. Dit is keuze 1. Oh, baby, baby, it's a wild world. To get by, just a smile. En dit is keuze 2. Oh.

Ik hoor graag van je. Wat is nu je favoriet? Welke zou je helemaal willen horen bij de koffie zometeen? Maxi Priest. En zijn uitvoering van Wild World. Of ga je liever voor Mary Hopkin en Those Were The Days? Nou, één of twee. Stemmen kan vanaf nu. Via de app van RTV Utrecht. Rini, jij gaat voor twee. En Rita, jij gaat ook voor nummer twee. Ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. Laat wat van je horen. De meeste stemmen gelden.

deze week genieten van Rolf Sanchez, onze nationale nieuwe. Het is bijna 10:30. Nou, zometeen dus de koffiekeuze. Gaat het Maxi Priest worden en zijn Wild World? Of Mary Hopkin en Those Were The Days? Stemmen kan nog heel even. Laat het gewoon even weten met een appje. Gewoon doorgeven, 1 of 2. Welke zou je graag willen horen? En dan gaan we zo eens even kijken wie er gaat winnen. Het nieuws komt er zo aan met Marjolein natuurlijk. Dat gaat uiteraard ook over de gedeeltelijke zonsverduistering. Waar kun je die het beste gaan bekijken? We horen er zo meteen meer over. En meer nieuws uit de buurt dus onderweg. En hier is Diana nog even.

0: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
1: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Het is 10:30. Marjolein, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Het laatste nieuws. We beginnen met een achtervolging vannacht in Veenendaal.
7: Ja, de politie zat achter autokrakers aan. En de politie heeft 3 mannen aangehouden na de achtervolging. De agenten gingen achter die auto aan na meldingen van autokraken in Rhenen. De bestuurder negeerde het stopteken van de politie en reed hard weg. Op de Holleweg in Veenendaal is dat verloor hij de macht over het stuur en botste op meerdere geparkeerde auto's. De 3 inzittenden zitten nu vast. 2 van hen raakten licht gewond. Een 35-jarige Utrechter is veroordeeld tot TBS met dwangverpleging omdat hij dreigde om een handgranaat op politiebureau Paardenveld in Utrecht te gooien. Hij zou ook zorgverleners en politiemedewerkers hebben bedreigd met de dood, met mishandeling en verkrachting. De man werd eerder ook al veroordeeld voor bedreiging. Een inbreker is vannacht in Houten op heterdaad betrapt, maar wist te ontkomen. In een woning aan de Oudijkseweg werd tussen 16:30 en 17:00 ingebroken en de verdachte werd door de bewoner gezien. Daarna ging de man er vandoor. Wie getuige is geweest of informatie heeft, kan zich bij de politie melden. Of er meer inbrekers waren en of er iets is gestolen, dat is nog niet duidelijk. Wie vanavond de zonsverduistering goed wil bekijken, die moet een eclipsbrilletje pakken en hoeft de provincie Utrecht niet uit. Vooral plekken met een weids uitzicht zijn volgens Sterrenwacht Zonnenborg in Utrecht geschikt. Bijvoorbeeld de Vinkeveense Plassen of een polderlandschap. Of zoek een uitkijkpunt op in de bossen bij Amersfoort of Zeist, zeggen de experts. De eclips duurt in totaal 1 uur of 2. Om 7:55 is het hoogtepunt. Uiteindelijk zal de bewolking bepalend zijn voor het zicht. Nou, en daarover gesproken. Nu is het zonnig, niet bewolkt. Het wordt warm, vanmiddag zo'n 28 of 29 graden. En morgen en vrijdag zelfs tropisch zo'n 34 graden.
6: Oké, dankjewel Marjolein.
8: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
9: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis. Verkeersverwachtingen.nl.
10: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
9: Verkeersverwachtingen.nl.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
13: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
12: En bij de koffie met Pieter Voorhaar.

0: blauwe lucht hebben we.
1: Vanavond ook. En dat is... ja, dat komt wel mooi uit. Toch? Dacht het wel. ILO, het Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Bij Radio M Utrecht. Over een paar minuten ga ik grabbelen in de hoed. Die staat hier naast mij, die is goed gevuld. Kan nog wel wat bij, hoor. Dus als je nog een momentje hebt, kijk eventjes naar de letters in de app van RTV Utrecht. Dan maak je kans op wat leuks uit de prijzenkast. En ook automatisch natuurlijk kans op de dagprijs. Die gaat er ook weer uit. De safarivaart voor twee personen op het Blauwe Beverschip over de wateren van onze provincie. Hoe leuk is dat? Hartstikke leuk, inderdaad. We gaan lekker aan de koffie. Het is tijd voor de koffiepauze. Druk gestemd weer. We hadden op 1 Maxi Priest en Wild World. En de tweede, dat was Mary Hopkin. En those were the days. Nou, dankjewel voor het reageren, Gerda. Eens even kijken, dan heb ik Remy. Paul, Reini. Eens even kijken. Rita, Rini, Gerda, Jan Mondria en Jan Hoek. Even de twee Jannen uit elkaar halen. Karin, dankjewel voor het reageren. Marcel, Mita, Ineke ook nog. Ik kan echt niet iedereen noemen, maar de stemmen zijn geteld. En nou, we zijn haar niet vergeten. Those were the days. Mary Hopkin kreeg de meeste stemmen, dus 1968. De koffiekeuze voor vandaag. Dankjewel.

0: Deze zomer was hij in Nederland. Een aantal concerten. Wat had ik daar graag bij willen zijn. Dat is niet gelukt, helaas. Maar wel op de radio bij ons natuurlijk. Bruno Mars was dat. En dan is het inmiddels 10 voor 11. En heb ik Marga Appelman aan de telefoon. Marga uit Woerden. Marga, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij Radio in Utrecht. En nou, hoe is het in Woerden? Laat ik daar eens mee beginnen.
1: Ja, zonnig. Nog niet al te warm. Dus het is wel lekker.
0: Ja, het is, het is best fris, hè, s'avonds.
1: Ja. S'nachts koelt het gelukkig aardig af, inderdaad. Dus, ja. En dan kan je zeg maar na het eten kan je nog een rondje lopen zonder dat je smelt.
0: Jij doet dat ook dus. Ja. Ja, heerlijk is dat, hè?
1: Ja.
0: Goed, inderdaad. Nou, de komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. Maar nu nog even genieten van dat aangename zomerweer.
1: Ja, dat vind ik ook, ja.
0: Zeker. Ben je klaar voor vanavond?
1: Ik ga niet kijken. In die zin ben ik wel... Ik kijk wel op tv wat het geworden is. Maar ik ga niet naar de kant of zo of meedoen aan de... Tenminste, ik neem aan dat je de duisterin
0: bedoelt. Ja, zeker. Ja, ik weet niet wat er verder nog op het programma staat. Dat kan natuurlijk, hè. Maar ik bedoelde de zonsverduistering.
1: Ja. Dus ik ga niet naar het strand. Ik heb ook geen bril aangeschaft of zo. Okay. Maar ik vind het wel best wel spannend. Wat ik weet uit het verleden, zeg maar, is wel vaak dat na zonsverduistering het weer omslaat.
0: Ja.
1: Dat het heel ander weer gaat worden. En ik ben wel benieuwd of dat nu ook gebeurt. Maar we gaan het meemaken.
0: Oké, dat is zeker, ja.

0: Al niet door een cd'tje kijken en zo. Of oude brilletjes en dat soort dingen. Dat moeten we niet doen met z'n allen.
1: Nee, je ogen zijn te kostbaar.
0: Zo is dat. Nou, Marga, wat had je gevonden met de letters dit uur?
1: Eclipsebrillen.
0: Kan ook niet anders weer vandaag, nee.
1: Ja.
0: Heel goed, dat was hem, de eclipsebrillen. Je bent de winnaar, dus je mag wat kiezen uit de prijzenkast. Laat ik daar eens mee beginnen. Ik heb een shopper, een puzzelboek of een notitieboek. Wat vind je leuk?
1: Een shopper.
0: Een shopper van Radio M Utrecht. Nou, dan is dat in ieder geval geregeld. Je naam en telefoon.
1: Samenlopen voor jullie.
0: Ja, heel graag. Ja. Misschien kom je iemand tegen met dezelfde tas. Die kans is vrij groot inmiddels.
1: Kunnen
0: jullie elkaar een hand geven. De shopper ga ik opsturen. En dat heb je ook al gehoord. Ik ga je naam en telefoonnummer in de hoge hoed doen voor de dagprijs. Die gaat er vanavond uit bij Joost. En dat is de safarivaart voor twee personen op het Blauwe Beverschip. Over de wateren van onze mooie provincie. Dus daar maak je ook nog kans op. Hou je telefoon in de gaten. Wellicht dat je vanavond nog even teruggebeld wordt morgen.
1: Nou moet ik de hele middag met gekruiste vingers zitten.
0: Zeker. Dat helpt echt hoor. Ja. Ik ga voor je duimen. Leuk je even gesproken te hebben. Geniet van de verduistering morgen. En een mooie dag daar.
1: Dankjewel, van hetzelfde.
0: Dankjewel, dag. En die verduistering is vanavond natuurlijk. Ja, zeker. De zomer vier je bij ons en dat doen we ook samen met ABBA. En de Summer Night City.

de tweede ronde woordbouwer. En het thema weet je wel, denk ik. Zit eraan te komen over een paar minuutjes. Je kan meespelen met de app van RTV Utrecht. En ondertussen genieten van de muziek. Cat Stevens is onderweg. En natuurlijk Elvis.

0: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
15: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
16: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
17: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
18: De zomer vier je bij ons.
19: Want het is zomer.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: En bij de koffie, met Pieter Voorhaasje.

We vieren de zomer en de zomer vier je bij ons. En dit is Radio M Utrecht. Goedemorgen, ik ben Pieter. En bij de koffie, lekkere muziek bij de koffie. Nog een uurtje gezelligheid met Cat Stevens. Elvis natuurlijk, bijna kwart over Elvis. Straks Billy Joel, twee keer in dubbel goud. En we spelen een spel. We noemen het Woordbouwer. Nou, het thema voor vandaag, moet ik daar nog iets over zeggen? Nee, ik geloof het niet. Hè? Wat is het gesprek van de dag? Daar kan je mee aan de slag. De letters die staan in de app van RTV Utrecht. Het zijn er 14 deze keer. Zet ze in de goede volgorde. Laat me even weten wat je hebt gevonden met een appje naar de studio. En dan maak je kans op een leuke prijs uit onze prijzenkast. Die mag je zelf kiezen. En natuurlijk automatisch ook als winnaar kans op de dagprijs. De safarivaart voor twee personen met het blauwe beverschip. Doe je mee? Oké. Okay. Twee keer de U van Utrecht, drie keer de E van Eduard, een M van Marie, de A van Anton, een O van Otto, dan de T van Tinus, de F van Ferdinand, de R van Richard en drie keer de N van Nico. Vind het woord binnen nu en een klein uurtje en app naar de studio. Yeah, yeah.

0: uit te veren? Luister dan naar Utrecht is Wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is Wakker.

0: ja, ja, ja. Jee, jee. We waren allemaal aangenaam verrast, hè? 1990. En eens was daar Zoekmachine en Maldon. En daarna werd het stil, helaas. Want dat was toch wel leuk geweest als er nog meer hits zouden volgen, hè? Niet vergeten, en de zon die schijnt. Woensdag 12 augustus. Radio M Utrecht natuurlijk, deze bijzondere dag. Ja, de zonsverduistering vanavond, dat is ook het thema. Sjana Haal gaat met de letters de komende 50 minuten... nou, niet overdrijven, Pieter, 40 minuten heb je nog om de oplossing te vinden. Kijk even in de app van RTV Utrecht.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Daar zie je ze staan. En heb je de oplossing gevonden, laat het weten. Stuur een appje naar de studio, maak je kans op een leuke prijs uit de prijzenkast. En natuurlijk kans op de safarivaart voor twee personen met het blauwe beverschip. Kwart over 11 is...

The Alan Parsons Project hoor je ook bij ons, Radio M Utrecht. Nou, Tony Christie staat klaar. En dat geldt ook voor Billy Joel. Die hebben we twee keer deze morgen, dus extra genieten. Natuurlijk het laatste nieuws. Dat komt zo van Marjolein, die schuift aan. Het nieuws uit de regio gaat onder andere over nepadvertenties voor huurhuizen. Dat komt steeds vaker voor. Utrechter Tim, die ontdekte dat zijn eigen huis werd aangeboden op TikTok. Ja, dus zijn eigen huis werd aangeboden op TikTok. En dat moet je dan op die manier ontdekken. En meer daarover hoor je zo meteen. En natuurlijk meer nieuws uit de buurt. Dus als je gewoon blijft luisteren, dan ben je zo weer bij. En George nog even.

0: van de week. De Goedemiddag Zomertour met Jos van de Heerde.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van de Heerde van 2 tot 5.
1: Tot volgende week.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu. Overal verkrijgbaar.
2: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze Tea, 99 cent.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Hey!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
9: Het is tijd voor het nieuws. Het is 11:30 en Marjolein hier in de studio. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Beginnen we met nieuws over vuurwerk.
10: Ja, want in Bunschoten bleek een gevaarlijke opslag te zijn. Een jongen van 19 uit Bunschoten heeft een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf gekregen, omdat hij volgens de rechter voor een levensgevaarlijke situatie heeft gezorgd. De man had een paar kilo professioneel vuurwerk in een schuur opgeslagen. Dat spul werd gevonden nadat er brand was uitgebroken. Het liep goed af, maar dit had heel anders kunnen gaan volgens de rechtbank als het spul was ontploft. Duizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen, omdat ze op straat leven of nog schulden hebben. Volgens de brancheorganisatie van GGZ-instellingen gaat het om ruim 60.000 mensen die opnieuw in een crisis belanden. Om dit te voorkomen gaat deze behandelaar in Utrecht de straat op.
11: We kennen onze pappenheimers, onze cliënten, zeg maar. We weten ook waar ze vaak het winkelcentrum bijvoorbeeld op een bankje zitten, of waar ze mensen die geen huis hebben, waar ze eventueel de slaapplekken zijn. En we krijgen natuurlijk ook veel van de ketenpartners te horen als ze een cliënt van ons hebben gezien waar die slaapt. Dan gaan wij op zoek.
10: De brancheorganisatie wil dat gemeenten verplicht worden om cliënten na een behandeling in de gaten te houden. Het is Maureen Koster uit Zeist niet gelukt om een medaille te veroveren op het EK Atletiek in Birmingham. De 34-jarige atlete kwam op de 5 kilometer als een van de favorieten aan de start. Drie ronden voor het einde nam ze ook het initiatief om het tempo te verhogen. Tot de laatste 200 meter liep ze op kop, maar uiteindelijk werd ze door haar concurrenten ingehaald en werd ze teleurstellend zesde. Op sociale media gaan steeds vaker nep-advertenties voor huurhuizen rond. Zeker in deze tijd, nu het studiejaar weer bijna gaat beginnen. Utrechter Tim zag dat zijn huis aan de Vleutenseweg te huur werd aangeboden via TikTok, terwijl hij hier al ruim een jaar woont. Volgens studentenvakbond LSVB in Utrecht zijn vooral internationale studenten de dupe. Een uitgebreid verhaal over deze nep-advertenties lees je op onze app en site. Het weer dan, het is zonnig en het wordt warm vanmiddag zo'n 28 of 29 graden. En morgen en vrijdag tropisch met zo'n 34 graden.

0: Beurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
2: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
3: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
4: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
5: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
6: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
5: En bij de koffie met Pieter Voorhuis.

0: met Tony Christie gaan we naar 12 uur, over een minuut of 20. Connie hier in de studio. Goedemorgen, Connie.
1: Dag Pieter, goedemorgen.
0: En natuurlijk rond deze tijd even een korte vooruitblik. Wat ga je doen in Aan Tafel zometeen?
1: Nou, Nederland is toch wel heel erg in de ban van de zonsverduistering. Heb jij ook het idee dat dat veel meer leeft dan ooit?
0: Ja, dat idee heb ik wel. Ik weet niet of dat ook echt klopt. Want ik kan me ook nog wel herinneren, in 1999 stonden we ook met heel veel mensen te kijken, hoor.
1: Maar toen stonden we nog, ik weet nog, hier op het parkeerterrein stond ik door een cd'tje te kijken.
0: Naar dat kan niet meer, hè?
1: Dat mag niet meer, nee, want dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Ik ga even bellen met onze weervrouw Margot Ribberink. Die zou normaal vandaag dienst hebben bij ons, maar die zei, laat Grieta het maar doen, want ik ga naar Spanje.
0: Dat is groot gelijk.
1: Zij staat in Spanje met een clubje wat ze daar rondleidt, vol met eclipsbrilletjes bij de hand natuurlijk. Ja, toch nog maar eens eventjes uitleggen hoe dat nou allemaal zo zit met die zonsverduistering. En ik heb ook wel een bijzondere vraag, vind ik zelf. Wat leren de wetenschappers hier nou nog van?
0: Ja, is dit een belangrijk moment voor de wetenschap?
1: Ja, want we kijken allemaal van, nou, inderdaad, het is logisch. Hier de aarde, in de tussentijd staat daar de maan. En die bedekt de zon. Maar die zon, die is hartstikke groot. En die maan, die is een stuk kleiner. Hoe kan het dan toch dat die maan die hele zon bedekt? Ja. Nou, dat soort dingen schieten dan in mijn hoofd. Ik hoop dat Margot daar antwoord op kan geven. En hoe het daar is in Spanje. En we gaan ook eventjes naar de dagvraag van vandaag. Hoe beleef jij de lage waterstand? Nou, Robert-Jan die checkte vanmorgen in Utrecht, is wakker hoe het eraan toe gaat bij de veerdienst bij Wijk bij Duurstede en het plaatsje Rijswijk over de Lek.
2: Ja, niet meer dan 10 ton, hebben we al gehoord. Ja, dat is een grens die nu wordt aangegeven.
3: Ja, onder deze omstandigheden niet meer dan 10 ton.
2: Nee,
1: ja, want dan zakt dat ding nog verder. En dan kan die klep niet meer de wallenkant raken. Daar heeft het volgens mij mee te maken. Ja, we zijn ook benieuwd. Ik las al op Facebook iemand die vroeger dat haar vader een woonboot had. Die kwam helemaal droog te liggen. Ja. Dus die gaat scheef hangen. Nou, dat is nog wel tot daar aan toe. Maar toen ging het water weer stijgen. En toen ging het wel falikant mis met die woonboot. Misschien heb je ook van dat soort ervaringen. Laat het ons weten. Stuur even een app naar ons met de RTV Utrecht app.
0: Ja, heel makkelijk. En dank je wel vast als je dat doet.
1: Zeker. Ja, leuk.
0: Leuk, Connie, we gaan luisteren 12 uur aan tafel.
1: Dankjewel.
0: Tot zo.
1: Hoi.

0: Zo, Billy Joel in dubbel goud deze morgen. Radio M Utrecht, het is bijna 12 uur. De morgen weer voorbij gevlogen. En Niels uit Haarlem aan de telefoon. Niels, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je ook echt in Haarlem op dit moment of zit je hier in de buurt?
1: Ik zit in Almere op dit moment.
0: Oké, goed. Nou, leuk dat je naar ons luistert. En je hebt vanmorgen even meegedaan met de puzzel.
1: Ja,
0: het thema, daar kunnen we niet onderuit, hè, vandaag.
1: Nee, dat is duidelijk. De zonsverduistering.
0: Ja, inderdaad. Hoe ga jij kijken vanavond?
1: Nou, ik heb gisteren geprobeerd een eclipse beeld te bemachtigen, maar het is niet gelukt. Dus ja, ik woon wel dicht bij het strand, dus misschien dat we nog even heen gaan. En maar ja, voorzichtig kijken.
0: Ja, maar, ja, daar moet je heel erg mee oppassen, hoor ik overal. Misschien dat je een brilletje kan lenen van iemand daar.
1: Ja, misschien verkopen ze nog wel bij het stand, heb ik
0: ja, begrepen. Of dat je, dat zit ik aan te denken, dat je gewoon vraagt van mag ik heel even?
1: Oh ja, dat

0: Een natuurfenomeen.
1: Ja, het natuurfenomeen. Dat was de goede oplossing. Dat was best wel lastig afgelopen.
0: Zeker, ja.
1: Ja. Maar je hebt hem goed en je bent uit de hoed gekomen hier. Dus nou, dat betekent dat je iets mag kiezen uit de prijzenkast. Laten we daar eens mee beginnen. Dan heb ik een mooie shopper, zo'n grote boodschappentas van ons. Een puzzelboek of een notitieboek voor naast de telefoon, bij wijze van spreken. Dus ja. Waar kan ik je blij mee maken?
0: Doe maar de Big Shopper graag.
1: Ja, dat is heel goed. De shopper van Radio M Utrecht. Misschien heb je het gehoord. Je naam gaat ook nog in de hoge hoed voor de dagprijs vandaag. Dat is de safarivaart. Over de wateren van onze mooie provincie. Op het Blauwe Beverschip. Voor twee personen. Leuk. Dus dat, als je uit de hoed komt als winnaar vandaag. Dat gaat vanavond gebeuren. Dan word je teruggebeld door Joost. Dus hou je telefoon bij de hand.
0: Zal ik doen.
1: En wie weet. Oké. Nou, dankjewel voor het meedoen.
0: Ja, graag gedaan. Jullie bedankt.
1: Ja, jij voor het luisteren. En blijf dat doen. En een mooie dag vandaag. En geniet vanavond van de verduistering, Niels.
0: Ja, ga ik doen.
1: Oké. Dag, hoog.
0: Hoi.

zaten we dus ook even in Italië met Eros Ramazzotti. Het is bijna 12:00. Ja, de safarivaart voor twee personen op het Blauwe Beverschip. De hele week maak je kans op die leuke prijs. Doe mee met onze spelletjes, dus zometeen ook goed luisteren naar de stem van M bij je.

Conny. En vanmiddag meedoen met 3 voor 4 bij Jos. En dan vanavond, ja, misschien word je teruggebeld door onze Joost. Die gaat grabbelen in de Hoge Hoed. Blijf lekker luisteren. Zometeen Conny aan tafel. Daarna de 60s met Edwin. Josse zorgt voor een goede middag. En Joost met Utrecht komt thuis. Mooie dag.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
5: Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Lees de nieuwe, meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Het is 12 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de Jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren, maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek en een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartskosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden in die periode. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het lokaal 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Annemarie is hier met de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Een Utrechter is veroordeeld tot TBS met dwangverpleging omdat hij dreigde een handgranaat op politiebureau Paardenveld in het centrum van de stad te gooien. Ook heeft hij agenten en zorgverleners bedreigd met de dood. Via sociale media worden steeds vaker nepadvertenties verspreid. Zeker nu het studiejaar weer bijna gaat beginnen, worden veel huurhuizen en kamers aangeboden. Zo zag een Utrechter dat zijn huis te huur werd aangeboden via TikTok, terwijl hij helemaal niet van plan is om te verhuizen. Ja, we gaan het zo meteen natuurlijk ook over de zonsverduistering hebben. Want als je gaat kijken, is het wel belangrijk dat je door een goede bril gaat kijken. Dat hoor je zo meteen van een oogarts om 12:30.
11: Oké, dankjewel.
13: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
16: Boulevard Utrecht, iedereen is er thuis. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
17: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.

0: Dat is toch een stem die herken je uit duizenden. Hè? De stem van Michael McDonald. Sweet Freedom. Ja, goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Wat fijn dat je er weer bij bent. Het lunchprogramma Aan tafel, waar je nog wel eens een keertje wat leert. Het kan over alles en nog wat gaan. Vandaag duiken wij toch wel een beetje in de wereld van de psychologie. Waarom lukt het niet om los te komen van oude patronen, pijnlijke ervaringen of ingewikkelde relaties? Oei, oei, oei. Een veelomvattende vraag waar de Utrechtse Roos Woltering in haar eerste boek antwoord op probeert te geven. Ze is psycholoog, trainer en spreker. En de titel van haar boek luidt dan ook: Vastpakken is het nieuwe loslaten. Wij zijn zeer nieuwsgierig. Zij schuift aan hier in Aan tafel, zometeen tussen 1 en half 2. En ja, we kunnen er niet omheen. Nederland is helemaal in de ban van de zonsverduistering vanavond. Voor het eerst sinds 1999 is vanaf het Europese vasteland weer een totale zonsverduistering te zien. De maan komt dan tussen de aarde en de zon te staan. Grote delen van Noord- en Oost-Spanje liggen in de totaliteitszone. Wij maken een flink stuk mee, iets van 90%. Margot Ribberink, onze weervrouw, ja, die is erbij. Want die zit in Spanje. En ze zei vorige week: Cornie, bel me maar gewoon in aan tafel. Dat ga ik ook zeker doen. Strakjes nemen we contact met haar op vanuit Spanje.

0: Nou, zo kan ik nog wel even een half uurtje doorgaan. We zijn in de ban van de zonsverduistering. Voor het eerst sinds 1999 is vanaf het Europese vasteland weer een totale zonsverduistering te zien. De maan komt dan tussen de aarde en de zon te staan. Grote delen van Noord- en Oost-Spanje die liggen in de zogenoemde totaliteitszone, waar de maan de zon dus volledig zal bedekken. In ons land is dat gedeeltelijk. Pardon. Ja, en wat is het leuk, want onze weervrouw Margot Ribberink die is er speciaal voor naar Spanje gegaan. Margot, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Nou, wat leuk om jou nou eens vanuit Spanje aan de telefoon te hebben, zeg.
1: Jazeker, jazeker.
0: Waar ben jij precies in Spanje?
1: Nou, ik zat in de Pyreneeën en ik ben vanochtend om 11 uur vertrokken richting Zaragoza. Dat ligt al in de totaliteitszone. Ik ga denk ik nog een klein beetje verder naar het zuidwesten richting Soria. Want daar duurt de totale eclips ook het langst vanavond om 8:30. Maar liefst 1 minuut en 42 seconden.
0: Okay.
1: En als het dan helemaal onbewolkt is, dan ga ik dat hopelijk helemaal meemaken.
0: En is het al druk daar met mensen, denk je?
1: Ja, het is al heel erg druk. Er zijn echt zoveel mensen die dit hier willen zien. Hè. Dus het speelt zich af in het noorden van Spanje, zeg maar, tussen Santiago en Mallorca. En ja, er wordt hier een enorme verkeerschaos verwacht. Dus ik zit in de auto op dit moment. Ik heb mijn hele achterbak volgeladen met water, met cola en met eten. En natuurlijk met eclipsbrilletjes.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Achter mij rijden nog 5 auto's. Dus we zijn echt met heel veel mensen die achter mij aanrijden om het goede plekje te bemachtigen. Want het moet natuurlijk wolkeloos zijn.
0: Ja.
1: En dat was het de afgelopen dagen hier niet. Dus wat dat betreft moeten we echt, moet ik ook mijn meteorologische blik daarop even werpen. Dat we strakjes vanavond echt helemaal een wolkenloos weerbeeld hebben. En daarbij moeten we ook nog, want het is hier heuvelig, op een heuvel staan.
0: Mm-hmm.
1: Want ja, de zon staat ook hier heel laag. Dus er zijn nogal wat uitdagingen.
0: Ja, dat snap
1: ik. En dan ook nog dat drukke verkeer. Ja.
0: Oké. Het is vast niet de eerste keer toch dat jij een eclips meemaakt?
1: Nee, het is echt mijn eerste keer, Connie. Want tot nu toe, in mijn 35-jarige carrière, heb ik altijd gewerkt.
0: Ach.
1: Want de andere collega's die wisten al heel lang van tevoren, soms jaren van tevoren, dat er weer eentje aankwam en hadden dan vrijgenomen. En dan was ik diegene die dan toch maar even de dienst moest draaien.
0: Nou ben je daar vroeg bij, je bent gewoon daar ter plekke.
1: Ja.
0: Nog eventjes de wetenschap erachter. Hè. Nou, de maan schuift dus tussen de aarde en de zon. Misschien een hele gekke vraag. De zon is toch veel groter dan de maan? Hoe kan die hele maan de zon dan bedekken?
1: Nou, dat is heel een mooie vraag die je stelt. Maar de zon staat verder weg.
0: Ja.
1: Dus als strakjes die maan voor de zon schuift, eigenlijk tussen de aarde en de zon, dan bedekt die helemaal de zon in de totaliteitszone. In Nederland is dat anders, want daar heb je ja, zeg maar 88% tot 90% bedekking. Dus er blijft altijd een reepje zon over. Maar hier in de totaliteitszone past het precies op elkaar en moet het dus even iets meer dan 1,5 minuut helemaal donker worden.
0: Ja, dat is leuk. Maar wat ook bijzonder is, omdat het zo laat is, staat de zon natuurlijk laag aan de horizon. Dat betekent dat de maan toch ook heel laag aan de horizon moet staan?
1: Inderdaad, ja. En dat past precies vandaag.
0: Ja.
1: Dus ik ben ongelooflijk benieuwd wat dat voor zicht geeft. Of het inderdaad helemaal donker wordt. En waar ik dan heel erg benieuwd naar ben, is wat er dan om mij heen gebeurt. Hè? Het schijnt dat de hele natuur stil wordt, 1,5 minuut lang. Dat de vogels niet meer zingen. Dat je het echt kunt horen en voelen. En ik vind het natuurlijk meteorologisch heel interessant.
0: Ja.
1: Maar voor mij heeft het nog een diepere laag. Ik ben heel benieuwd wat het met mijzelf gaat doen.
0: Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Word je daar heel nederig van bijvoorbeeld?
1: Ja, inderdaad. Dus Nou, ik ga het allemaal beleven vandaag. Ik ga er helemaal open in. Ik ga ook geen foto's maken, want er zijn miljoenen mensen die een veel betere foto kunnen maken van de eclips dan ik. Ja. Maar ik ga daar om 8:30 iets ten zuidwesten van Zaragoza waarschijnlijk op een matje liggen of zitten. En dan kijk ik naar die zonsverduistering en met mijn eclipsbril natuurlijk. Ja. En dan kan ik daar morgen vertellen wat ik allemaal gezien en gevoeld heb.
0: Ja, nog een vraag. Kunnen wetenschappers nog iets leren van deze zonsverduistering, denk jij?
1: Zeker, zeker. Want bij een zonsverduistering, dan past dus de maan precies over de zon. Maar je ziet nog altijd het schijnsel van de zon, de plasma, het corona rondom de zon. Kun je dan op dat moment, 1.5 minuut, heel goed zien en ook onderzoeken. Ja. En dat plasma van de zon, die corona, dat is interessant. Dat kun je normaal nooit zien. Ja, dat is een elektrisch geladen atmosfeer rondom de zon. En de zonnestormen, de explosies op de zon, die soms ook gericht zijn op de aarde. Waardoor je soms in Nederland en ook in het noorden van Europa noorderlicht kunt zien. Maar die dus ook heel veel verstoringen kunnen veroorzaken. Die spelen zich allemaal af in dat gedeelte van die atmosfeer rondom de zon. Dus wetenschappers die zijn vandaag allemaal alert om juist op dit moment te kijken van wat gebeurt daar rondom die zon in die atmosfeer. En kunnen we daar iets van leren om onze aarde ook te beschermen tegen de negatieve zonnestorm-effecten.
0: Nou, dat is goed om mee te pikken. Er zijn volgens mij ook heel veel vallende sterren vanavond bij jou.
1: Ja, inderdaad. Hè. Dus als het dan eenmaal donker is, ja, dan is het voor mij nog niet afgelopen. Nee, dan rij ik terug naar mijn dorpje in de Pyreneeën, wat ligt in een natuurgebied waar we geen licht, vervuilend licht om ons heen hebben. En dan blijf ik de hele nacht wakker om de Perseïden te beobachten. Ja, ik vind het echt geweldig dat het allemaal vanavond en vannacht zich afspeelt. Ja, je hoort waarschijnlijk aan mijn stem dat ik al helemaal vol adrenaline zit. En ik blijf wakker tot morgenochtend, totdat ik alles heb gezien.
0: Wat leuk om een keertje van jou te horen zo op deze manier. Bij jou is het dus een andere tijd dan de eclips bij ons. Want bij ons begint het al zo rond 7:10, toch?
1: Precies, ja, dan begint het hele proces. Hè, en je moet zelf eventjes kijken waar je zit in Nederland en waar dan precies de gedeeltelijke zonsverduistering optimaal is. En dat duurt ook maar 1 minuut of 1.5 minuut. En hier is dat rond 8:30 Spaanse tijd, ja.
0: Nou, wij horen heel graag natuurlijk weer van jou hoe dat allemaal is geweest. De volgende eclips duurt nog een tijdje, toch?
1: Nou, over een jaartje. Oh. Is er weer één op het Europese continent, dan niet in het noorden van Spanje, maar op 2 augustus 2027 is er in Andalusië ook een eclips. Dus iedereen die dit vandaag niet helemaal goed heeft kunnen zien en die het toch een keer wil meemaken, schrijf in je agenda 2 augustus 2027 Andalusië.
0: En in Nederland duurt het nog veel langer, volgens mij.
1: Ja, in Nederland duurt het 2081. Ja, dat ga ik in ieder geval niet meer meemaken.
0: Nee, oké, goed. Nou, er is toch één plaat die ik graag wil draaien. Total Eclipse of the Heart. Of the Heart, Bonnie Tyler. 8 juli van dit jaar overleed ze, maar het liedje gaat over een donkere, obsessieve liefde, een gebroken hart en het verlangen naar een geliefde die zoveel pijn doet dat het voelt als een totale zonsverduistering. Veel plezier, Margot.
1: Dankjewel, Connie.
0: Geniet van al het mooie natuurschoon vanavond.
1: Zeker. Dag.

0: Mooie metafoor eigenlijk, hè? Dat er een soort maan op je hart komt. Dat je er niet meer bij komt. Daar zong Bonnie Tyler over met Total Eclipse of the Heart. En onze Margot Riebrink, hè, die is dus in Spanje om het vanavond daar allemaal mee te maken. Het nieuws komt eraan. Er is een uitspraak in de zaak van een Utrechter. Hij dreigde een handgranaat op politiebureau Paardenveld te gooien. Dat en ander nieuws hoor je zo van Annemarie.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
5: eSIM. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Goedemiddag, het is 12:30 geweest. Tijd voor het nieuws met jou, Annemarie. Een 35-jarige man uit Utrecht is veroordeeld tot TBS met dwangverpleging.
7: Ja, hij dreigde een handgranaat op politiebureau Paardenveld te gooien. Ook bedreigden die agenten en zorgverleners keer op keer met de dood. De man was eerder al veroordeeld voor bedreiging en deskundigen denken dat het risico op herhaling groot is. En daarom vindt de rechtbank een behandeling in een TBS-kliniek nodig. Een inbreker is vannacht in Houten op heterdaad betrapt, maar wist te ontkomen. In een huis aan de Odijkse weg werd tussen 4:30 en 5:00 ochtends ingebroken. De verdachte werd door de bewoner gezien, maar daarna ging de man er vandoor. De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben. Of er meer inbrekers waren en of er ook iets is gestolen, is niet bekend. Wie vanavond naar de zonsverduistering gaat kijken, moet dat alleen doen met een goede eclipsbril. Niet met een cd'tje of een gewone zonnebril en ook niet met twee zonnebrillen over elkaar. Ja, het schijnt te gebeuren, Connie.
0: Ja, wij hebben met z'n allen ook nog eens door een cd'tje zitten kijken.
7: Ja, klopt.
0: Dat moet je echt niet meer doen.
7: Maar een dubbele zonnebril, dat schijnen mensen dus soms blijkbaar ook te doen. Maar dat is dus ook niet verstandig. Volgens deze oogarts van het UMC Utrecht is een goede bril echt belangrijk om schade aan de ogen te kunnen voorkomen.
8: Vooral bij een zonverduistering zijn mensen geneigd om langer en vaker naar de zon te kijken. Een eclipsbril zou voldoende bescherming bieden, mocht het aan de norm voldoen. Maar we zien ook dat er veel van deze brillen uit de handel worden genomen. En als er een kwastje op zit, kunnen ze ook niet meer goed functioneren.
7: Ja, even goed die bril controleren dus en kijken wat voor code erop staat. Als je er tenminste nog één hebt kunnen vinden, want ze waren op veel plekken uitverkocht. Om 7:55 is het hoogtepunt van de zonsverduistering. Op sociale media gaan steeds vaker nep-advertenties rond voor huurhuizen. Zeker in deze tijd, nu het studiejaar weer gaat beginnen. En Utrechter Tim die zag dat zijn eigen huis aan de Vleutenseweg te huur werd aangeboden via TikTok. Terwijl hij hier al ruim een jaar woont en niet van plan is om te verhuizen. Ja, volgens studentenvakbond LSVB in Utrecht zijn vooral internationale studenten de dupe. Oplichters die vragen vaak een bedrag om een huis te bezichtigen, terwijl die bezichtiging dan nooit plaats gaat vinden. Nou, een uitgebreider verhaal hierover lees je op onze site en app. Het weer nog. Het is zonnig en warm vandaag met vanmiddag rond de 28 of 29 graden. En vanavond blijft het ook zonnig.
0: Dankjewel.
9: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
12: Als je dit hoort, dan is dat een veilig gevoel. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Kijk op ecebv.nl.
13: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
14: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
13: Aan tafel met Connie Kraaienveld. Radio.

0: Jezus op Radio M Utrecht. Hè. De zomer vier je bij ons. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Fijn dat je erbij bent. Na de nieuwe van Taylor Swift maak jij weer kans op de Portable Radio in het spelletje De Stem van M. En je dinkt ook mee naar die kaartjes voor de safarivaarten met dat leuke schip De Blauwe Bever. En dan vaar je met twee personen over fantastisch mooie wateren bij ons in de provincie.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, was dat.
1: De stem van M.
0: Het spelletje wat zo makkelijk meedoet, ook op deze mooie, warme dag. En ja, die portable radio die gaat er morgen weer uit aan het einde van dit programma aan tafel. En je denkt mee naar de safarivaart voor twee personen op het blauwe beverschip. Hij is pittig, dus luister goed. Zet je radio een tikkie harder, dan is dit de opgave.
2: Krijg je het allemaal nog gebolwerkt?
1: De stem van M.
0: Krijg je het allemaal nog gebolwerkt? Wie zegt dat? Nou, even mailen maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. stemvanm@rtvutrecht.nl. We hoorden net al Margot vanuit Spanje. Zometeen het weerbericht met Grita.

0: Rita Spannenburg, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Ik heb net onze lieve collega Margot Ribberink aan de lijn gehad.
1: Ik hoorde het,
0: ja,
1: leuk.
0: Ze zit in Spanje. Ga jij vanavond kijken naar de zonsverduistering?
1: Ik denk dat ik wel ga kijken. Ik weet nog niet eens helemaal zeker. Ik heb wel het brilletje gisteren weer teruggevonden, het eclipsbrilletje.
0: Ja.
1: En ik denk dan misschien als ik dat toch ga doen, dat ik ook eventjes die vallende sterrenregen in de nacht...
0: Ja.
1: Nog even proberen mee te pakken. Meestal heb ik in deze tijd van het jaar... Ja, heb je je slaap wel een beetje nodig... omdat je al een beetje achter je slaap zit. Maar het is toch leuk om het... het is de weersomstandigheden zijn zo goed voor beide verschijnselen.
0: Ja.
1: Dus dat is wel weer leuk.
0: Hartstikke goed. Wij focussen even op het weer van vandaag en de komende dagen. Volgens mij wordt het vandaag, morgen en overmorgen weer behoorlijk warm.
1: Ja, zonnig en warm. We zitten nu op veel plekken al zo tegen de 25 graden. We gaan naar 8, 29 graden in steden misschien wel net. Aan de 30 volop zon. Er zijn nog wat sluierwolken nu. Die gaan in de loop van de middag oostwaarts wegtrekken. Bij een licht oostelijk briesje. En dan zie je dus dat eigenlijk de condities steeds beter worden voor de gedeeltelijke eclips van het begin van de avond.
0: Ja, dus die zon is goed te zien.
1: Die zon is goed te zien. Hou een wijd uitzicht richting het westen. Want daar staat natuurlijk vrij laag boven de horizon als dit allemaal gebeurt.
0: Ik rij vanavond even naar Scheveningen. Met mijn eclipsbril onder de arm.
1: Ik ben zo benieuwd hoeveel mensen daar staan. Ja. Want aan de westkust, ja, dat is natuurlijk perfect. Dan heb je zo'n lange afstand waarop je kunt kijken.
0: Dus, ja, daarom.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: We gaan het meemaken. Maar goed, die warme dagen die duren tot en met vrijdag.
1: Tot en met vrijdag. Het zijn drie stuks achter elkaar. Waarbij de donderdag en de vrijdag, morgen en overmorgen, wel echt heet uit gaan pakken hoor. 33 graden op donderdag, 34 graden op vrijdag, voluit zon. Wel, zoals ik ook de afgelopen dagen zei, van een lage relatieve luchtvochtigheid, ook vandaag al, maakt de warmte wat draaglijker. Als je in de schaduw zit, dan voel je toch wel dat het heel andere warmte is dan toen eind juni, met die hoge luchtvochtigheid. Dus dat is goed. En zaterdag, dan wordt het wat dampiger. Kan ook een bui vallen, voorwaar, komt meer bewolking. En dan op zondag is het dan toch een heel stukje frisser. Met middagtemperatuur op zondagmiddag van 23 graden.
0: En Gita, is er kans op wat meer regen volgende week, denk jij?
1: Je ziet nu langzaam maar zeker al een paar runs zeg maar, van de modelberekeningen. Van het Europese rekenmodel komt een deel van die berekeningen, een klein deel, met neerslag. Het was eerst een heel klein deel. Je ziet wel langzaam dat meer opties van die berekeningen voor neerslag komen. Ook in het weekend al, de loop van met name de nacht zaterdag op zondag is een interessante. En je ziet dat in het weekend ook Frankrijk, Midden-Duitsland, Zuid-Duitsland buien over zich heen krijgen. Perfect natuurlijk voor de rivieren. En dat wij volgende week ook in wat meer west-noordwestelijke aanvoer zitten en wat die temperaturen wat gedrukt houden. En mogelijk dat er ook wat kustbuien aan zitten te komen.
0: Nou, heel erg welkom toch, die regen.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Zo,
1: ja,
0: wat is
1: zeker.
0: Ja. Nou, we houden het in de peiling. Althans, jij doet dat voor ons.
1: Zeker.
0: Dankjewel en wij spreken jou vanavond weer bij Joost.
1: Ben ik er weer. Groetjes.
0: Dag Gita.
1: Doei.

Boni M. De zomer vier je bij ons hier op Radio M Utrecht. Straks gaan we het hebben over toch wel een stuk psychologie. Want waarom lukt het toch niet om los te komen van oude patronen, pijnlijke ervaringen of ingewikkelde relaties? Een veelomvattende vraag waar de Utrechtse Roos Woltering in haar eerste boek antwoord op probeert te geven. Ze is psycholoog, trainer en spreker. En vastpakken is het nieuwe loslaten, daar gaat het om. Ze laat zien hoe oude ervaringen blijven doorwerken in het heden. En waarom inzicht alleen vaak niet genoeg is om te veranderen. Zeer benieuwd naar haar verhaal. Ik hoop jij ook. Heel graag tot zometeen. En we spelen natuurlijk ook weer de tweede ronde van De Stem van Men. Tot zo.

0: verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl. Hey, Remon!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom-utrecht.nl en de app.
9: Het is 1 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VN zegt dat er een noodplan in werking is gesteld om de olie uit de gestrande tanker te halen die voor de kust van Oman ligt. De olie die eruit loopt nadert namelijk de noordoostkust van het land. En daar ligt een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. De olievlek beslaat bijna 400 vierkante kilometer. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de Jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen zijn bij de aanval gedood. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR... Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden toen onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartsenkosten. De man moest daarom ook €19.000 schadevergoeding betalen. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen en de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. En morgen wordt het nog een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
3: Goedemiddag, 1:03. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Annemarie is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Aanstaande maandag begint Maarten van der Weijden opnieuw aan een grote zwemtocht voor kankeronderzoek. Hij zwemt 270 kilometer van zijn woonplaats Vught naar het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. En onderweg komt hij onder meer langs Vianen, Ameiden, Woerden en IJsselstein. En een Utrechter is veroordeeld tot TBS met dwangverpleging, omdat hij dreigde een handgranaat op politiebureau Paardenveld in het centrum van de stad te gooien. Ook heeft hij agenten en zorgverleners bedreigd met de dood. En vanwege de warmte neemt de organisatie van de Utrechtse introductietijd maatregelen. Zo'n 3000 studenten maken deze week kennis met de stad. En er worden gratis flesjes water uitgedeeld, zonnebrand en er zijn meer schaduwplekken gemaakt. Nou, tot zover dan voor nu om 13:30 meer.
3: Dankjewel, Annemarie.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: Je buurman heeft het al. Een veilig gevoel. ECE. Al 40 jaar specialist in alarm- en camerasystemen. Kijk op ecebv.nl.
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis. Verkeersverwachtingen.nl.
15: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
14: Verkeersverwachtingen.nl.
16: So what going on a summer?
17: De zomer vier je bij ons.
18: Want het is zomer.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: De man die altijd in het zwart was, zwart haar, zwarte bril, de Big O, werd hij ook wel genoemd, Roy Orbison. Goedemiddag, 8:08 is het.
1: Aan tafel.
0: We beginnen met een vraag. Waarom lukt het niet om los te komen van oude patronen, pijnlijke ervaringen of ingewikkelde relaties? Het is een veelomvattende vraag waar de Utrechtse Roos Woltering in haar eerste boek antwoord op probeert te geven. Ze is psycholoog, trainer en spreker. En de titel van het boek luidt: Vastpakken is het nieuwe loslaten. En ze laat zien hoe oude ervaringen blijven doorwerken in het heden. Roos, van harte welkom. Leuk dat je er bent. Op de fiets, want je woont in Utrecht.
2: Zeker.
0: Hartstikke goed. Sinds 2009 begeleid je mensen in Nederland en in België bij thema's als, nou noem ze maar, perfectionisme, identiteit, familiepatronen, hechting. Hoe kwam je op het idee om daar nu echt een boek over te schrijven?
2: Nou, ik denk dat dat idee eigenlijk al ontstaan is toen ik een klein meisje was. Ik ben altijd verzot geweest op boeken en vooral op verhalen. Dus verhalen die ik in boeken vond, maar ook verhalen van mensen. Ik heb ook heel lang journalist willen worden. En uiteindelijk ben ik psycholoog geworden en ontmoet ik dagelijks cliënten die allemaal met hun eigen verhaal komen. En naast het feit dat ik ze mag begeleiden en een stukje met ze mee mag lopen, merk ik dat ik zelf ook continu zoveel inspiratie haal uit die verhalen. Mm-hmm. Zowel uit de kwetsbaarheid, maar ook uit de veerkracht die mensen keer op keer laten zien.
0: Maar dat lijkt me ook dat je een scala aan problemen voor je krijgt, toch?
2: Zeker. En mensen vragen dan ook wel vaak, is dat niet zwaar? En ik ben eigenlijk elke keer weer verbaasd over, nou, de liefde die zich elke keer weer naar boven vecht. Dus mensen hebben denk ik van nature de neiging om door te gaan. En ik geloof niet zo in what doesn't kill you make you stronger. Dus er hoeft niet overal altijd een positief einde aan te zitten. Maar opkrabbelen en weer verder gaan als de storm is gaan liggen, dat kunnen we. Mm-hmm. En dat ik daar zo vaak getuige van mag zijn, dat vind ik echt een groot cadeau.
0: Ja, het boek gaat over beweging, over anders leren omgaan met wat je meedraagt uit het verleden. Hoe komt het dat we vaak niet los kunnen komen van het verleden?
2: Ja, omdat we toch de neiging hebben om dat wat we heel graag. En dus op het moment dat we iets weg willen hebben, dan duwen we het weg. Maar juist in die energie van het wegduwen blijven we eraan vastzitten. Dus dat wat er niet mag zijn, bepaalt de dynamiek. Mm-hmm. We kunnen iets niet wegdenken. Je kunt er pas uiteindelijk vrijer mee omgaan op het moment dat je het echt doorleefd hebt, op het moment dat je het echt vastgepakt hebt, daar aandacht en energie en tijd in hebben gestoken.
0: Dat vinden vast heel veel mensen eng om te doen.
2: Zeker. Het is ook super logisch dat als je ergens last van hebt, dat je dan de beweging wil maken om er van weg te gaan. Echt, echt heel logisch. En ook dingen waar je zelf last van hebt, dat je zo snel mogelijk wil veranderen. Dat je die zo snel mogelijk weg wil hebben. En ja, dan kom ik altijd met slechte nieuws. Namelijk, er is pas kans op ontwikkeling en beweging op het moment dat er een soort van aanvaarding is van hoe het is. Hoe het nu op dit moment daadwerkelijk echt is. En daar met iets van liefde, mildheid, compassie naar kunnen kijken.
0: Ja, ik hoor de mensen nu thuis denken, kun je dan een voorbeeld geven van iemand uit jouw boek, zonder die bij naam te noemen?
2: Nou, ik kan ze allemaal bij naam noemen, want ze hebben allemaal net een andere naam gekregen in het boek. En ze zijn er allemaal oké mee natuurlijk dat ze in mijn boek staan. Ik moet denken aan Willemijn. Ambitieuze jonge moeder die bij me kwam omdat ze, nou, met moeite alle ballen in de lucht hoog kon houden en continu weer terugkwam bij de vervelende relatie die ze met haar moeder had. Ze had ook echt een nare jeugd gehad met veel leugens, veel alcoholmisbruik. Dus ze had ook alle reden om daar verdrietig en gekwetst over te zijn. Maar wat ze bleef doen is blijven proberen. Dus ze wist dat haar moeder van haar hield. Zij hield ook van haar moeder. En ze wilde eigenlijk niet opgeven. Ze bleef maar hopen dat die relatie zich op een positieve manier zou veranderen. Dat was ook echt haar wens toen ze bij mij kwam. Van, maar misschien met mij zou ze dan wel de ingang vinden. Mm-hmm. En uiteindelijk heb ik haar echt mooi kunnen begeleiden in ook de machteloosheid kunnen aannemen van dit hoe perfect ik ook ga zijn als dochter. Ik ga dit niet kunnen fixen. Ik moet de kleine Willemijn proberen te troosten en te gaan geven wat zij nodig heeft. Want de kans dat haar moeder dat ooit zou kunnen gaan doen, ja, die was er gewoon niet.
0: Nee, heb je haar kunnen helpen uiteindelijk?
2: Ja, zeker.
0: Heeft zij zichzelf kunnen helpen?
2: Ja, ja, dus ze heeft inderdaad zichzelf kunnen helpen dankzij mijn begeleiding. Dus ze kan ook zo mooi zeggen, de relatie met haar moeder is niet wezenlijk veranderd. Maar wat er wel veranderd is, is de manier waarop ze erin gaat en de manier waarop ze weer terug naar huis rijdt. Dus de hoop is weg.
0: Ja.
2: En nu kan ze rouwen om dat wat er niet geweest is. En nu kan ze keuzes maken die voor haar goed zijn in het hier en nu, zodat zij er zelf voor haar kinderen kan zijn.
0: Ja. Welk voorbeeld heeft jou ook nog meer geraakt in het boek, waarvan je denkt dat zou ook wel voor heel veel mensen toepasbaar kunnen zijn? Of een valkuil waar we met z'n allen in lopen, laat maar zeggen.
2: Nou, wat me echt heel erg ontroerd heeft, is het voorbeeld van Daan en Louise, een vader en dochter. De dochter was er eerst en uiteindelijk was haar vader zo moedig om ook bij mij te komen. En wat in contact met hem zo mooi duidelijk werd, hij was gescheiden van Louise's moeder toen Louise jong was. En hij heeft altijd zijn uiterste best gedaan om het goed te doen. Om het goed te doen voor zijn kinderen. Hij heeft nooit kwaaie wil gehad, nooit kwaaie intentie. En uiteindelijk, door de manier waarop hij weggegaan is en alles wat er daarvoor gebeurd is, is er natuurlijk bij Louise wel een enorme kwetsing ontstaan. Zij was dag en nacht eigenlijk met haar vader, omdat haar moeder niet goed voor haar kon zorgen. En op het moment dat haar vader vertrok, ja, brak dat. Opeens was haar coding vertrokken en bleef zij alleen achter. En door dat zichtbaar te maken, ik werk veel met familieopstellingen, dus ik heb dat zichtbaar gemaakt met dieren in dit geval, kon hij opeens zien van, oh, nu snap ik wat ze bedoelt over in de steek gelaten. Dus hij zag opeens dat diertje dat hij voor Louise had neergezet zo eenzaam staan. Mm-hmm. En hij dacht opeens, oh, dit is nooit mijn intentie geweest. En het is wel gebeurd. En hij had de, nou, nogmaals, ik vind het enorm moedig van hem dat hij op dat moment kon vastpakken in zichzelf, oh, wauw, dit, deze pijn heb ik te erkennen.
0: Ja.
2: Dus ik hoef me niet, ik hoef geen schuld op me te nemen of zo. Ja, daar gaat het niet over. Maar het mag wel gaan over, hey, lieve schat, ik snap dat je in de steek gelaten hebt gevoeld. En wat ellendig is dat voor jou geweest.
0: En als je dan luistert, zonder met allemaal tips klaar te staan, is het voor de ander ook fijn?
2: Zeker.
0: Om
2: zeker
0: goed te kunnen luisteren.
2: Ja, ja.
0: En is die verhouding dan weer oké geworden tussen jouw dochter en die vader?
2: Heel veel beter. Wat Louise echt te doen had, was, natuurlijk hoopte zij, oh, maar als mijn vader mij erkent, dan is alles als sneeuw voor de zon verdwenen. Dat is natuurlijk niet zo. Want die wond van vroeger, die gaat nooit meer helemaal over. En zij had ook in het hier en nu te zien, oh ja, maar mijn vader doet echt heel hard zijn best. En ik kan hem niet de hele tijd boete laten blijven doen. Dat is niet goed voor hem, niet goed voor haar, niet goed voor de relatie. Dus ze hebben echt wel alle twee een behoorlijke weg moeten gaan. Maar nu, ik appte ze pas geleden nog over dat het boek er was. En toen waren ze samen op vakantie.
0: Kijk, ja.
2: En beide kunnen ze zo uit het drama blijven. Dus natuurlijk komen ze nog wel eens in een oud spoor terecht. Maar dan kunnen ze alle twee even hun eigen geraaktheid vastpakken. En vinden ze elkaar weer terug. Dus
0: ja. Heel mooi. Wij laten het even betijen, Roos. En wij praten daar zo meteen over door. Het boek Leuk. Vastpakken is het nieuwe loslaten.
3: I don't believe it. Don't touch me. Hey, Ray.

0: is echt gelukt, hè. Ze stonden inderdaad met z'n allen op de cover of the Rolling Stone na dit nummer. Dr. Hook en de Madison Show. 13:50, lunchprogramma aan tafel. Ik heb aan tafel Roos Woltering. Zij schreef het boek Vastpakken is het nieuwe loslaten. Neem de regie over je leven terug en hervind je vrijheid. Sinds 2009 begeleid je mensen in Nederland en België. Wat voor mensen krijg jij in je praktijk?
1: Het is heel divers. Veel mensen die in het hier en nu ergens tegenaan lopen en die vaak toch wel zo'n vermoeden hebben van het zou maar zo kunnen komen door de ervaringen die ik in mijn verleden heb gehad. Dus veel mensen die toch ergens traumatische ervaringen hebben gehad in het verleden. En het is altijd zo mooi om die koppeling te maken. Dus er is hier, in het hier en nu iets waar je tegenaan loopt op werk of in relatie. En hoe kunnen we dat nou verbinden aan hoe je groot geworden bent? Hoe je geworden bent wie je bent?
0: Ja. Werk je altijd met familieopstellingen omdat dat zo duidelijk werkt?
1: Het is iets wat altijd een onderdeel is van trajecten, ja.
0: Ja. En het delen van ervaringen is belangrijk. Ervaar jij dat ook zo met je eigen ervaringen eigenlijk?
1: Ja, zeker. Ja, niet voor niets heb ik ook best een aantal ervaringen van mezelf in het boek opgenomen. Ik geloof enorm in zelfonthulling. Ik geloof er enorm in dat het heel veel troost en herkenning geeft om te horen van anderen dat ze dezelfde ervaringen kennen. En ja, ik heb misschien wat meer kennis en ik ken veel meer methodiek en ik heb ervoor gestudeerd, dus allemaal waar. Maar tegelijkertijd ben ik ook gewoon een mens. Een mens met dat echt met dezelfde thema's worstelt. En ik vind het belangrijk om dat te laten zien en ook te laten zien welke ontwikkeling daarin mogelijk is.
0: Ja, nou dat heb je natuurlijk allemaal meegemaakt. Het is geen studieboek, hè? Het leest eigenlijk meer gewoon als een verhalenboek vanwege de voorbeelden in het boek?
1: Nou, dat is wel mijn intentie geweest. Ik heb een boek geschreven waarvan ik het zelf graag zou willen lezen. En ik merk toch vaak dat hoewel er superveel mooie inzichten in al die boeken staan, dat ik dan toch vaak het gevoel heb dat ik een beetje aan het studeren ben bij al die populair psychologische boeken. Mm-hmm. En ik wilde een boek schrijven wat je meeneemt. En ik hoop dat mensen in de verhalen zich geraakt zullen voelen en zich daarna zullen afvragen, hey, wat maakt nou dat dit me raakt? Hoe gaat dit ook over mij? En mijn ervaring is dat je eerder geraakt zult voelen door verhalen dan door theorie.
0: Ja, dat is ook zo. Daarover gesproken, we hadden net al twee eventjes beetgepakt. Heb jij nog een verhaal voor ons tot slot?
1: Nou, ik moet ook wel denken aan het verhaal van Paul. Wat ik zo mooi vond toen hij binnenkwam, ik kan me nog zo goed herinneren, ook door zijn lengte, een jonge man van 2 meter lang. En hij was ook echt een beetje de messias van zijn gezin. Hij heeft het eerste afspraak heeft hij een uur lang gepraat over alle problematiek in zijn gezin. En hij had ouders die gescheiden waren en die hadden weer andere relaties. En er waren weer halfbroertjes en halfzusjes. Dus het dijde maar uit. De ene intrige naar de andere intrige. En zo ontroerend om te zien dat hij voor zichzelf kwam. En een pas na een uur besefte, hey, ik heb eigenlijk nog met geen woord over mezelf gerept. Mm. En hij had zichzelf op de plek gezet van de verlosser. Het was zijn taak om alles bij elkaar te houden. Om te zorgen dat het schip niet zou zinken. Om te zorgen dat het niet kapot ging. Ja, ja. En ik heb met hem heel mooi kunnen werken en ook weer zijn eigen plek innemen. Dus ook weer voelen dat hij net als de rest ook gewoon een kind was. Ook gewoon een zoon. En niet de vader van al zijn broers en zussen.
0: Ja, dat is wel heel mooi inderdaad.
1: Zeker.
0: Wat hoop je dat dit boek teweeg brengt, Roos?
1: Ik hoop dat mensen. Eigenlijk hoop ik vooral dat het wat mildheid oplevert in de wereld.
0: Dat kunnen we wel gebruiken.
1: Dat geloof ik echt, ja, dat we dat kunnen gebruiken. En ik heb ook een heel hoofdstuk geschreven waarin ik het heb over oordelen. Oordelen naar binnen, maar ook oordelen naar buiten. En wat er allemaal onder kan liggen. En ik hoop dat we beter in staat zijn om onszelf met mildheid te bekijken en met compassie. En 2 dikke armen kunnen heen slaan om alles in ons wat het moeilijk, in alles in onszelf wat het lastig heeft. Maar dat we ook met wat meer mildheid naar onze omgeving kunnen kijken.
0: Ja.
1: Iedereen heeft zijn verhaal. Iedereen komt ergens vandaan. Gedrag komt altijd ergens vandaan.
0: En het is op te lossen.
1: Ja, nou, niet eens altijd. Maar het is in ieder geval van binnen mogelijk om er zoveel vrijer van te komen staan.
0: Ja. Jammer dat er zoveel mensen daar dan toch niet aan gaan. Misschien hebben we ze een beetje kunnen motiveren met dit gesprek.
1: Ik hoop het.
0: Ja, het boek ligt in de winkel, toch?
1: Zeker, zeker.
0: En Het is ook online
1: te bestellen. Ja. Okay.
0: Roos Woltering schreef het. Vastpakken is het nieuwe loslaten. Neem de regie over je leven terug en hervind je vrijheid. Ik hoop dat er heel veel mensen dankbaar gebruik van maken.
1: Ik hoop het ook.
0: En jij bedankt voor de komst naar de studio,
1: yes,
0: Roos.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: The Counting Crows, Vanessa Carlton en de Big Yellow Taxi. Naar het origineel natuurlijk van Joni Mitchell, die heeft het geschreven. Het nieuws komt eraan van 2:30. Maarten van der Weijden gaat opnieuw een lange tocht zwemmen, voor een groot deel door de provincie Utrecht. Je hoort zo meteen de route.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: En hoe was het bij het ING servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Goedemiddag, het is 2:30, tijd voor het nieuws met jou, Annemarie. Maarten van der Weijden gaat weer een lange tocht zwemmen.
11: Ja, en dat doet hij grotendeels door onze regio. Hij zwemt 270 kilometer van zijn woonplaats Vught naar het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Onderweg komt hij onder meer langs Vianen, Ameide, Woerden en IJsselstein en gaat er zo'n 6 dagen over doen. Met deze 22 stedentocht zamelt hij geld in voor een onderzoek. Dat moet ervoor zorgen dat kinderen na hun behandeling zo goed mogelijk verder kunnen leven. Het is de laatste grote zwemtocht van Van der Weijden. Een 35-jarige man uit Utrecht is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Hij dreigde een handgranaat op politiebureau Paardenveld te gooien. Ook bedreigde hij agenten en zorgverleners keer op keer met de dood. Ja, de man was ook al eerder veroordeeld voor bedreiging. En deskundigen denken daarom dat het risico op herhaling groot is. En daarom vindt de rechtbank een behandeling in de tbs-kliniek nodig. Een inbreker is vannacht in Houten op heterdaad betrapt, maar wist te ontkomen. Rond 4:30 brak hij in bij een huis aan de Odijkse weg. De bewoner zag de inbreker en wist hem weg te jagen. De politie zoekt mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben. Of er meer inbrekers waren en of er iets is gestolen, is niet bekend. Vanwege de warmte neemt de organisatie van de Utrechtse introductietijd maatregelen. Zo'n 3000 studenten maken deze week kennis met de stad. En voor hen zijn er vandaag en morgen gratis flesjes water beschikbaar. Dus ook zonnebrand en er zijn extra schaduwplekken gemaakt. Bijvoorbeeld in Park Lepelenburg, waar meerdere activiteiten zijn. Ja, en vanaf morgen geldt ook het Nationaal Hitteplan in het hele land, met het idee om dan extra te letten op kwetsbare mensen. Ja, vandaag is het ook al warm hoor. Zonnig en warm met vanmiddag 28 of 29 graden. En vanavond blijft het zonnig. Net als morgen, dan wordt het tropisch warm met 34 graden.
0: Dankjewel, Annemarie.
12: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar?
16: Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
18: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
19: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
18: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: 70's. De zomer vier je bij ons met Gloria Gaynor. 2:07.
1: Aan tafel.
0: Zometeen de tweede ronde van de Stem van M. En dit is de nieuwe single van Gerard Joling. Niet voor één keer.

0: Gerard Joling met zijn nieuwe single Niet voor één keer. Zullen we het doen? 2:50 alweer.
1: De stem van M.
0: Ja, het spelletje wat we al de hele tijd spelen. Toch altijd wel weer leuk hoor. Als je in de auto zit of op het balkon of in je tentje of je caravan, waar je ook bent met dit fantastisch mooie weer. Heel makkelijk, je moet gewoon raden wie dit is. En als je het weet, met je telefoonnummer erbij even een mailtje sturen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En dan win jij misschien morgen de Portable Radio. En je denkt nog eens een keertje mee naar die leuke safari-tocht voor twee personen met het schip De Blauwe Bever. Nou, ik hoop dat je er klaar voor zit, want dit is de opgave.
2: Nee, maar daardoor kunnen we allerlei filmpjes niet aankopen, omdat jij hier zit.
1: De stem van M.
0: Mail maar stemvanm@rtvutrecht.nl.

0: heb toevallig eergisteren de film gezien over zijn leven. Deliver Me From Nowhere. Ongebruikelijk portret van Bruce Springsteen tijdens een kantelpunt in zijn carrière. Je ziet hem eigenlijk een beetje eenzaam zijn. Rauw meesterwerk heeft hij gemaakt. Nam die op zijn slaapkamer in Nebraska, zo heette dat album. En die acteur Jeremy Allen White, die doet het in mijn ogen echt fantastisch. Want die zingt al die nummers ook gewoon live. En Bruce Springsteen is ook nog eens een keertje op de set komen kijken. Om hem compliment te geven hoe goed hij dat heeft vertolkt. Dus doe jezelf een plezier met Deliver Me From Nowhere. Er staat een heel leuk muziekje klaar.
1: Want we gaan 10 ton hebben we al gehoord. Ja, dat is een grens die nu wordt aangegeven.
2: Ja, onder deze omstandigheden niet meer dan 10 ton.
1: Nee, ja.
0: Ja, dat was Robert-Jan vanmorgen. Die was bij het Pontje in Wijk bij Duurstede. Pontje gaat naar Rijswijk, de overkant. En het heeft natuurlijk te maken met de dagvraag, te lezen op onze Facebookpagina. Hoe beleef jij de lage waterstand? We zijn benieuwd naar de droge zomers van toen tot nu. Goed, je hoorde het al een beetje. Dat pontje, dat mag geen zware voertuigen meer. Want anders gaat die klep van de pont niet meer helemaal op de kant terechtkomen. Else die zegt, ja, dat is wel een bijzonder verhaal. Mijn vader woonde toen hij nog leefde op een woonboot in Amsterdam. En hij heeft ook die droogte meegemaakt. Het betonnen casco kwam droog te staan en de boot die ging helemaal scheef. En ze schrijft ook, de echte problemen die kwamen toen het water weer ging stijgen. In de nacht hing papa's arm in het water, de boot zonk. Nou, dat was een kwestie van redden wat je redden kunt. En nachten in een hotel, terwijl het meubilair in een droogkamer werd gebracht. De schade was behoorlijk en ook het vertrouwen in de boot natuurlijk een stuk minder. Marion die schrijft, ja, wij fietsten vorige week langs de Lek en daar zag je goed de lage waterstand. De strandjes langs de rivier die zijn stukken breder geworden. De weilanden zien er door uit en de bomen laten hun droge bladeren vallen. Een enkele veerpont die vaart niet meer. Dat zijn toch allemaal wel bizarre verhalen over de lage waterstand. Laat het even weten op de Facebookpagina van Radio M Utrecht of de app van RTV Utrecht. Dan kan Joost daar vanavond over doorpraten. Heb jij al iets dergelijks meegemaakt, Edwin?
3: Nee, nog niet echt eigenlijk. Maar het is wel ideaal nu om spijkers te zoeken. Hè?
0: Op laag water.
3: Het is een zorg. Overigens, we zijn vanmiddag tussen 2 en 3 natuurlijk weer zo meteen in de jaren 60. Toen was de regen juist een probleem. Hè? Want hele slechte zomers. En dan verlangde je bijna naar een beetje zon. Dus dat waren hele andere tijden. Dus,
0: zeker.
3: Zometeen zijn we weer in die periode. En ik begin met deze zometeen van de Hollies. Dit is daar zo'n mooi voorbeeld van. Hè? We hadden een paraplu nodig in de zomer. Is te gewoon droog te blijven. Daar gaan we zo meteen dus mee van start. Daarnaast weer een mooie bijdrage van de Beatles. Gaat ook wel een beetje over de zon straks na tweeën. Die speelt vandaag natuurlijk vooral een hoofdrol vanavond.
0: Zeker, ja. De verduistering.
3: Vaak over de zon gezongen, ook in de jaren 60. In de jukebox heb ik daar nog 2 voorbeelden van. En de krant van toen had ik gisteren ook al iemand, 2 mensen die 60 jaar getrouwd waren in de jaren 60. Dat was bijzonder. Ook al meer in de krant hè, met een uitgebreid verhaal.
0: Ook vaak met het adres er toch bij.
3: Ook nog, ja. Zo ook vanmiddag weer trouwens. Ik zal zo meteen zeggen waar ze wonen. Het stel van gisteren had 16 kinderen.
0: Zo.
3: En van vandaag 10. Ja, dat was in de jaren 60 heel gebruikelijk. Nou, we duiken zo even ook in het nieuws van toen.
0: Leuk, lekker blijven luisteren naar Radio M Utrecht en vooral naar Edwin natuurlijk. Er komen nog leuke programma's aan. De zomer vier bij ons. Nou, maak er een hele mooie dag van.

0: iets anders.
1: Geniet van je weekend met muziekplezier.
0: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
1: Bij ons Radio M Utrecht.

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Hey!
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: Kerst.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Kariba-meer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
13: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
14: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
15: Twee grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
17: So what's going on a summer?
18: De zomer vier je bij ons.
19: Want het is zomer.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: En dan is het niet zo erg als de bus wat later komt. Onder de paraplu, in de halte, wel heel romantisch. En toen verlangde je meer eigenlijk naar een droge dag in die zomers van de jaren 60. Dat is nu wel anders. De Hollies waren dat.
1: Studio 60's.
0: Ik zeg nog even, komende zaterdag in het Gouden Weekend nog wat meer uitgebreide aandacht voor deze week van 60 jaar geleden in het Gouden Weekend. Maar volgende week, wegens vakantie gesloten, dan is Jos hier van 2 tot 5 met zijn zomertour. Nou, ik ben Edwin en het gaat in dit uurtje ook over de zon en de maan. Ook in de jaren 60 werd daar toch regelmatig over gezongen. Ik heb de krant van toen er ook weer bij. 60 jaar getrouwd zijn, dat is toch wel bijzonder, zeker in die tijd. Net als gisteren ook weer een mooi berichtje daarover. En een aantal vakantieplaatjes dat ik tegenkwam in het Utrecht Nieuwsblad. En we horen ook van Manfred Mann. En niet alleen Mr. James. Ook Mr. Postman en deze meiden van de Marvelettes zijn erbij. Welkom terug in die tijd.

Ondanks de droogte lekker ondergedompeld in de jaren 60. Een zee van muziek op radio in Utrecht. Manfred Mann hadden we hier. En dan de kant er maar weer eventjes bij. Van in dit geval 12 augustus 1961. Toen was het een zaterdag overigens. En ja, toen was het niet zo mooi weer. Ik zei het net al in die jaren. Ook zo deze week. Dus beetje buiig, meldt het KNMI in de beeld. Rond de 20 graden. Morgenochtend, dan is het zondag in 1961. Dan wel wat zon. En de komende week dan weer enige regen. Dan heb ik hier een leuke foto van een vakantiemomentje in Utrecht. En daar staat boven geschreven, daar is Repelsteeltje. In een uitverkochte zaal zagen jong en oud gespannen uit naar de opvoering van Repelsteeltje van het vakantiekindertoneel van deze krant. En het werd gedaan door Anneke Elro en haar sprookjesgezelschap. En ik zie allemaal blije gezichten hier op deze foto. In de vakantie van 1961. En nog een foto hier met daarop te zien burgemeester de Ranitz van Utrecht. Hij ontving de deelnemers van de cursus voor taal en cultuur in het Centraal Museum. De 112 voornamelijk buitenlandse studenten die zijn voor 3 weken bij Nederlandse families ondergebracht. Om ook dan een betere kijk op het dagelijkse leven hier te krijgen. Dat staat dus ook allemaal mooi beschreven in deze krant. En deze foto is ook een hele blij. En daarop zie ik een diamanten huwelijk. Dat gaat hier om de heer B. van Nieuwenhuizen en mevrouw N. van Nieuwenhuizen van Maurik. Die wonen aan de Markstraat 56 hier in Utrecht. En ze zijn op dinsdag 22 augustus 60 jaar getrouwd. De bruid is 79 en de bruidegom 83. En de heer is tuinman en heeft talrijke inwoners van Utrecht in groen en bloeien bloemen gezet. Bloeiende bloemen kan ook. En nu worden ze zelf dus ook in de bloemetjes gezet vanwege hun diamanten huwelijksfeest. Ze hebben 10 kinderen, 22 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen. En ze zijn dus getrouwd, moet je even terugrekenen, in 1901. En dan hier nog even tot slot deze advertentie van Vroom en Dreesman hier in Utrecht. Voor onze gerenommeerde lunchroom lees ik, vragen we uitbreiding van de personeelsbezetting. Op zoek naar koks en koksleerlingen, banketbakkers en ook leerlingen, buffetpersoneel, serveersters en ook afwashulpen. En gezien de gunstige werktijden plus de 5-daagse werkweek, dat is ook een attractie in 1961. En ook de faam van ons restaurant, mogen wij vragen naar werklust en routine. Zo werd dat nog aangeprezen, 65 jaar geleden dus. In deze krant van 12 augustus en in de hitparade vind ik deze van de pas 20 jaar geworden Paul Enka.

0: Verloren liefde. Cliff Richards, Marianne en we hebben zometeen Miriam Makeba. Maar we gaan eerst even naar Liverpool.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles, beste.
0: En nog zo'n liefdesliedje vandaag van John, Paul, George en Ringo over een man die zich niet gewaardeerd voelt door zijn geliefde. Hij vertelt dat hij zal weggaan en de zon achterna reist als hij zijn liefde niet op waarde schat. Hij gebruikt de zon dan als metafoor om verder te gaan. En Paul McCartney die schreef het nummer al op jonge leeftijd. Hij was toen zo'n jaar of 1959, even snel uitgerekend, nog geen 20 in ieder geval. En het verscheen in 1964 op het album Beatles for Sale. En die zon die volgen we vandaag van minuut tot minuut. Niet vergeten wel even een billetje op te zetten.

zomerstintje vanuit Zuid-Afrika helemaal. Johannesburg werd ook nog even genoemd, hè, de tekst. Miriam Makeba en Pata Pata. Ja, de Beatles daarvoor dus, die zongen ook wel eens over de dag van gisteren. Net als deze. Yesterday is gone. Zometeen voor het tweede half uurtje gepland van Studio 60's. Maar eerst gaan we zo naar het regionieuws met Annemarie. En daarna horen we meer over Mieke, die al 37 jaar receptionist is bij een verzorgingstehuis in onze provincie. En ook een bosbrandje in Driebergen. Na Unit 4 Plus 2. Met z'n zessen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Het regionieuws van 14:30 met Annemarie de Wit. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Begin even met de politie. Ze hebben foto's verspreid.
5: Ja, en daarop staan twee jonge mannen die worden verdacht van een zware mishandeling in Utrecht. Ze zouden een man hebben geslagen met een kettingslot en het slachtoffer liep daarbij onder meer een schedelbreuk op. Het gebeurde op vrijdagavond 19 juni rond 19:30. De twee verdachten fietsten op een fatbike en kregen een woordenwisseling met het slachtoffer. Daarna draaiden ze om en kwamen ze terug. Ze duwden en schopten het slachtoffer die bewusteloos naar het ziekenhuis werd gebracht. Aan de Bornea in Driebergen is vanmiddag rond 1 uur een bosbrand uitgebroken. De brand was snel onder controle, zegt een woordvoerder van de brandweer. De brandweer rukte wel met veel wagens uit. Dat is standaard in deze tijd vanwege de droogte. Daardoor kan namelijk een natuurbrand snel groter worden. De brandweer is nog bezig met afblussen. Aanstaande maandag begint Maarten van der Weijden opnieuw aan een grote zwemtocht voor kankeronderzoek. Hij zwemt 270 kilometer van zijn woonplaats Vught naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. En onderweg komt hij dan onder meer langs Vianen, Ameide, Woerden en IJsselstein. Met deze 22 stedentocht zamelt hij geld in voor onderzoek. Dat moet ervoor zorgen dat kinderen na een behandeling zo goed mogelijk verder kunnen leven. Het is trouwens de laatste grote zwemtocht van der Weijden. En in onze zomerserie lopen we mee in het verzorgingstehuis. Verzorgingstehuis De Koperhorst in Amersfoort. Ja, het is er altijd druk en dat merk je vooral bij de receptie. Het hart van het huis.
6: Goedemorgen, met De Koperhorst. Spreek met Mika.
7: Eigenlijk elke dag afwachten wat er gebeurt. En het is veel en het is leuk en... Ja, de dagen vliegen voorbij, dus dat zegt genoeg.
6: Morgen, alsjeblieft.
8: Dankjewel.
6: Voor donker thuis, hè?
8: Oh, ben je dat nou?
6: Jazeker.
5: Ja, een gezellige boer daar. Mieke die werkt al 37 jaar bij het verzorgingshuis. En ze moeten ook wel eens optreden als bewoners te hard met hun scootmobiel door de gang rijden, bijvoorbeeld. Ja, nou, dat en meer vertelt ze in een reportage te zien op onze site en app.
4: Gelukkig voor die meneer die hoorde, gaat de zon vrij laat onder nog. Hè?
5: Ja, precies. Ja, inderdaad. Heeft hij een lange avond. Ja. Zo is dat. Ja, het is zonnig en warm vandaag met vanmiddag 28 of 29 graden. En vanavond blijft het dus zonnig inderdaad, net als morgen. En dan wordt het tropisch warm met 34 graden.
4: Dankjewel Annemarie. We gaan nog even naar de weg, want de ANWB meldt inmiddels een file op de A1. Van Amsterdam naar Amersfoort is dat. Tussen de afrit Soest en Amersfoort West. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Er is één rijstrook open en de vertraging is ongeveer een kwartier.

0: gebeurt er?
1: Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
5: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
6: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
7: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
6: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: wijzerles. Ook die hebben we genoeg. Die wijze lessen van weleer in Studio 16. Sandy Posey was dat. Het is vanavond dus zonsverduistering, maar het is in meerdere opzichten een bijzondere dag. Want de komende nacht kun je ook genieten van een mooie meteorenzwermen als je toevallig wakker bent. En ook nog eens 6 planeten die vanavond te zien zijn.
1: Drink maar ook het koffie en je jukebox gaat. Leef in de muziek, joh. Hey!
0: Het gaat om Jupiter, Mercurius, Mars, Uranus, Saturnus en Neptunus. Allemaal op één rijtje. Nou, wij dachten, wij spelen er even op in met onze jukebox. Dit is vandaag keuze 1. Engelbert Humperdinck.

Uit een wereld van verleer. Alsof het van een andere planeet komt bijna. Zo mooi. Welke zullen we doen? Engelbert Humperdinck of The Fifth Dimension? Met datzelfde liedje dus. Aquarius, Let the Sunshine. Je mag het even laten horen in onze app. Of mailen naar studio@rtvutrecht.nl. Hier hebben we Cupid's Inspiration.

Neil Diamond in Studio 16. Op Radio M Utrecht. Sweet Caroline, How Sweet It Is. Hebben we ook nog zo meteen van Marvin Gaye. Maar eerst even uitkijken naar de postbode. Ja, die kwam nog gewoon elke dag in de jaren 60, hoor.

0: Vrijdag Zomertour met Jos van Heerde.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerde van 2 tot 5.
1: Tot volgende week.

Geschreven door Ray Davies van de Kings. Ze namen het zelf hard op. Maar Dave Barry had er vooral de hit mee, hoor. Niet Dave Davies. En This Strange Effect. We gaan naar de uitslag van onze jukeboxcursus van vandaag. 2 maal Aquarius, Let the Sunshine dus. In 2 verschillende smaken. Ook vooral vanwege de bijzondere planetenstanden van de komende avond en nacht. Het wordt maar een avondje. Zeker voor de liefhebbers van de sterrenkunde vanavond en vannacht. Nou, je kon dus kiezen uit Engelbert Humperdinck. Die heeft het ook opgenomen, maar dat wisten heel veel mensen niet. En The Fifth Dimension. Waar je ook nog Marva Hodge en de Moody Sack toen. Maar dit is toch echt wel de favoriet. In 1969, toen de eerste mens ook op de maan landde. Hè? Dat was toen ook. Hier zijn ze.

0: stappen. Thank you, baby. Dat mag ik ook wel zeggen tegen jou voor het luisteren weer vandaag naar Studio 60's. Want het is alweer bijna 3 uur. Marvin Gaye verzorgde dus het slotakkoord vandaag met zijn How Sweet It Is.
1: Ik kom hier binnen, ik kreeg kippenvel. Ja. Ik dacht, het komt door die muziek, maar de airco staat zo koud. Ja,
0: dat is iets lagere temperatuur inmiddels. Het zal vanavond ook wel zo zijn als de zon verduisterd is, dat het een beetje koeler wordt. Hè?
1: Nou, daar wil ik het over hebben. Ja. Ja, wie heeft het niet over de zonsverduistering? Wij natuurlijk ook. En mijn vraag is, waar ga jij de zonsverduistering zien? Sommige mensen zoeken het hoger op. Het is wel zo dat die zon, als die wordt verduisterd, staat die al vrij laag. Dus je moet wel ergens naartoe gaan waar je hem kan zien. Nou, daar komt antwoord op de Facebookpagina. En ik zoek ook toepasselijke platen die ik kan draaien. Bijvoorbeeld Head Up to the Sky. Van Spargo. En er zijn er nog meer te vinden. Toepasselijke zonsverduisteringshits. Eclipse-hits gaan we draaien zo.
0: Ja, of liedjes met, over een bril. Of artiesten. Buddy Holly bijvoorbeeld. Die had toch zo'n mooie bril. Maar ja, die was niet even voldoende voor de zonsverduistering.
1: Ik zou liever de bril van Heino hebben. Daar kun je hem ook mee zien, die zonsverduistering. Hé, waar ga jij hem zien?
0: Ik weet het niet. Ik ga hem sowieso niet zien, want ik heb geen brilletje. Dus dat mag je niet.
1: Oh ja, ja.
0: Dus ik ga wel even elders kijken op televisie. Of er zou vast wel ergens worden uitgezonden.
1: Absoluut.
0: Of achteraf nog even.
1: Maar het is ook al heel opvallend, met de zonsverduistering, weet ik nog van de vorige, dat als je hem ziet, je voelt dat het kouder wordt. Ja. Omdat die zon is opeens weg.
0: 90% hè, is het. Nou, vanavond van genieten van dit spektakel. Ondertussen lekker luisteren zo meteen naar Jos en al die bijzondere plaatjes die hij in het zonnetje zet.
1: Absoluut. Tot zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin.

0: sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Het is 3:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer door kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Dat betekent dat de Rijn nu in tweeën is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Commissie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien. Er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met de waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer, zonnig en warm is het. In het zuiden zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan een zonnige dag. En dan maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dankjewel, Katrien. Ja, je zegt het. Vanavond is het helder. Dat is mooi. Dat is helder.
8: Eén file van de ANWB. Op de A1 staat een lange file. Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en Amersfoort West duurt een uur. Komt door het ongeluk, er is maar één rijstrook open. Je kan beter omrijden als je van Amsterdam naar Amersfoort rijdt via Utrecht over de A27 en de A28. Zometeen een van de meest zonnige platen waarbij je 4 minuten lang in je handen mag klappen.
9: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
14: So we're going on a summer.
15: De zomer vier je bij ons.
16: Alle tijd, want het is zomer.
5: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Goedemiddag, met Jos van

Santa, Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood. Leuk als je de hele tijd hebt mee zitten klappen. Dit is het geluid van hier, van de studio waar wij wonen in Utrechtstad op de Hengeveldstraat 29. En het gaat allemaal gebeuren. We hebben het er al dagen over en vanavond gaat het gebeuren. En ik weet dat je misschien gaat kijken. Ik vroeg, waar ga je naar de zonsverduistering kijken? Ik merk dat heel veel mensen niet gaan kijken, omdat ze niet durven. Je moet natuurlijk wel zo'n brilletje hebben, want anders dan kun je je ogen beschadigen. Dat begrijp ik heel goed. Marcel die zegt bijvoorbeeld, ik ga niet kijken, maar wel mooie muziek luisteren. Ton van der Blaak zegt, ik ga die zonsverduistering op de tv bekijken. Want er is een stream in ieder geval waar live dat gebeurt. En wat mij ook opvalt, dat weet ik nog van de vorige, je voelt hem ook. Je voelt gewoon die zonsverduistering. Ook al zie je het niet, je voelt dat het kouder wordt. En als je in een grote groep mensen staat, je voelt ook de stemming veranderen bij de mensen. Ik heb dat niet kunnen verklaren hoe dat komt. Dus dat ga ik vanavond weer voelen. Ik vroeg, waar ga je hem kijken? En wat is je ervaring met de vorige? Laat even weten, stuur een berichtje. Dat vind ik leuk, vind ik gezellig. Via de app van RTV Utrecht. En ik vroeg, weet je ook platen voor onder de verduistering? Eclipse hits. Nou, dit is een hele goeie. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the eye in the sky. Ja, laat even weten. Leuk als je reageert via de app van RTV Utrecht. Let's go. Goedemiddag. Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. Ik zie Man at Work, Rolf Sanchez, een hele leuke, en Gabrielle.

0: kan niet stil blijven staan. Daarom beweeg ik een beetje langzaam. Gabrielle was dat bij Radio M. Utrecht, de zender met de lekkerste letter. Het gaat, vanavond gaat het beginnen. Iedereen heeft het erover en bijna niemand heeft een brilletje. Daar kom ik een beetje... Ida zegt, Jos, ik ga niet kijken naar de zonsverduistering. Ik heb geen eclipsbril. Ik heb wel een leuke plaat voor beide zonsverduistering, zegt ze. Sunshine on my shoulder van John Denver. Dat is heel mooi. Gerard Sterkenburg zegt, Jos, ik weet niet of we het hier in Sali in Hongarije kunnen zien. Ja, dat weet ik ook niet. Dat zou zomaar wel kunnen natuurlijk. Even googlen. Marian Brouwer in Houten zegt, Jos, wij fietsen vanavond naar het buitengebied bij Houten. Nieuwe Wulvenbos. En dan gaan we op een heuvel naar de zonsverduistering kijken. En we kijken door het glas van een laskap. Ja, dat ga ik ook doen. Ik hoop alleen dat... je hebt heel veel verschillende laskappen. Of dat werkt. We gaan het proberen. Die zon die staat wel lager vanavond dan nu. Dus je moet wel op een heuveltje staan of waar het vrij is. Anders kun je niks zien. Nou, Jaap heb ik aan de lijn. Mijn correspondent, die Groene Kan. Jaap, goedemiddag.
1: Een hele goede middag, Jos. Hallo.
0: Jij hebt gereageerd op de Facebookpagina van Radio M Utrecht met de vraag, waar ga je kijken naar de zonsverduistering? Jij hebt iets bijzonders gemaakt, een camera obscura. Vertel eens.
1: Ja. Ik kwam er straks van er in de buurtgroepsapp van een vrouwtje hier. En die had er zelf eentje in elkaar geknutseld, omdat zij geen eclipsbrilletje had. En dan had ik zoiets van, ja ik heb zelf een paar cd's en misschien nog ergens een stukje lastkapglas liggen. Ja. Maar ik denk, ik ga zo'n camera obscura maken, want dat is helemaal niet zo veel werk. Je kartonnen dozen, per stukjes papier en een stukje aluminiumfolie. En eigenlijk binnen 10 minuten was het klaar.
0: Ik zou zeggen, ja, een stukje creatief met kurk. Hoe maak jij een camera obscura dan?
1: Een camera, je hebt een kartonnen doos van, een beetje gemiddeld, een beetje het idee formaat schoenendoos. En dan doe je hem open, plak je aan één korte kant plak je een stuk wit papier. Ja. Dan doe je de doos dicht en deksel goed dichtplakken. En dan maak je aan de andere korte kant maak je op ongeveer 1/3 vanaf links maak je een vierkant gaatje van 3x3 centimeter. Ja. En op 1/3 van rechts maak je ook een gaatje van 3x3 centimeter. En op het rechtse gaatje daar plak je een stukje aluminiumfolie dat het helemaal goed aansluit. En in de midden prik je met een ct-prikker prik je een mooi rond gaatje van 1 mm of 3 maximaal.
0: Ja. Ja.
1: En dan heb je je camera obscura. En dan doe je hem zeg maar van je kan hem uittesten. Je richt het gaatje op de zon. En je kijkt door het andere gaatje aan de linkerkant op het witte papier.
0: Ja.
1: Dat het rondje mooi in de midden zit. En dan zul je zien dat er vanavond een klein hapje uit is. Of een grote hap zelfs uit is.
0: Ja, toch wel heel bijzonder, ja, moet ik eerlijk zeggen. Ik moet ook zeggen, als ik denk aan camera obscura, aan Hildebrand, dat boek. Heel oud boek. Of ik het nou ooit op school behandeld heb gekregen, dat zal haast wel. De camera obscura, we hebben het in ieder geval hier kunnen doen. Weet jij, Jaap, nog het gevoel wat je kan hebben onder een zonsverduistering? Kun je dat omschrijven?
1: Jazeker. En in 1999 had ik toen die 98% zonsverduistering.
0: Ja.
1: En het was een hele aparte sfeer, want de natuur, de vogels die gingen stil worden.
0: Ja.
1: Er was een heel mooi licht was er.
0: Ja.
1: Dat gedempt licht, maar heel zacht licht.
0: Mm.
1: En je stond met z'n allen buiten te kijken. En het riep een bepaalde sfeer op. En het had iets magisch. En dat zal ik misschien vanavond wel weer gaan krijgen. Geen idee.
0: Ja, dat is heel bijzonder. Ik werkte vroeger bij een ander radiostation. Toen was ik verslaggever ook. En toen stond ik met honderden mensen op het Leidseplein in Amsterdam. En
1: ja.
0: Ik denk 1999 uit mijn hoofd. En toen kwam die zonsverduistering. En iedereen werd stil. Je kon een speld horen vallen. Dat was heel bijzonder.
1: Ja, ook dat. Want iedereen, de auto's stonden stil. Want iedereen wilde kijken op het hoogtepunt. Dus het was, er was een bepaalde rust.
0: Ja.
1: En dat was heel mooi.
0: Ook al kunnen we het niet zien. En ook al ga je niet kijken. Ga wel staan ergens waar mensen kijken. En ga dat beleven met z'n allen. Want het is een natuurverschijnsel, Jaap, wat niet heel vaak voorkomt. De maan schuift langzaam voor de zon. Volgens mij begint het rond 6:45 vanavond.
1: Ja.
0: En dan even over 8 of zo. Kwart over 8 ongeveer. Dan is hij...
1: Maximaal verduisterd. En dat is ergens een beetje van tussen de 90% en de 95%, denk ik.
0: En dan gaat hij langzaam. langzaam schijft hij weer weg. En dan rond 8:15 is het gewoon weer zon.
1: Ja, nou ja, dan is hij ook al bijna onder. En dan is de maan weer helemaal weg. En dan is het weer als vanouds weer. Hè?
0: Ja, zeker. Nou, hartstikke mooi. Ik ben Jaap op zoek naar platen die we kunnen draaien die toepasselijk zijn. Ik krijg deze door.
2: Planet by the light. Ja.
0: Ik vind hem heel mooi. Ik vind deze ook mooi, want we moeten omhoog kijken, Jaap. Hè?
1: Ja, ook die. Heel mooi, heel toepasselijk, Jos.
0: Ja, lekker luisteren naar Radio M Utrecht. Dankjewel, man.
2: Sammy loopt niet zo geboren.

0: is made of candy. Lekker hoor, Robbie. Bijna half vier. Wij staan aan bij je. En dat vind ik heel erg leuk. Via de app luisteren steeds meer mensen. De app van RTV Utrecht. Gratis te downloaden op je telefoontje, op je iPad of op je tablet. Dat kun je gratis downloaden. Neem ons dan mee op vakantie. Zo luisteren er ook mensen, zoals net nog gehoord hebben, in Hongarije, Portugal, Spanje. Hartstikke leuk. Gewoon naast je veldbedje op vakantie. Het nieuws uit onze buurt zometeen gaat over een crash op de A1. En de bestuurder is opgepakt.
1: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
2: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
1: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
7: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Half vier. Annemarie de Wit, hallo.
16: Goedemiddag.
0: Het nieuws uit onze buurt, regio nieuws. We beginnen met een bosbrand.
16: Ja, aan de Bornea in Driebergen is vanmiddag rond 1 uur een bosbrand uitgebroken. De brand was snel weer onder controle, zegt een woordvoerder van de brandweer. De brandweer rukte wel met veel wagens uit. Dat is standaard in deze tijd vanwege de droogte. Daardoor kan namelijk een natuurbrand snel groter worden. De brandweer is nog bezig met afblussen.
0: Heb jij wel eens een bosbrand meegemaakt?
16: Zelf? Nee, gelukkig niet.
0: Ik wel.
16: Jij wel?
0: Ik wel. In Schorl in Noord-Holland. Die was echt groot, heel lang geleden. En ik heb een keer zelf bijna een bosbrand veroorzaakt.
16: Oh nee, wat heb je gedaan?
0: Als jochie, ik zat bij de padvinderij en dan waren we aan het koken. Ik heb daar koken geleerd. En dan moet je met kooltjes en moet je stukjes hout vullen. Het was ergens bij Epe of zo. Dan hadden wij een kamp. En dan ging het een beetje mis. Er ontstond brand. En heb ik uitgetrapt.
16: Oh, dat wel. Oké. Okay.
0: Flink trappen. Ja.
16: Dus toen is het goed gekomen.
0: Gelukkig wel.
16: Op de A1 tussen Baarn en Amersfoort is vanmiddag een auto gecrashed en in brand gevlogen, meldt de politie. De weg is voorlopig deels afgesloten. Meerdere weggebruikers hadden de politie gebeld omdat de bestuurder van de auto gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Onder meer door te hard te rijden, laat een politiewoordvoerder weten. De bestuurder raakte niet gewond, hij is opgepakt. De politie heeft foto's verspreid van twee jonge mannen die worden verdacht van een zware mishandeling in Utrecht. Ze zouden een man hebben geslagen met een kettingslot en het slachtoffer liep daarbij onder meer een schedelbreuk op. Het gebeurde op vrijdagavond 19 juni rond 19:30. Ja, de twee verdachten fietsten op een fatbike en kregen een woordenwisseling met het slachtoffer. Daarna draaiden ze zich om en kwamen ze terug. Ze duwden en schopten het slachtoffer die bewusteloos naar het ziekenhuis werd gebracht. Wie vanavond de zonsverduistering goed wil zien, moet een eclipsbrilletje pakken en hoeft de provincie niet uit. Vooral plekken met een wijd uitzicht zijn volgens de sterrenwacht Sonnenborg in Utrecht geschikt, zoals de Vinkeveense plassen of een polderlandschap. Ja, of bijvoorbeeld een uitkijkpunt in de bossen bij Amersfoort of bij Zeist. De eclips duurt een uur of twee en om 7:55 dan is het hoogtepunt.
0: Ik zat te denken, wij hebben hier een dak. Dat is misschien aardig als wij
16: om daar
0: nou
16: om te gaan kijken.
0: Op het dak te gaan. Hebben wij dan ook zo'n wijd uitzicht?
16: Ja, er staan hier wel redelijk wat bomen omheen. Dus ik weet niet hoe de zonsondergang er dan uitziet eigenlijk. Ik heb er eigenlijk nooit echt op gelet.
0: Nee.
16: Ik denk dat je toch wat wijdser moet gaan of wat hoger.
0: Als je nu 8 hoog of hoger woont op een flat, dan heb je mazzel. Als je flat maar aan de goede kant zit. Hè?
16: Ja, dat wel. Je moet het balkon aan de goede kant hebben inderdaad. En anders even bij de buren of zo of op de galerij gaan staan. Ja, en de zonsverduistering is niet het enige bijzondere natuurfenomeen dat te zien is. Want vannacht is er ook een Perseïdezwerm. Ja, daarbij zie je tientallen vallende sterren aan de hemel.
0: Wow.
16: En onze eigen weervrouw Margot Ribberink zit er klaar voor.
7: En dan blijf ik de hele nacht wakker om de Perseïden te beobachten. Ja, ik vind het echt geweldig dat het allemaal vanavond en vannacht zich afspeelt. Ja, je hoort waarschijnlijk aan mijn stem dat ik al helemaal vol adrenaline zit. En ik blijf wakker tot morgenochtend totdat ik alles heb gezien.
16: Ja, het belooft echt een schouwspel in de lucht te worden. En wie dat dan weer wil zien, kan het beste naar een donkere plek. En dat is dan vaak buiten de stad waar wij weinig lantaarnpalen en zo zijn, waar je weinig lichtvervuiling in de lucht hebt.
0: Even kijken, Perseïdezwerm, dat zijn dus die vallende sterren. Hoe laat is dat ook weer?
16: Ja, volgens mij is het ergens rond 3:00. De precieze tijd heb ik nu even niet paraat, maar dan is volgens mij het hoogtepunt. Maar je kunt gewoon een tijdje kijken.
0: Nou ben ik wel een avondmens. Ik kom met hele kleine oogjes op het werk morgen.
16: Ik ga het zien morgen. Het weer dan nog. Het is zonnig en warm met vanmiddag 28 of 29 graden. En vanavond blijft het ook zonnig. Net als morgen, dan wordt het tropisch warm met 34 graden.
0: Het was onderhoudend, Annemarie.
16: Dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Tot over een uurtje. Ik heb één file. Dat is wel lang, hoor. Bij de ANWB. Hij is wel wat minder lang geworden op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Soest en Amersfoort-West. Nu nog 24 minuten bergingswerkzaam. Daar zijn bij 2 rijstroken dicht. Nou, zometeen het spelletje, de 3 voor 4. Ik heb 3 platen uitgezocht. Zoek dan de overeenkomst. Dat doen we zo naar de Jacksons.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
17: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
18: Als je dit hoort, dan is dat een veilig gevoel. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Kijk op ecebv.nl.
19: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
20: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
19: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Michael was een jochie van 23 of zo. Toen nam hij dit op met zijn broertjes. Het is Radio M Utrecht. Leuk dat wij aanstaan. En doe je mee met het spelletje? Ik heb weer drie platen uitgezocht. De 3 voor 4. Leuk hoor. En er zit iets verstopt. Het kan zijn dat er woordjes in de titel zitten bij alle drie de hits. Dat je dat ziet, die overeenkomt. Het kan zijn dat er één onderwerp is met alle drie de platen. En soms doen de namen van de artiesten ook mee. Nou, doe mee met de 3 voor 4. Hier is nummer 1.

De zender met de lekkerste letter. En dat hoor je dan ook in met lekkere platen. Ik had hem lang niet gehoord. Anita Kerr, Singers. Klonk een beetje als de Carpenters. Dit was aanwijzing nummer 1. Mocht je nou bij de volgende al weten wat de overeenkomst is, dan zou ik even een berichtje sturen naar de app van RTV Utrecht. Heel simpel, je kunt iets winnen en je maakt kans deze week op een safarivaart voor 2 personen op het blauwe beverschip. Hier is nummer 2. Ik bedoel, nummer 2, hij werd zomaar gestopt. Mag hij weer? 3, 2, 1.

0: so fine.
1: Ik had de beelden hierbij willen zien eigenlijk. Ja, ik ben een beelddenker en dan zie ik toch die dingen voor me. Dit was nummer 2 in de 3 voor 4. En er komt er nog eentje aan. Er komen al veel goede oplossingen binnen via de app van RTV Utrecht. Doe een poging. Wat is de overeenkomst? Hier is nummer 3.

0: Ja.
1: Hoe doet de zon het daar?
0: Erg warm.
1: Ja, hè?
0: Ja, maar gewoon lekker binnen blijven, niks doen, radio luisteren.
1: Ja, nou, hartstikke goed. Vanavond ga jij de eclips kijken?
0: Ik ga wel kijken, want ik heb zo'n brilletje bemachtigd.
1: Kijk, jij wel, hè?
0: Ja.
1: Heel veel mensen niet. Weet jij nog de vorige?
0: Ja, maar kan ik me niet meer voor de geest halen, hoor. Ik weet niet of ik weet zelf niet eens of ik toen gekeken heb. Weet ik eigenlijk niet.
1: Ja. Nee. Ik weet nog dat de sfeer helemaal veranderde, omdat het koud werd om me heen. Misschien gaat dat vanavond ook wel weer komen.
0: Wie weet. Ja. Dat was 1999 of zo.
1: Ja, zoiets, ja. Ja.
0: Ja. Ja, nee, dat weet ik niet precies meer.
1: Nou, in ieder geval gaat het weer gebeuren. En het is al geweldig. We hoeven geen kaartje te kopen. We hoeven niet ergens heen. Iedereen mag het zien. Gratis en voor niks. Gewoon.
0: Ja, zo is het. Ja, ik ook. Ik kan gewoon vanuit huis kan ik gewoon kijken.
1: Ja, oh ja?
0: Ja, ik woon 3 hoog. Dus ik kijk overal overheen. Ja, want, dus ik kan het precies zien.
1: Ja,
0: kijk,
1: de zon staat natuurlijk een beetje laag vanavond. Dan moet je een beetje rekening mee houden dat je hem kan zien.
0: Nee, maar dat gaat hier lukken.
1: Hey, even on topic. Henk, het spelletje de 3 voor 4. Wat is je overeenkomst?
0: Ja, hij was nog het eerste liedje eigenlijk al duidelijk. Hè? Het gaat over de zonsverduistering. De eerste nummer was dus Daytime, Nighttime. Mm-hmm. En de tweede, dat was de titel, weet ik niet eens, maar het was The Night People. Ja. En nu dan net, het laatste nummer was Tonight. Dus ja, dat kan niet missen.
1: Ja, je zegt het gaat over de zonsverduistering. Dat is eigenlijk niet bewust. Maar wat is je overeenkomst? Ik moet het voor de jury nog eventjes officieel vastleggen.
0: Dat het allemaal gaat dat het nachttijd wordt. Dat het even donker gaat worden als het ware. He, daytime, nighttime. Dat maak ik ervan. Vanavond gaat het gebeuren.
1: Je mag nog 1 keer kiezen, Henk.
0: Ja. Je mag nog 1 keer kiezen.
1: Nog 1 keer kiezen.
0: Nou, dan heb ik het gewoon over nighttime, de nacht.
1: Ja, de nacht, dat was wel goed. Ja, we hadden inderdaad Anita Kerr Singers, Daytime, Nighttime. En daar kon je nog alle kanten mee op. Daarna hadden we The Night People met Again en Tonight van New Kids on the Block. Nou, het is goed gaan. Want je maakt kans zoals alle winnaars op een safarivaart voor 2 personen op het Blauwe Beverschip. Mocht je worden gebeld door Joost, dan weet je dat je hem hebt.
0: Oké.
1: En dan nog even een vraagje. Wat wil je winnen? De shopper, een puzzelboekje of een notitieboekje?
0: Doe maar een puzzelboekje, want de shopper die heb ik al. Dus daar loop ik al reclame mee.
1: Hartstikke mooi. Dan ga ik jou een hele fijne eclipse wensen.
2: All right.

0: Nou, Bob, goed gedaan, man. Het is Radio M Utrecht. Straks hebben we deze.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Radio M Utrecht.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moest uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Katrien. Ze zei het echt, hè? 35 graden. Niet normaal. File is nu van de ANWB op de A1. Een file van een kwartier. Amsterdam-Amersfoort tussen Soest en Amersfoort-West. Het is daar nog steeds aan de gang. De bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken dicht. Zometeen houdt het gewoon op daar. Dan kunnen we weer rijden. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. Een half uur komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Zometeen Fleetwood Mac en nog veel meer.
14: Op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
15: Veilig wonen begint vandaag.
4: Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
5: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
8: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
15: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
17: De zomer vier je bij ons.
18: Want het is zomer.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Goedemiddag.

Radio M Utrecht. Ja, iedereen heeft het erover. Ik heb nog niet één negatief geluid gehoord over de eclipse, over de zonsverduistering. Van hou er nou eens over op, want het is iets unieks. We maken het misschien twee keer. Als je oud wordt, misschien drie keer mee in je leven. Ik vroeg, welke platen zullen we draaien onder de zonsverduistering? Welke zijn nou mooi en waar kijk je hem? Anneke te Meidrecht gaat kijken bij de kerkvaart in Meidrecht. En dat hebben ze ooit eens ooit meegemaakt op het werk. Ineens werd het donker en toen wisten we niet wat het was. Oké, alweer lang geleden, dat was in Leiden, zegt ze. Dorothea die zegt, ik kijk wel, of ik heb geen bril. Maar je kan het ook gewoon zien op tv natuurlijk. Hè. Hans die zegt, ik kijk thuis. Total Eclipse of the Heart is mooi. Heeft ja, Connie al gedraaid natuurlijk. En Eclipse van Pink Floyd, van The Dark Side of the Moon, ook mooi. Gerda die heeft een hele mooie Eye in the Sky opgegeven. Die ga ik straks nog helemaal draaien. Morning Sky, zegt Johanna, ook geen bril kunnen krijgen. Ja, ze zijn nog niet te geloven. Ik heb zelfs gehoord dat €40 wordt gevraagd daarvoor. Arja gaat kijken in Brandwijk. Een mooi plaatsje in de gemeente Molenlanden. Je hebt een goed uitzicht over de polder. En ze heeft een bril gekregen als verrassing van haar lieve dochter. Nou, dat is heel mooi natuurlijk, hè. Evelien die zegt, nou, ik heb wel een toepasselijk plaatje hoor voor de zonsverduistering. Ga ik nu draaien voor jou bij Radio M Utrecht. Head up to the sky.

0: Pires, wat zuidelijker woont dan wij, hè? Want dit soort muziek maken wij niet zoveel. Nee. Belle Pires uit België, El Mundo Bailando. Radio M Utrecht, we maken ons op voor de zonsverduistering. Hartstikke leuk. Hoe doen ze dat in Brabant, Jackie?
1: Ja, net als overal natuurlijk, buiten kijken.
0: Ja.
1: In mijn geval, ik ga naar onze zoon. Mijn man en ik gaan naar onze zoon op het balkon kijken bij hem.
0: Oké. Hoe hoog is dat ongeveer, denk je?
1: Nou, is niet heel hoog, wel 4 hoog, maar hoog genoeg.
0: Geen hinderlijke hoge gebouwen voor je, bomen?
1: Nee, niks. Hij heeft een prachtig uitzicht. Dus als de zon wat lager staat, kunnen wij ook nog steeds goed kijken.
0: Gaat hij bitterballen bakken of zo voor als illustratie?
1: Nou, ik denk het niet, hoor. Nee, ik denk het niet. Ik vroeg al, we komen om 7:15. Hij zegt, eten jullie mee dan? Nee, toch? Nee, we komen gewoon even kijken. Ja. En ik heb nog 2 eclipsbrillen. Die zijn wel uit 2015. En ik heb opgezocht op internet of dat nog kan. Die zijn nog nooit gebruikt.
0: Okay.
1: Hebben al die jaren in een la gelegen.
0: Ja.
1: Ja, ze zeggen het kan niet. Maar ja, ik durf het toch wel aan. Want ze hebben alleen maar in een la gelegen. Verder niks.
0: Maar dat vind ik wel interessant. Ze zijn van 2016?
1: Ja, 2015.
0: En
1: ja.
0: Waarom zouden ze niet meer kunnen dan nu?
1: Ja, omdat er allemaal weer andere regels en het moet een hogere ISO, huppelepup zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb opgezocht en het schijnen toch gewoon goeie te zijn.
0: Ja,
1: er staat dan niet zo'n keurmerk op, maar ja, ik durf het toch wel aan, hoor.
0: Ja, het is toch wel inderdaad waar dat je voorzichtig moet zijn. En natuurlijk weten we het allemaal, dat we niet in die zon mogen kijken zonder iets. Met, ook niet met een zonnebril. Je moet het gewoon niet doen, alleen met zo'n brilletje. En anders dan hou je er een stuk karton voor of zo. Of je kijkt op tv, want het wordt ook live uitgezonden, toch?
1: Absoluut. Ja. Maar jij gaf nog als tip via je smartphone kijken, maar dat wordt ook niet echt aanbevolen, hoor.
0: Oké.
1: Want dat is ook slecht voor je camera.
0: Ja. Nou ja, dat geloof ik ook wel.
1: Die lente.
0: Weet jij nog 1999, Jackie?
1: Ja, zeker. Dat was natuurlijk ook een enorme sensatie. En de kinderen waren nog heel klein.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben naar buiten gegaan met mijn videocamera nog.
0: Ja.
1: En ik zag gewoon de natuur helemaal verstillen. Het werd inderdaad kouder, zoals jij toen straks ook zei.
0: Ja.
1: En je zag de insecten, die gingen weg.
0: Serieus?
1: Het was een hele aparte sfeer. Dat weet ik nog wel. Ik heb het ook allemaal gefilmd. Dat was altijd heel leuk om terug te zien ook.
0: Nou, moet ik eerlijk zeggen, ik heb wel eens zweverige verhalen gehoord over zo'n zonsverduistering. Dat het allemaal een bedoeling heeft en er gebeuren dingen. De natuur, die heeft dat dan ook door, dat er wat geks gebeurt. Dus dat vind ik wel heel bijzonder dat jij dat zegt. De natuur zag je verstillen, insecten.
1: Ja.
0: Is daar nog iets meer wat je erover kan vertellen?
1: Nee, daar kwam gewoon een vreemde lichtval, kan ik me nog herinneren.
0: Mm-hmm.
1: Insecten, gingen weg. Bloemen gingen dicht.
0: Ja.
1: Ja, dus ik kan me dat nog wel herinneren. En ja, ik heb het ook op video staan, dus ik kan het ook nog terugzien. En ik was toen ook echt heel erg verbaasd, geëmotioneerd zelfs.
0: Ja.
1: Over het verschijnsel.
0: Ik kan me helemaal voorstellen. In ieder geval, je hebt de beelden nog. Het is wel leuk. Rond 7:15 gaat het een beetje beginnen. Dan zie je zo'n stipje dat die maan ervoor gaat schuiven. Rond 7:50, hè, dan is hij er echt voor, geloof ik.
1: Ja, dat klopt.
0: En dan langzaam, dan vertrekt hij meer. Dan kunnen we nog even doei roepen. Dan is hij rond 9:15 is hij gewoon weg, hè?
1: Ja, is hij blij. Dus ja.
0: En Jackie, doe de groeten in Rijen.
1: Dat ga ik doen, Jos. En jullie in Utrecht.
0: Hier is een hele mooie plaat voor de zonsverduistering. Blinded by the Light. Oh.

0: Zomertour met Jos van Heerde.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerde van 2 tot 5.
1: Tot volgende week. Ik kan alvast een tipje oplichten van de sluier. Zomertour maandag trap ik af op de parade in Utrecht. Altijd hartstikke leuk. Woensdag is ook al helemaal definitief de Meindense sluis in Loenen. Dan kom je Leo Oor weer tegen. De bootjes, kunnen ze nog varen? Is het niet te droog? Is er niet te weinig water in de Vecht? Daar komen de antwoorden op. Donderdag, oude Hans Dierenpark in Rhenen. Kijken hoe het met alle dieren is, met de panda's en zo. Zometeen het nieuws uit onze buurt. Het regionieuws komt eraan.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Half vijf geweest, Radio M Utrecht. Annemarie, hallo.
9: Goedemiddag.
1: Zometeen een heel bijzondere inbreker in een supermarkt in Houten. Maar we gaan eerst naar Utrecht, hè?
9: Ja, daar zijn vannacht de rechtbank en het gebouw van het Openbaar Ministerie beklad. Ook in Rotterdam werden panden beklad. Een 32-jarige man uit Rotterdam is ervoor aangehouden. De man wordt ervan verdacht dat hij teksten als pedofielen en pedo's op de gebouwen heeft gezet. De verdachte was volgens de politie eerst in Utrecht en vertrok daarna naar Rotterdam. Hij wordt verdacht van het beschadigen van meerdere gebouwen. Op de A1 tussen Baarn en Amersfoort is vanmiddag een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat meldt de politie. De weg werd voorlopig deels afgesloten. Meerdere weggebruikers hadden de politie gebeld omdat de bestuurder van de auto gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Ja, onder meer door dus te hard te rijden, laat een politiewoordvoerder weten. De bestuurder raakte niet gewond, hij is opgepakt. En een opvallende melding voor de politie in Houten. Een hert was een supermarkt in Castellum binnengerend. Ja, het jonge dier had zich verstopt in het magazijn. Agenten die zijn ter plaatse gegaan en wisten het hertje samen met een boswachter te vangen. Nou, het dier bleek ongedeerd en is weer veilig vrijgelaten in het bos. En om 16:45 dan spreekt Joost, een supermarktmedewerker die erbij was.
1: En stel je toch voor, je werkt in de supermarkt, ja, en dan komt Bambi binnenlopen.
9: Precies. Nou ja, het dier zou al verstopt zitten. Hmm. En toen hebben medewerkers hem gezien. Ja, en dan, ja, wat dan, hè?
1: Zou die zijn mama zijn kwijtgeraakt? Dat vraag ik me dan af, hè?
9: Ik weet het niet.
1: Ik bedoel, ik heb het over Bambi, waar we allebei wel eens, allemaal wel eens hebben gehuild, ja, in die film. Ja. Zou die zijn moeder kwijt zijn? Of zou het zo zijn dat hij gewoon ontsnapt is uit de roede? Dat hij zegt, jongens, ik ga de wijde wereld in. Doei!
9: Ja, ik durf het niet te zeggen, maar het is wel een beetje een zielig verhaal, inderdaad. En het is gewoon een winkelcentrum daar, hè? Dus dat was niet een normale plek voor een hert, zeg maar. Nee.
1: Maar hij is, of zij is weer gezond vrijgelaten.
9: Terug naar het bos, inderdaad. Okay. Ja. Aanstaande maandag begint Maarten van der Weijden opnieuw aan een lange zwemtocht voor kankeronderzoek. Hij zwemt 270 kilometer van zijn woonplaats Vught naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Onderweg komt hij onder meer langs Vianen, Ameide, Woerden en IJsselstein. Ja, met deze 22 stedentocht zamelt hij geld in voor een speciaal onderzoek. En dat moet ervoor zorgen dat kinderen na hun behandeling zo goed mogelijk verder kunnen leven. Het wordt de laatste grote zwemtocht van Van der Weijden. In onze zomerserie lopen we mee in verzorgingshuis De Koperhorst in Amersfoort. Ja, het is er altijd druk en dat merk je vooral bij de receptie, het hart van het huis.
4: Goedemorgen, met De Koperhorst, spreek met Mika.
10: Eigenlijk elke dag afwachten wat er gebeurt. En het is veel en het is leuk en de dagen vliegen voorbij, dus dat zegt genoeg.
4: Morgen, alsjeblieft.
11: Dankjewel.
4: Voor donker thuis, hè?
11: Oh, ben je dat nou?
4: Jazeker.
9: Ja, een gezellig boe daar. Mieke werkt al 37 jaar bij het verzorgingshuis. Ze moeten ook wel eens optreden als bewoners bijvoorbeeld te hard met hun scootmobiel door de gang rijden. Nou, dat en meer vertelt ze in een reportage te zien op onze site en app. En ook vanmiddag in U Vandaag over een half uurtje.
1: Het is echt waar, die scootmobielen, die kunnen soms ongelooflijk hard.
9: Dat is wel zo, inderdaad. Ja, en ze vertelt ook dat het een keer mis is gegaan. Want je moet ook natuurlijk de goede hendel indrukken om gas te geven en om te remmen. En dat gaat nog wel eens mis. En dat is daar ook een keer misgegaan, ja.
1: Ik vind ze echt levensgevaarlijk. Mijn moeder die had er ook een. Ik ging een keer met haar wandelen. En zij op die scootmobiel. En toen ging het verkeerd. Toen vloog ze een schutting in.
9: Oh nee.
1: Het is nog allemaal goed afgelopen. Maar het is heel raar. Je hebt een hendel.
9: Klopt.
1: Die moet je inknijpen om harder te gaan.
9: Ja.
1: Maar als er wat gebeurt, er komt wat voor je, dan knijp je automatisch.
9: Tuurlijk.
1: En dan gaat die harder.
9: Omdat je dat je hele leven gewend bent van een fiets, waar de remmen dan daar zitten, inderdaad.
1: Dat spoort niet.
9: Moeten ze toch een keer gaan veranderen.
1: Ja.
9: Nou, het weer nog even. Het is zonnig en warm met zo'n 29 graden. En vanavond blijft het zonnig, net als morgen. En dan wordt het tropisch warm met 34 graden.
1: 34 graden. Ik neem extra water mee, denk ik.
9: Ja, goed idee. Goed idee.
1: Hey, dankjewel, hè.
9: Tot zo.
1: Nou, die file, ja. De A1, we hadden het er even over. A1 Amsterdam-Amersfoort wordt steeds korter. Tussen Soest en Amersfoort-West nu nog een kwartier. Berging 2 werkzaamheden daar, twee rijstroken dicht. Een korte file nog op de A27 Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Huizen nu nog een paar minuten door dat ongeluk. De weg is daar weer vrij. We gaan naar de 60's. Zometeen John Jones.
12: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
14: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
15: Je buurman heeft het al. Een veilig gevoel. ECE, al 40 jaar specialist in alarm- en camerasystemen. Kijk op ecebv.nl.
16: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
17: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
18: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
17: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Help yourself to the eclipse, zing ik dan maar. Tom Jones. En nog steeds een geweldige stem. Geldt ook voor jou, Joost.
1: Nou, dankjewel.
0: Jouw stem mag er ook wezen.
1: Ja, ik kan ook... Ja, misschien is het een beetje egoïstisch, maar ik kan prima naar mezelf luisteren.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Nou, je hebt ook een hoofdtelefoon op je hoofd, ja. Hè? Dus eigenlijk heb ik dat ook wel, hoor. Dat je zegt van, ja... we gaan het hebben over water, de waterstand.
1: Nou ja, eigenlijk geen water. Ja.
0: Geen water. Ik zit me echt af te vragen hoe in onze provincie het is. We hebben er al aandacht aan besteed, ruim. Er zijn problemen, woonboten bijvoorbeeld, die scheef liggen.
1: Ja, nou ja, die verhalen komen ook binnen. Ik spreek straks ook iemand die heeft een mooie herinnering over de woonboot van haar vader, waar ze altijd kwam. Mm-hmm. En er waren ook altijd wel van die ongemakken mee, zeg maar. Hè?
0: Oh ja.
1: Die opeens scheving, inderdaad. Nou, dat is altijd een uitdaging.
0: Mm-hmm. Ja, kom
1: en dat heeft haar, volgens mij, is het ook zo dat zij daarna ook heeft gezegd, nou, ik ga nooit op een woonboot wonen. Maar goed, dat hoor je straks aan.
0: Ja, oké. Okay.
1: Terwijl dat wel heel mooi is, natuurlijk.
0: Ja, het is heel... Heel leuk. Het heeft wel wat. Zo'n woonboot heeft iets van vrijheid of zo. Hè? Ja.
1: En je hebt natuurlijk ook dat er gekke dingen gebeuren met dieren die misschien water gaan zoeken. En dan blijkt dat niet daar te zijn waar dat dier zich bevindt. Er is namelijk een hert ontsnapt.
0: Ja, ik hoorde het.
1: In Houten. En ik heb even gebeld met die supermarkt.
0: Hij liep een supermarkt in.
1: Ja, en we horen straks eventjes het hele verhaal daarvan. Ja, dit is wel wat. Misschien op zoek naar water ook. Hè.
0: Of hij ging boodschappen doen gewoon. Die zei van, ik wil een ijsje, een hert in een supermarkt. Ja, dat is wel wat.
1: Ja. En er is een speciale site, zonopjebakkes.nl.
0: Mm-hmm.
1: Die kan je dus checken. En dat is heel erg mooi. Met allerlei data die verzameld is, kun je dus precies goede plekken vinden waar je de eclipse helemaal kan zien. Zonder dat je allerlei dingen in de weg hebt staan. Een boom of een muur of wat dan ook.
0: Want
1: die eclipse duurt 2 uur, hè?
0: Ja.
1: Dus je moet een goede plek zoeken.
0: Hoe heet die site?
1: Zonopjebakkes.nl.
0: Zonopjebakkes.nl. Ja. Een goede plek voor... Heb jij nog zo'n brilletje bemachtigd?
1: Nee, want het is misschien heel stom, maar ik rijd straks naar huis.
0: Ja?
1: En dat gaat dus gebeuren als ik in de auto zit.
0: Ach, jongen. Of zo.
1: Ja. Maar dan kan ik hem even langs de kant van de weg...
0: Zet hem aan de kant. En ik denk, als je bij zo'n benzinepomp staat, dat je niet de enige bent. Dan maak je samen mee.
1: Maar ik vind het juist leuk om dan mee te maken wat er gebeurt als ik niks doe. Dus dan zie ik inderdaad gewoon... Ga ik gewoon ramptoeristen checken of zo.
0: Gewoon niks,
1: eclipse toeristen.
0: Daar heb ik het ook over gehad. Dat het wordt stil. Ik heb het met Jackie in Brabant erover gehad. Die zei... De natuur verstilde en de insecten bleven staan of zo. Huh? Zij vond dat... de bloemen gingen dicht. Het was heel gek. Huh? Dus we zullen het allemaal merken straks. Nou, straks Utrecht komt thuis, Joost.
1: Ja, dus nee, ik heb niet zo'n brilletje bemachtigd. Daar had ik ook geen tijd voor, want ik heb een radio gemaakt. En ze zijn overal uitverkocht. Dus.
0: Ja,
1: nee,
0: inderdaad, ja. Nou, mocht je last hebben van de waterstand in de provincie of waar dan ook, laat even weten, stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht.

0: op zoek naar, naar teksten voor appjes. En dit is wel een heel leuk appje, hoor. I'm your boogeyman. Nou, kijken wat je dan terugkrijgt. Dat moet je nog maar even afvragen. 10 voor 5 is het hier bij de zender met de lekkerste letter, Radio M Utrecht. We zijn bezig met de zonsverduistering, zoals heel veel mensen, merk ik. Ik sprak straks Jackie uit Brabant. En die zei tijdens die vorige grote eclipse in 1999... dat ze zag dat de bloemen dichtging. Het werd koud onder die zonsverduistering. En ze voelde dat de natuur ging verstillen. Dat vind ik wel een hele mooie. Jeanne nu aan de lijn, Nederoosterberg. Jeanne, hallo.
1: Hallo Jos.
0: Jij hebt juist wat anders gezien tijdens een zonsverduistering. Jij zag bloemen dicht gaan of juist open?
1: Dicht, dat zijn speciaal bloemen die voor de nachtvlinders open gaan.
0: Mm-hmm.
1: Die zijn overdag dicht en 's nachts gaan ze open.
0: Oké, en wat gebeurde er toen bij die zonsverduistering?
1: Ik keek altijd al als het een schemerig werd. Want van de teunisbloem zie je het blaadje voor blaadje heel langzaam opengaan. Mm-hmm. Dus in die schemertijd keek ik altijd al. Maar toen met die zonsverduistering, je zag ze zo, die blaadjes zag je openschieten voor de nachtvlinders. En het werd ook heel koud.
0: Ja.
1: Ja, ik vergeet het nooit meer.
0: Het is toch wel iets heel moois. Ik heb iemand horen zeggen in een appje van, joh, die flauwekul, iedereen maakt zich druk. Maar het is ook heel bijzonder, hè, Jeanne?
1: Zeker. Ja. Ik vind, zoals die bloemen die ik zag opengaan, terwijl ze altijd overdag dicht zijn. Want ik geloof dat het 's middags 3 uur, 4 uur was of zo, ja, in de zomer.
0: Ja.
1: En het werd zo donker dat ze open gingen.
0: De natuur wordt eigenlijk in de maling genomen door die eclips.
1: Ja, dus een beetje in de war gebracht.
0: Ja. Jeanne, dankjewel. Waar ga jij kijken?
1: Ik heb wel de zon op mijn terras staan, maar ik durf het niet zo goed zonder bril.
0: Nee,
1: ik kijk wel op tv.
0: Ja, je moet wel een beetje voorzorgsmaatregelen nemen, inderdaad.
1: Ja, ik vind het best een beetje gevaarlijk anders.
0: Ja, ik heb ook mooie platen voor onder de Eclipse hits. Die ga ik nu draaien. Dankjewel, hè, Jeanne.
1: Oké.
0: Groetjes daar.
1: Doeg.
0: Ze blijven binnenkomen, hoor. Ja, Blinded by the Light was een hele leuke. Gerda in Wijk bij Duurstede. Die komt met deze, die Alan Parsons Project. Heel mooi. The Eye in the Sky.

0: En wat denk je dan aan tijdens die zonsverduistering? Eye in the sky, maar wel voorzichtig zou ik zeggen, bij Radio M Utrecht. Nog even een felicitatie. Lies heb ik aan de lijn. Lies, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je wil even een paar mensen feliciteren. Pak de zender, zou ik zeggen.
1: Mijn zusje en haar man zijn vandaag 55 jaar getrouwd. En ik kon er niet bij zijn vanwege een buikoperatie. Mm-hmm. Maar ja, ik heb maar één zusje. Dus het is heel jammer dat ik er niet was. Ik denk, ja, hoe moet ik dat nou doen?
0: Hans
1: en nou Radio M.
0: Hans en Els Slager, gefeliciteerd. En toch een hele fijne avond verder, hè?
1: Heel fijn, ja.
0: Oké. Okay. Wens ik een hele mooie eclipse vanavond. Cause your sky full of stars. Ja, doe voorzichtig met je ogen. Zometeen Joost, Utrecht komt thuis. Blijf lekker luisteren naar de zender met de lekkerste letter Radio M Utrecht. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
2: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
0: Vijf uur.

0: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofiele geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn mensen die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, een goed vooruitzicht dus voor die gedeeltelijke zonsverduistering. Dit zijn de regio nieuws hoofdpunten. Annemarie, goeiedag.
2: Goeiedag. De politie zoekt een man die in Woerden een 76-jarige vrouw van haar fiets heeft geduwd. Dat gebeurde dinsdagochtend 21 juli op de Kruittorenweg. En de vrouw brak haar schouder bij die val. De rechtbank en het gebouw van het Openbaar Ministerie in Utrecht zijn vannacht beklad met rode verf. Ja, zoals we net hoorden, ook in Rotterdam werden panden beklad. Een 32-jarige man uit Rotterdam is ervoor aangehouden. Hij zou teksten als pedofielen op de gebouwen hebben gezet. En Jorinde van Klinken heeft zich op het EK Atletiek in Birmingham makkelijk geplaatst voor de finale van het discuswerpen. De 26-jarige atleet uit Amersfoort had maar 1 worp nodig om de vereiste 62,5 meter te halen. En we horen haar zo om 5:30.
1: Mooi. En dan heb ik de verkeersinformatie voor je. Op de A1 richting Amersfoort tussen afrit Soest en Amersfoort-West bergingswerkzaamheden. Vanwege een eerder voorval, 2 rijstroken zijn daar nog dicht. Dan de A12 richting Arnhem, daar staat het ook vast. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg, 10 minuten. En een half uur extra op de A27 richting Almere tussen Hilversum en Huizen. Een ongeluk gebeurd, de weg is daar wel weer vrij trouwens.
3: Met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
4: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
5: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
6: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
8: De zomer vier je bij ons.
9: Want het is zomer.
10: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Utrecht komt thuis met Joost Brouwer.

0: Cyndi Lauper and the Girls Just Want to Have Fun.
1: Utrecht komt thuis.
0: Dit viel mij op vandaag. Een inbreker is verjaagd in Houten. Een heterdaadje. Een heterdaadje noem je dat. De bewoner van het huis waar de dief wilde toeslaan was gewoon thuis dus, daar aan de Odijkseweg. En ik doe nu even net alsof het 12 augustus 1953 is. Die dag test de Sovjet-Unie voor het eerst een waterstofbom. Bijna 30 keer sterker dan de atoombom van de Amerikanen die Hiroshima heeft vernietigd. En van dichtbij klinkt het pas echt oorverdovend. Dit is slechts een impressie van veraf natuurlijk, de radio. Zo, hebben we dat ook weer gemeld. Historie, eventjes checken. En wat doe je als je een hert tegenkomt in de supermarkt? Ja, ben je benieuwd naar, hè? Het antwoord hoort.

0: Sailor en de Traffic Jam Radio M Utrecht. Ik ben hier weer ongemerkt van de middag naar de avond. En een hert uit de buurt van Houten beleefde vandaag de schrik van zijn leven. In een supermarkt, wel te verstaan. Dus maar even op zoek naar Martinas Kaper, de assistent bedrijfsleider. Dat was toch een heel avontuur daar.
1: Hoofdvriend Houtenmissen, goedemiddag.
0: Hallo, met Joost Brouwer, Radio M Utrecht. Martinas, is die aanwezig?
1: Of ben jij dan? Zeker. Je spreekt met de collega.
0: Oh, maar mag ik? Zou
1: ik
0: Martinas...
1: Ik weet waarvoor je belt, dus ik moet alweer lachen. Ja. Ah, wat grappig. Dus Martinas, dan... je moet op de radio.
0: We hebben volop aandacht, hè?
1: Komt eruit.
0: Oké.
1: Okay. Goedendag, Martinas.
0: Ja, je bent er nog niet klaar mee. Vertel, een hert in de supermarkt, hoe begon het?
1: Ja, ik zat zelf ten eerste in de kantoor, op kantoor. En op een gegeven moment hoorde ik alsof er stenen naar beneden vielen of zoiets. Dus ik ging naar buiten even kijken, is daar iets? Nee, was niet zo. Hè? En ik zie opeens allemaal collega's van mij richting het magazijn lopen. Dus ik ging ook even kijken, wat is er aan de hand? Ik zeg, zit een hert in het magazijn? Dus blijkbaar is hij door de open magazijndeur naar binnen gelopen. En is hij in het schoonmaakhok gaan zitten. Toen heeft een andere collega zag dat. En heeft gelijk snel afgesloten. Dacht, wat is hier aan de hand? Het hert schoot een beetje in paniek, maar we hebben hem nog weten binnen te houden. Ja. Nou, toen vervolgens dachten we van, wat gaan we nu hiermee doen? Dus we belden eerst de dierenambulance. Die hebben ons doorverwezen naar de politie. De politie verwees ons door weer naar de dierenambulance. Dus we waren van, hier kunnen wij dan niks mee. Dus uiteindelijk kregen wij het antwoord van, je moet hem gewoon loslaten. Nou, we zitten in het middel van een winkelcentrum in Houten, met zonder natuur om ons heen. Dus toen dachten we, dat gaan we niet doen. Straks springt hij voor een auto, voor een trein, trapt een fietser omheen. Dus op een gegeven moment kwam wel politie kijken wat er aan de hand was. En gelukkig, een van die agenten had contacten bij Flora en Fauna. Dus ze kwamen met een grote handdoek. Dus ze hebben ze hem gevangen. En hebben zo de auto meegenomen.
0: Oké, en er was eigenlijk gewoon een boswachter die jullie de hulp schoten.
1: Ja.
0: En even voor duidelijkheid, als ik het goed begrepen heb, het is uiteindelijk dus niet de supermarkt zelf ingekomen. En dat hebben jullie weten te voorkomen?
1: Dat hebben we weten te voorkomen. Gelukkig was de magazijndeur naar de winkel was wel dicht. Maar is inderdaad onze magazijns een rondje gaan lopen.
0: Ja, het was wel een mooi tafereel geweest, hè? Zo'n hert in de supermarkt. Eventjes snuffelen aan de schappen voor de klanten. Was het wat minder geweest dan, denk ik? Inderdaad. Heb je daar nog wat wij zeggen?
1: Nee, we hebben uiteindelijk de hert nog een officiële winkelverbod gegeven.
0: Oh!
1: We moesten een melding maken en in die melding hebben we dat ook erbij gezet. Een officiële winkelverbod.
0: En de reactie van het hert heb je nooit kunnen traceren?
1: Ja, zwijgend.
0: Zwijgend.
1: Dus volgens mij heeft hij mee ingestemd.
0: Oké. Hey, dit is de eerste keer dat er zeg maar een dier bij jullie naar binnen is gelopen?
1: Ik heb wel eens gehoord van eentjes in de winkel. Hier in dit filiaal in ieder geval, maar dat is wel echt heel lang geleden. Ja. En voor mij is het ook eerst dat we een dier in de winkel hebben.
0: Oké. Hey, je kan wel een mooie reclamecampagne beginnen, hè? Dan maak je gewoon met AI of zo, een soort animatie, met een hert in de supermarkt. En dan verzin je een leuke actie.
1: Ja, precies. Ja, dat gaan we voorstellen aan de marketingteam.
0: En je hebt in ieder geval de dag van je leven gehad en goed gehandeld. Want jij schrikt niet van een beestje meer of minder, hoor ik al.
1: Nee, dat zeker niet. Ja, zijn wel van alles gewend in de winkel. Dit kan er wel bij, hoor.
0: Ja, een diefstal bijvoorbeeld, hè?
1: Ja, dat maak je ook mee.
0: En dan is dit minder erg?
1: Deze werkte wat makkelijker mee. Het bleef wat rustiger in een hoekje zitten. In vergelijking met een winkeldief.
0: Oké, dat is er weer een voordeel. Hey, dankjewel voor je verhaal en veel succes met het geroddel vandaag er nog over.
1: Dankjewel. Fijne dag. Hoi.

0: volgende week de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerde.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerde van 2 tot 5.
1: Tot volgende week.
2: We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshment will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the air.

daar in het Caribisch gebied of in Spanje. Ibiza. Origineel is dit, hè? Ik hoef het niet uit te leggen. Ineke die zegt nog in de app, hallo Joost. Wij doen boodschappen in Alphenvecht bij Dirk. En daar zitten duiven op het plein. Er is één duif die een vaste route heeft. Daar snel door de schuifdeuren recht naar binnen schiet. Achter in de winkel naar de broodafdeling. Dan pikt hij wat broodkruimels en gaat weer naar buiten. Ze noemen hem daar niet voor niks de kruimeldief. Oh, dat is ook grappig, ja. Een leuke vraag trouwens om een keer te stellen. Maar we hebben nu die vraag over het laagwater, hè. En hoe je dat beleeft. Of je er last van hebt. Misschien heb je wel een woonboot. Dan moet je alle zeilen bijzetten. Ik hoor het graag van je in de RTV Utrecht app. De dagvraag van vandaag. Draai ik de Dexys Midnight Runners.

Radio M Utrecht zometeen in het regio nieuws. De politie zoekt een man die in Woerden een vrouw van 76 van haar fiets heeft geduwd. En we proeven de sfeer op de Spakenburgse dagen. Je hoort het als je blijft luisteren naar Utrecht komt thuis.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Half 6 geweest, tijd voor het regionieuws. Eerst even een opsporingsbericht, Annemarie.
9: Ja, de politie zoekt een man die in Woerden een 76-jarige vrouw van haar fiets heeft geduwd. Dat gebeurde dinsdagochtend 21 juli op de Kruittorenweg. Volgens de man zou de vrouw aan de verkeerde kant van de weg hebben gefietst. En na een woordenwisseling gaf hij de vrouw daarom een harde duw, waardoor zij op de weg viel. Ze brak haar schouder bij de val. De verdachte liet haar hulpeloos achter. De rechtbank en het gebouw van het Openbaar Ministerie in Utrecht zijn vannacht beklad met rode verf, meldt de politie vanmiddag. Ook in Rotterdam werden panden beklad. Een 32-jarige man uit Rotterdam is ervoor aangehouden. De man wordt ervan verdacht dat hij teksten als pedofielen en pedo's op de gebouwen heeft gezet. De verdachte was volgens de politie eerst in Utrecht en vertrok daarna naar Rotterdam. Hij wordt verdacht van het beschadigen van meerdere gebouwen. Jorinde van Klinken heeft zich op het EK Atletiek in Birmingham makkelijk geplaatst voor de finale van het discuswerpen. De 26-jarige atleet uit Amersfoort had maar één worp nodig om de vereiste 62,5 meter te halen. Ze had dus een korte werkdag.
10: Eén ding en klaar, dat is natuurlijk de mooiste uitkomst. Dus helemaal top. Ik moet zeggen dat ik echt nog merk dat ik heel erg nog mijn lichaam in de kogelbewegingen zit. Dus het ging nog niet zo soepel.
9: Ja, want maandag won Van Klinken nog zilver bij het kogelstoten. Krablappen, dialect en Spakenburgse koek. De cultuur van Spakenburg is weer volop gevierd tijdens de Spakenburgse dagen.
11: Het is zoals alle jaren gezellig. Veel toeristen, ook mensen vanuit het dorp.
9: Ja, op die Spakenburgse dagen draait het om traditie. Wel zijn de ouderen inmiddels op zoek naar jeugd om die traditie voor te zetten. Dat zeggen ze in een reportage die je vanavond vindt op onze site en app. Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig. Net als morgen, dan wordt het tropisch warm met 34 graden.
8: Ja, wij zijn niet zeg maar gekleed in klederdracht. Hè? We zijn journalistiek gekleed. Hè?
9: Dus
8: we
9: hebben
8: niet
9: ja, gewoon een beetje casual.
8: En daar moet je het mee doen. Verder zeggen we helemaal niks en hangen we ook geen webcam op, zou ik maar zeggen. Eén melding die er nog toe doet. A28 richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en knooppunt Rijnsweert. 10 minuten extra.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Vloeibaar Wasmiddel Wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
13: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
16: Boulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
17: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
18: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
17: Utrecht komt thuis met Joost.

0: Wees er zuinig op, hè. Je hartslag. Dit is Radio M Utrecht. Utrecht komt thuis. En Else heeft ook gereageerd op de vraag van vandaag. Hoe beleef je toch die lage waterstand? Wat herinner jij je nog van andere droge zomers? Zag je bijvoorbeeld plekken boven water komen die je normaal nooit ziet? Kon je ergens ineens lopen waar normaal water staat? Dat zijn toch interessante vragen om een antwoord op te geven. En Else kan wat vertellen over het leven op een woonboot. Althans, zij heeft niet op een woonboot gewoond, maar haar vader wel. En die ene keer stond hij scheef, toch? Of niet, Else?
1: Ja, nou, dat kwam eigenlijk heel zelden voor, behalve die ene keer. En ja, ik denk dat ongeveer 50 jaar geleden of zo is, werd ik op geattendeerd. Dus dat zou best kunnen, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar ik weet wel dat het een grote commotio was. Eerst dat het water weg was, die boot scheef ging, en het moest op een bepaalde manier gestut worden. En nou ja, dan de blijdschap van de onderkant is toen wel gecontroleerd. Het zag allemaal goed uit. Het was een betonnen casco. En nou ja, en op een gegeven moment kwam het water weer. Dus ja, iedereen was weer helemaal happy. Tot mijn vader 's nachts eigenlijk iets merkte of zo. En hij draaide zich en toen kwam zijn hand buiten het bed. En dan zat hij meteen in het water.
0: Oh jee.
1: Ja, dat was vreselijke paniek. Dus dat, toen redden wat het te redden valt, dat heel gestaag begon dat hele ding te zinken en scheef te staan.
0: Ja, nou ja, maar goed dat hij het op tijd heeft gemerkt, hè? Dat hij er wakker van werd.
1: Ja, gelukkig wel, want anders was hij, moest er niet aan denken.
0: Nee.
1: Nou ja, toen moest de boot helemaal leeggehaald worden. Dat wordt dan weer een verzekeringszaak en zo. En toen is de hele boot leeggehaald en alles is naar een droog schuur of zo geplaatst. Om helemaal te drogen. Nou ja, toen op een gegeven moment kwam alles dan weer naar de boot. En het staat me niet meer helemaal bij of ze toen een andere boot hebben genomen. Ik weet wel dat die later een boot met een veranda had. Maar dat is, daar is het niet te lang geleden voor.
0: Oké.
1: Okay. Maar toen hij eenmaal weer op de boot was, bleef toch altijd wel een beetje een alarm staan van god, ja, een boot kan ook verdrinken en zo, weet je.
0: Ja, en dit speelde allemaal al, even voor de duidelijkheid, toen jij al lang het huis uit was, hè?
1: Ja, ik was al helemaal. Ik was getrouwd. Dus dat is. Inderdaad, 40, 50 jaar geleden of zo. Ik weet het niet precies wanneer er ook zo'n vreselijke droogte is geweest.
0: Maar jij hebt in ieder geval nooit zoiets gedacht van ik koop een woonboot.
1: Daar heb ik inderdaad wel aan gedacht. Oh. En dat leek me ook hartstikke leuk. Maar ik ben toen gaan reizen en naar het buitenland gegaan. En ja, het is er eigenlijk nooit van gekomen.
0: Nee.
1: Maar op zich leek het me wel echt leuk. Want als hij wegging, dan paste ik ook regelmatig op die boot. En ja, dat was altijd wel leuk. En ja, ik had het er wel altijd wel naar mijn zin.
0: Woonbootavonturen met laagwater. Mooi om te horen van Els hier op Radio M Utrecht. Met de Monkees nu en Daydream Believer.

Gerda vindt het maar een vreemd gezicht. De droogte. Het zal wel vaker voor gaan komen. En Marion reageert ook nog op de dagvraag. We fietsten vorige week langs de Lek. En daar zag je goed de lage waterstand. De strandjes langs de rivier die zijn stukken breder. De weilanden zien er door uit. En bomen laten hun droge bladeren vallen. Een enkele veerpont vaart niet. En voor de beroepsvaart zal het ook wel spannend worden. Als we nu eens met z'n allen een regendansje gaan doen. Nou, dat vind ik een goed idee.

0: Kiss You All Over. Ik heb een onthouden, hoor, Marion, van die regendans. Even checken of Kabouter Plop daar wat in kan betekenen.
1: En daarom dansen we de regendans. Zijn jullie klaar?
0: Ja hoor. Heel simpel eigenlijk, hè?

0: er is geen wolkje aan de lucht.
1: Gaan we dit nu de hele tijd luisteren? Nee, ik denk het niet. Ik dacht, er komt nog een mooi refreintje bij, maar dat duurde me te lang. Gita, goeiedag.
2: Goeiedag, Joost.
1: Omhoog en omlaag en dan naar boven. Ja, kijken of de regen komt. Maar dat duurt nog even.
2: Het duurt nog even. Ik heb goede hoop dat in de loop van zaterdag er een paar buien gaan vallen. Misschien ook een paar stevige buien. En dat er in het weekend voor de brongebieden van onze lek een neerslagopkomst is. En dat we zo later in de volgende week ook langzaam maar zeker wat meer wisselvalligheid krijgen. Dus er zit wel een voorzichtige kentering aan te komen.
1: Oh, ja. Oké. Nou ja, dat is in ieder geval
2: voorzichtig in beeld. Ja, dus dat is goed. Dus die regendans. Ja, ik heb deze zomer heel vaak gedaan, maar tot nu toe had het nog helemaal geen effect.
1: Aan de andere kant is het wel een prima avond voor de gedeeltelijke zonsverduistering.
2: Ja, perfect. Ja, de sluierwolken van vanochtend en de eerste middaghelft, die zijn helemaal verdwenen. Het is ongelooflijk helder. De lucht is heel droog. Dat betekent ook dat je heel goed zicht hebt. En als je op een mooie plek staat met uitzicht, vrij uitzicht op de westelijke horizon, want het vindt natuurlijk allemaal vrij laag boven de horizon plaats. Ja, dan is het prima toeven. Het zal bij het begin van deze gedeeltelijke zonsverduistering, 7:15, zal het toch nog wel een graad of 3,24 zijn, of warmer.
1: Ja, en het is nu tegen de 30 graden volgens mij, hè, zo'n beetje.
2: 29,5 hebben we gehaald in de beeld, dus net geen tropische dag. Voor de beeld, we hebben al 11 tropische dagen in de pocket. Dus anders had het de 12e geweest, maar dat wordt gewoon morgen de 12e.
1: Ja, want het loopt nu een beetje op, hè, waarvan dan vrijdag volgens mij de warmste dag
2: gaat. Klopt. Ja, twee hete dagen. Morgen voor Midden-Nederland 233 graden. Met volop zon. Met een licht oost-zuidoostelijk briesje. En vrijdag 34 graden. En ja, de luchtvochtigheid was vanmiddag al heel laag. En die zal morgen en overmorgen ook heel erg laag zijn. Misschien lokaal onder de 20%. Dus dat voelt dan wat minder heftig aan. Het droogt allemaal natuurlijk wel uit. En de zichten zijn gewoon heel goed, heel spectaculair. Ja.
1: Dankjewel.

0: Blijf erbij, Utrecht komt thuis.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Hey, je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis weer met Golden eSIM.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. Sit van der Linde met het NOS Journaal.

0: De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van een man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De warmte loopt op, inderdaad. De regionieuws hoofdpunten op Radio M Utrecht. Goedenavond, Annemarie.
2: Goedenavond. Gedupeerde eigenaren van een baboe bakfiets willen nog steeds compensatie van fietsfabrikant Axel in Amersfoort. Gisteren werd bekend dat het bedrijf met merken als baboe failliet is. De stichting Veilige Bakfiets wil compensatie voor de duizenden bakfietseigenaren die in 2024 werden getroffen door een terugroepactie. Waterschap Rivierenland roept schapenhouders op om hun schapen voorlopig van de dijken en kades te halen. Ja, door de aanhoudende droogte is het gras op veel plekken door en kaal, terwijl de grasmat een beschermlaag voor de dijken vormt. En een opvallende melding voor de politie in Houten. Een hert was een supermarkt in winkelcentrum Castelle binnengerend. Ja, het jonge dier had zich verstopt in het magazijn. En agenten die ter plaatse kwamen, die wisten het hertje samen met een boswachter te vangen. Het dier bleek ongedeerd en is weer veilig vrijgelaten in het bos.
1: Nou, toch was het makkelijker handelen dan een winkeldief.
2: Ja, ik hoorde het.
1: Assistentbedrijf. Dat vond ik dan wel heel grappig om te horen.
2: Ja.
1: Straks meer dan nog over van Annemarie om 6:30. Nieuwe nieuwsupdate. De A2, daar staat het nog vast richting Amsterdam. Tussen Vinkeveen en knooppunt Amstel. 10 minuten extra en 8 minuten langer onderweg richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen. Daar is een ongeluk gebeurd.
3: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
7: De zomer vier je bij ons.
8: Want het is zomer.
4: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Utrecht komt thuis met Joost Brouwer.

0: komen van de eclipse. Rond 19:30 is het zover. Paul Simon hoorde je op Radio M Utrecht.
1: Utrecht komt thuis.
0: En oer-Hollandse fietsmerken. Sparta, Batavus, nou noem maar op. En Babu natuurlijk ook, dat Amersfoortse bakfietsmerk. De toekomst is ongewis. En we duiken nog eventjes in de wereld van de fietsen. Door gewoon simpelweg eens eventjes aan te bellen bij wat fietszaken. En daar een lans te breken voor die fiets. Wat mooi toch, dat we dat fietsmerk hebben. Dan moeten we koesteren eigenlijk. Kunnen al die fietswinkels dat grote merk niet overnemen? Die grote bedrijven nu, zoals Axel. Nou, dat zou kunnen. Dat zou kunnen.

0: Het zou een mooi spelletje kunnen zijn. Op Radio M Utrecht, wie heeft de langste adem? In dit geval was het de Bill Withers en Lovely Day. Oer-Hollandse fietsen, iconische merken met het faillissement van de Axel Group, het moederbedrijf van het Amersfoortse bakfietsmerk Babu, komt er voorlopig een einde aan fietsmerken met een lange geschiedenis, zoals Batavus en Sparta. En dan overheerst de teleurstelling bij de liefhebbers, want een fiets is niet zomaar een fiets. En dat zocht verslaggever Matthijs van de Wiel even uit. Hij ging op fietswinkeltour, als het ware.
1: Nou, hier staat nog een Batavus Vonk ter reparatie.
2: Dat is er mee.
1: Volgens mij moet hij gewoon weer even nagekeken worden en opgeknapt voor het nieuwe schooljaar.
2: Joost van Ede Petersman staat te sleutelen. Elektrische Batavus is dit?
1: Ja, de meeste zijn elektrisch tegenwoordig.
2: Het is niet zo dat ze die boot gemist hebben?
1: Nee, zeker niet. Nee, Batavus was er wat dat betreft al vroeg bij met de elektrische fietsen.
2: Hij heeft een lekker achterband.
1: Ja. Die is zo weer klaar.
2: Ze zijn hier dealer van Sparta en Batavus. Zijn het goede fietsen?
1: Ja, zeker. Ja, nee, Batavus staat altijd wel voor kwaliteit.
2: Het staat ook op je t-shirt, hè? Ja. Batavus t-shirt.
1: Ja, ik ben zeker fan van Batavus.
2: Waarom?
1: Omdat het hartstikke mooie en betrouwbare fietsen zijn. Ja, het doet wel pijn om zo'n mooi merk te zien vertrekken uit het Nederlandse landschap.
2: Leg eens uit, hoezo kan zoiets pijn doen?
1: Nou, omdat het wel een stukje cultuur vormt van Nederland. Het voelt wel echt als een verbonden iets van de Nederlandse cultuur. En ja, het is jammer om dat te zien vertrekken.
2: Een fiets is er gewoon een fiets.
1: Ja, maar er zijn heel veel verschillen in fietsen. En voor iedere persoon is er weer een andere fiets die het lekkerste fietst.
2: Koen Reineveld, de eigenaar van de zaak, zit achter de computer.
3: In verband met uw bestelling van de Batavusfiets.
2: Belt met klanten
3: misschien heeft u het al
2: over het faillissement.
3: Nee, dus die klap is eigenlijk nog harder dan u gedacht had. Ja. Ik ga ervan uit dat dit gewoon een vervolg krijgt. Ik kan me niet voorstellen dat die merken uit het fietsenlandschap gaan verdwijnen. Dat er niemand mee doorgaat. Dus in die zin verwacht ik gewoon dat er op de niet al te lange termijn er ook gewoon spare parts leverbaar zijn. En anders, kijk, de garantiezaken, die kan ik ook gewoon zelf regelen. Oh ja. Ja, oké. Okay. Dank u. Joe, dag.
2: Deze mevrouw had een Batavus gekocht. Nog niet opgehaald. Ze krijgt de keuze of ze hem nog wel wil.
3: Het was een echte Batavus-klant. Ja. Ze wist dat het niet helemaal goed ging bij de Axelgroep. Alleen toch is het wel zo dat ze daar erg van geschrokken is. Ja, dat het nu echt failliet is.
2: Zie je ook die emotie?
3: Nou, die emotie is wel een beetje teleurstelling dat het toch gestopt is.
2: Je zou zeggen, er zijn genoeg fietsmerken.
3: Ja, klopt. Maar ze hebben echt hele goede kansen gehad. Sparta was bijvoorbeeld 15 jaar geleden marktleider in de e-bikes. En die kansen zijn eigenlijk gewoon verprutst. Het is eigenlijk niet te geloven dat je van binnen zo'n korte tijd van veel verkochte fietsen naar helemaal niks gaat. Ja, ik vind het wel heel jammer dat de KKR-groep Axel koopt.
2: Dat is een investeringsbedrijf, hè?
3: Ja, dat is een investeringsbedrijf uit Amerika. En eigenlijk heeft hij gewoon de merken uitgehold, zou je wel kunnen zeggen. En op een gegeven moment is de identiteit weg. Gaan mensen die fiets ook niet meer kopen. En dat vind ik heel erg jammer, dat gewoon gebeurd is. Ik vind het ook moeilijk te begrijpen. Het is echt op korte termijn heel veel geld verdienen. En totaal niet aan de lange termijn wordt er gedacht. En in Heerenveen verdwijnt zo'n hele industrie die er al heel veel jaren bestaat en generaties doorgaat. Dat vind ik echt heel erg zonde, dat gewoon gebeurt. Ja.
1: Het zat er wel aan te komen natuurlijk. We hebben natuurlijk de coronacrisis gehad. Toen zijn er heel veel fietsen ingekocht en kregen ze de voorraad niet weggesleten. Vervolgens is er een onderdelencrisis geweest als het ware. En dat stapelt zich elke keer op. En met steeds meer schuldeisers is het nu toch ten einde gekomen.
2: Maar hij loopt lekker, hè?
1: Ja, dat loopt heerlijk. Prachtig.

0: The Rolling Stones en zometeen een dreetje nieuws. Hoogste tijd voor schapen mogen niet meer over de dijk lopen en we hebben het over vallende sterren.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Nieuw bij Ziggo, altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
0: Jazeker, maar eerst het regio-nieuws, want het is 6:30 geweest. En we beginnen met schapen.
7: Ja, haal ze van de dijken af, is de oproep van Waterschap Rivierenland. Door de aanhoudende droogte is het gras op veel plekken door en kaal. En als schapen het gras verder wegvreten, dan kan de grasmat beschadigen. En die is juist belangrijk voor de stabiliteit van de dijk. De grasmat vormt als het ware een beschermlaag. Eigenaren van een baboe bakfiets willen nog steeds geld terug van fietsfabrikant Axel uit Amersfoort. Gisteren werd bekend dat het bedrijf, bekend van merken als Baboe, failliet is. En de stichting Veilige Bakfiets wil dat gedupeerde eigenaren worden gecompenseerd. Duizenden mensen werden in 2024 getroffen door een grote terugroepactie van baboe bakfietsen. Toen bleek dat ze onveilig waren. Een opvallende melding voor de politie in Houten. Een hert was een supermarkt in winkelcentrum Castellum binnengerend. Het jonge dier had zich verstopt in het magazijn, vertelt deze supermarktmedewerker.
8: Blijkbaar is hij door de open magazijndeur naar binnen gelopen. En is hij in het schoonmaakhok gaan zitten. Toen heeft een andere collega zag dat en heeft gelijk snel afgesloten en dacht, wat is hier aan de hand? Nou, het hert schoot een beetje in paniek, maar we hebben nog weten binnen te houden.
7: Ja, en agenten kwamen vervolgens ter plaatse en wisten het hertje samen met een boswachter te vangen. Het dier bleek ongedeerd en is weer veilig vrijgelaten in het bos. En de zonsverduistering is niet het enige bijzondere natuurfenomeen dat te zien is. Vannacht is er namelijk ook een Perseïdezwerm. En daarbij zie je tientallen vallende sterren aan de hemel. Nou, onze weervrouw Margot Ribberink zit er helemaal klaar voor.
9: En dan blijf ik de hele nacht wakker om de Perseïden te beobachten. Ja, ik vind het echt geweldig dat het allemaal vanavond en vannacht zich afspeelt. Ja, je hoort waarschijnlijk aan mijn stem dat ik al helemaal vol adrenaline zit. En ik blijf wakker tot morgenochtend totdat ik alles heb gezien.
7: Ja, het belooft een schouwspel te worden. En wie die opvallende vallende sterren wil zien, kan het beste naar een donkere plek gaan buiten de stad. Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig, net als morgen. En dan wordt het tropisch warm met 34 graden.
0: Opvallende vallende sterren.
7: Ja, eigenlijk stond er vallende sterren. Maar opvallende vallende sterren past hier eigenlijk ook wel.
0: Mooi om zo met de taal te spelen.
10: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
13: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
14: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
16: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
15: Utrecht komt thuis met Joost Brouwer.

0: is bijna once in a lifetime. Het is 27 jaar geleden. Op de laatste zonsverduistering. De grote zonsverduistering in ieder geval. Die je moet gaan volgen, want vanavond is het weer zover. En Bert Heideveld gaat dat zeker doen. Bert, goeiedag.
1: Ja, goedenavond.
0: Maar niet met de brillen die jij nog hebt teruggevonden, begrijp ik?
1: Nee. Ik had alle brillen nog liggen. Wij waren toen met vrouw, man en drie kinderen. Dus ik zei tegen mevrouw, volgens mij heb ik die brillen nog boven liggen. Dus ik gedeeltelijk de zolder met alle goede herinneringen weer doorgeploegd. En ik heb ze uiteindelijk gevonden. Ik heb jullie een foto gestuurd.
0: Ja.
1: Maar tot mijn grote schrik hoor ik nu verder dat ze niet meer gebruikt mogen worden. Het zijn op zich wel leuke dingen, want ze komen uit Roemenië van origine, zag ik. Er staat nog een hele kaart bij hoe het over hoe de verdeling is. Maar ja, ik heb er niks aan.
0: Nee, het is allemaal een beetje verouderd. Heb je wel een nieuwe of ook niet?
1: Nee.
0: Nou, ik heb ook begrepen dat je in de weer kan gaan met een vergiet en aluminiumfolie en zo. Dun aluminiumfolie. Maar ja, dat wordt een beetje geknutsel.
1: Ja. Nee, dan kijk ik wel naar beneden hoe het donkerder wordt in de natuur.
0: Ja.
1: Wat ik vandaag al hoorde. En dan kijk ik maar niet naar boven. En je hoort ze zeggen dat je het ook op televisie kan zien, dat er televisieopnames zijn. Ja. Maar ja, ik dacht zo makkelijk. We zijn nog maar net thuis uit Frankrijk. Ik dacht van nou, ik heb ze volgens mij nog liggen.
0: Oh ja, maar mooi. Het ziet er ook heel kleurrijk en geel uit. Wel gewoon bewaren zou ik zeggen.
1: Ja, dat tot ergernis van mijn vrouw, ja, inderdaad. Dat ik alles bewaren.
0: Nou, het ziet er ook kleurrijk uit. En ze zijn er gewoon echt, maar ze zitten netjes nog in een plasticje en zo. Je bent
1: er
0: goed bewaard.
1: Ja, een regeltje erop en zo. Er staat een serienummer op. En ja. Het is heel leuk.
0: Ja, en dan eigenlijk dat foldertje, daar zie je dus precies uitleg over hoe je moet kijken toen, zeg maar.
1: Ja, en als je dat foldertje ziet, dan zie je ook de baan. De baan over Roemenië.
0: Oh.
1: Dan zie je als je goed kijkt, zie je een kaartje op een van die foldertjes. En dan zie je dus hoe de zon over Roemenië gaat op dat moment. Dus op zich, het zijn hele grappige dingen, maar je hebt er niks aan.
0: Oh, wat grappig zeg. Koester dit en veel plezier vanavond met,
1: ja, dank
0: met
1: je.
0: Het checken. En leuk dat je er even over vertelde hier op Radio M Utrecht.
1: Ja, dank je. Hey. Ja.
0: Oké, hoi. Dat was Bert Heideveld, die dus naar de studio appte. En zometeen de dagwinnaar, want heb jij vandaag meegedaan met alle spelletjes? Nou, niet met allemaal, maar heb je met een van die spelletjes meegedaan? Dan ben je in de hoge hoed gegaan voor een safarivaart voor twee personen op dat beroemde blauwe beverschip hier op de wateren in de provincie. Zometeen gaan we winnaar trekken, hoor. Dat komt helemaal goed. Na Emma Heesters.

0: van jou.
1: Hartenbreker, Emma Heesters en Paul Lodder reageert ook nog op dat nieuws rondom de eclipse. En het verhaal van Bert natuurlijk. Ja, die stromen binnen, die reacties op de zonsverduistering waar je het gaat kijken en zo. Je zult er morgen ook nog veel over horen op Radio M Utrecht. Maar hij heeft dus een site, of hij werkt mee aan een site. Dat is de site zonopjebakkes.nl. En dan ga je naar /zonsverduistering en dan zie je allemaal plekken waar je het makkelijk kan zien zonder obstakels. En dat is ook de plek waar, of tenminste, dat denk ik dan, Paul, de plek waar jij gaat staan, die kun je ook vinden op die site?
2: Ja, nee, zeker. En ik weet ook precies waar ik ga staan natuurlijk.
1: En dat is? Of wil je dat niet verklappen?
2: Nee, dat is weer een beetje privacy ding natuurlijk. Nee, je hebt in Nederland natuurlijk ontzettend veel open data en eigenlijk vindt dat maar zelden zijn weg tot een toepassing waar je echt wat aan hebt. Dus wij proberen data die openbaar is ook daadwerkelijk toegankelijk te maken. En dat hebben we dus ook hier toegepast, omdat je dus in staat bent om eigenlijk precies te weten waar de zon te zien gaat zijn. En de eclips duurt bijna 2 uur, dus er zijn eigenlijk maar weinig plekken waar je ergens kunt staan. En dat er geen enkel gebouw of boom in de weg gaat staan, de hele eclips. En dat kun je dus op Zon op je Bakkes zien, de app of de website.
1: Ja, oké. Okay. Dus dat je denkt, nou, ik heb een mooie plek gevonden en dan ga je daar staan.
2: Precies.
1: En dan blijkt, als je een half uur onderweg bent, dit is toch niet zo'n geschikte plek.
2: Exact. En de plekken die er nu op staan, die zouden allemaal de gehele 2 uur zichtbaar moeten zijn.
1: Ja,
2: de hele zonsverduistering volgen.
1: En hoe hebben jullie dat in kaart gebracht dan?
2: Ja, dus je hebt in Nederland hoogtedata, een hoogtekaart. En daar kun je voor elke halve meter, weet je eigenlijk hoe hoog de grond of de boom of het huis daar is. En als je dan dus ook meeneemt hoe de zon door de hemel zal bewegen, nou ja, de zon met de maan er dus voor, dan kun je precies weten op welke plekken waar je kunt staan. Want dat wil je natuurlijk ook. Je wil niet plekken op de snelweg meenemen bijvoorbeeld. Maar waar je dus gewoon knus kunt staan.
1: Ja.
2: Veilig kunt staan. En waar je de zonverduistering helemaal kan meemaken.
1: Snap ik. Lijkt me ook een beetje onveilig om op een snelweg te gaan staan. Maar
2: ja,
1: dat soort plekken moesten daar niet bij komen op die kaart. Hè? Want anders gaat iedereen daar naartoe. Maar de plek waar jij gaat staan is ook te vinden als je naar die site gaat.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
2: En dat is ook het mooie weer. Dat is ook weer zo'n combinatie van gewoon verschillende open databronnen die Nederland heeft.
1: Ah, oké, okay, zo ziet dat. Nou, Paul, dankjewel en veel plezier vanavond ook natuurlijk.
3: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
4: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
1: Dag, winnaar geselecteerd. En hopelijk ook iemand die blij opneemt.
5: Dat is Henk.
1: Henk uit IJsselstein.
5: Nee.
1: Je hebt gewonnen. Wat zeg je?
5: Ja, nee, je was even.
1: Je hebt gewonnen.
5: Heb ik gewonnen?
1: Ja, je spreekt met Radio M Utrecht.
5: Oké.
1: Ja, de safarivaart.
5: Dat is leuk.
1: Leuk,
5: dat
1: toch?
5: Is leuk.
1: Ja, jij hebt eerder vandaag meegedaan. Bij Jos volgens mij heb je meegedaan, hè?
5: Ja.
1: Dat klopt. Je bent in de hoge hoed gegaan en eruit geloot voor vandaag.
5: Dat is hartstikke mooi, joh. Oh, wat is het leuk.
1: Ja, leuk toch, hè?
5: Ja.
1: Je hoeft er niet voor naar Afrika, maar het kan gewoon op een blauwe beverschip, zeg maar.
5: Oké, ja, ik hoor het. Nee, hoor, ja. Dat is helemaal leuk. Voor 2 personen. Dus,
1: ja, zeker.
5: Ja.
1: Nou,
5: helemaal goed.
1: Nou, mooi. En dan kun je vanavond ook nog de zonsverduistering gaan checken.
5: Dat gaan we zo meteen zeker doen, dat klopt. Ja.
1: En daar heb je geen blauwe beverschip voor nodig. Dat zou wel mooi zijn als dat op dat schip had gekund. Maar dat varen dat gaat op een ander moment plaatsvinden als het water ook wat hoger staat weer.
5: Ja, natuurlijk. Maar dat neem aan, dat voel ik allemaal wel
1: en zo. Oké, nou dank voor je enthousiasme, Henk, en een fijne avond voor jou, hè?
5: Ja, dankjewel.
1: Hoi.

0: American Breed, Ban Me, Shake Me. Ernstig over tijd, maar ja, die zonsverduistering en die dagwinnaar, dat kost gewoon tijd en dat moet even goed afgehandeld worden natuurlijk. Maar Gita is er gewoon.
1: Zekers, ja hoor.
0: En ja, wat kunnen we nog vertellen over die mooie zwoele zomeravond die eraan komt?
1: Heel weinig. Het is zon overgoten. De temperatuur is nog even tussen ons vorige gesprek en nu naar 29,9 gestegen voor de beeld. Dus nou echt nipt. Geen tropische dag. Gaat dus niet mee in de statistieken voor een tropische dag. Maar betekent wel gewoon dat het een lange warme avond is. En uiteindelijk koelt het vannacht af in de loop van de nacht, zeg maar tegen het ochtendgloren, naar een graadje of 13, 14.
0: Oké, en als ik nou zeg gebruik voor de komende dagen in de weersverwachting het woord zon en het woord warm, dan gaat het zeker lukken, toch?
1: Ja, zeker.
0: Want dat gaat het zijn.
1: Zonnig en zeer warm, ja. Tot heet. Ja, tropische temperaturen, de ochtenden zijn dan warm tot zomerswarm. In de middag wordt het tropisch en met name vrijdag met die 34 graden. Ja, zit je echt aan de top, zo'n beetje wat je kunt halen. Ja, als je het woord zon zou willen vermijden, zou ik het dus helder, blauwe lucht, staalblauwe luchten, lage luchtvochtigheid, weinig wind. En vanaf zaterdag zien we meer wolkenvelden. Ja, en ook eens weer een eerste bui.
0: Oh ja, ja, nou dat is ook goed dat ik van tevoren zeg deze woorden graag niet uitspreken. Maar nu
1: ja, dat kan
0: je
1: ook
0: uitspreken van mij.
1: Ja, je kunt bij mij alle kanten op. Ja.
0: Dat is een volgend spelletje. Nou ja, en dan is het warm, warm, warmst. En dan in het weekend komt er wat verkoeling en regen aan weer volgens
1: ja,
0: mij.
1: Ja, ik denk dat zaterdag een beetje klammig wordt. Kijk, de komende dagen zijn eigenlijk droog. Droge lucht, drogende lucht ook. En vanaf zaterdag gaat de Noordzee weer een rolletje spelen. Komt er meer vocht, meer bewolking. En dus hopelijk ook een bui. En op zondag is het dan 23 graden.
0: Oké, en voor de verkoeling kun je altijd Radio M Utrecht opzetten. Veel plezier met de eclipse voor jou ook, Gita.
1: En jij ook. Groetjes, doei.
0: Hoi, hoi. En met

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht er druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
8: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is.

0: Dus dat de zon weer, dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
1: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als vijfde. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Volgende week de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden van 2 tot 5.
1: Tot volgende week.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
2: Het beeld naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
1: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het.

0: Journaal.
1: De zomer vier je bij ons.
2: Want het is zomer.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
2: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat de volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
1: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kanthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: De zomer vier je bij ons.
4: Want het is zomer.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Arman Afsaroglu.
2: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet, kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
1: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
3: Het was echt fantastisch. Ja, onbeschrijfelijk.
4: Hoe vond jij het?
5: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
1: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Uit de musical Chess hoorde je I Know Him So Well. Elaine Page en Barbara Dixon. Vechten om één liefde. En dan moet ik ook altijd aan het liedje Torn Between Two Lovers denken. Want dat is misschien wel degene om wie er gevochten wordt. Nou, zo zou je link, aan liedje kunnen koppelen. Maar dat ga ik vanavond niet doen. Want er is al een koppeling. Namelijk liefde. Liefdesverdriet. Hoop. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En je weet, als het 10 uur is geweest en je luistert naar Radio M Utrecht, dan komt er een heel leven aan liefde aan je voorbij trekken. Bijvoorbeeld een liefde waarvan twee en verder niemand is gediend. Je gaat luisteren naar Billy Paul.

René Klein die zoveel indruk heeft gemaakt op zoveel mensen. En helaas heeft hij dat zelf niet meer mee mogen maken. Een postume hit voor hem, genaamd Mr. Blue.

Toch wel mooi. Nog niet zo heel lang geleden René Klein gedraaid. En Paul de Leeuw was de man die hem ontving in zijn televisieprogramma. En hem draaide ik zojuist in de Love Songs op Radio M Utrecht. Waar je de allermooiste liedjes over de liefde hoort. En als de liefde mooi is, is

zijn van die liedjes, die vind ik dan eigenlijk net te kort. Zo mooi zijn ze. David Cassidy hoorde je met How Can I Be Sure. Over de onzekerheid in het leven en in de liefde. Dat kennen we ook allemaal, hè. En als het dan goed gaat, dan kunnen we gaan stralen. Dit is LTD en Shine On.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: M Utrecht. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump had Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: volgende week de Goedemiddag Zomertour met Jos van de Heerde.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van de Heerde van 2 tot 5.
1: Tot volgende week.

0: may be sitting right next to you. You may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn derde EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

there's no regrets. No tears, goodbye. I don't want you back.